0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: aanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

What comes next will be marvelous.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw

0: 70 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt Betselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix.

0: vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. En lang leek Oranje de wedstrijd te winnen, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in te scoren en dus kwam het aan op penalties. En de Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag in een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. En in het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op de modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS.

0: Yellow River. De kleur geel is, nou ja, de kleur. In elk geval oranje is het niet meer. Dat mag duidelijk zijn, want we liggen eruit. Maar ja, we liggen er misschien ook nog wel in. Goedemorgen voor degenen die nog in bed liggen.
1: Goedemorgen.
0: Het is wel Utrecht is wakker. Net voor 6 uur werd het duidelijk dat het Nederlands elftal, ja, zich op het wereldkampioenschap voetbal niet heeft geplaatst voor de 8e finales. Want bondscoach Koeman zag zijn elftal, net als wij hier in de studio, ja, in het prachtige stadion in Guadalupe in Mexico, na de strafschoppen verliezen van Mexico. Van Marokko in Mexico, moet ik zeggen. En na een eindstand van 1-1 naar Marokko, de strafschoppen beter. Het werd 3-2 voor Marokko. Marokko wel door.
1: Ja.
0: Wie mag spelen tegen Canada? Wij niet, dus.
1: Helaas.
0: Ja, einde van het oranje feestje. Ik had het idee dat er wel redelijk op gang is gekomen in Nederland.
1: Ja, oranje koorts. Dat had hier en daar wel wat merk, hoor. Mensen hadden wel zin in. Dus dat is jammer.
0: Nou, de kater is er, denk ik wel, bij veel mensen. Ja,
1: dat
0: ja.
1: Ook wel zo, hoor.
0: En de oranje koorts is dan wel voorbij. Als je dat wel een soort ziekte kunt noemen. Maar ja, de nasleep in zondag is wel veranderd.
1: Ja, het is toch wel even een bammer.
0: En ook voor de niet-voetballiefhebbers merkte je gewoon dat de sfeer heel erg leuk was onder de mensen. Dat we zoiets hadden van, nou, aanvankelijk niet. Het was heel negatief over de Nederlands elftal. Maar ja, dat werd dan wel een stukje positief. En naarmate het korte toernooi nog bezig was eigenlijk.
1: Die laatste wedstrijd tegen Zweden ook, die 5-1. Dat was geweldig.
0: Ja, toen dacht ik, we gaan het toch doen.
1: Ja.
0: Helaas. Geen 8e finales, geen kwartfinales en geen halve finales. En zeker ook niet in de finale. Het had nog heel leuk geweest om een soort van herhaling van zetten. Maar wat eerder al verhaald hebben uit de jaren 70, toen in de jaren 70 week.
1: Ja, dat is waar ook.
0: Dat we weer tegen Duitsland zouden moeten voetballen. Of tegen Argentinië. Nou ja, kortom, dat gaan we niet herhalen. We zijn er doorheen. Dat wil zeggen, we zijn er niet doorheen. We moeten stoppen.
1: Het stopt hier.
0: Goed, tot zover het voetbal. Streep eronder. En nou ja, er zal nog wel wat nasleep zijn. Hoe het gegaan is in Nederland. Bijvoorbeeld in Utrecht of in Amersfoort. Of hoe beleefden we daar de wedstrijd. En ja, hoe denken de in Nederland wonen de Marokkanen in Amersfoort, Utrecht of waar dan ook in Midden-Nederland hierover. We gaan het horen in Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Kijk, die formule hanteren wij gewoon nog eventjes. Tot 9 uur. Utrecht is wakker. Gezellig dat je er bent met Mon Amour van BZN in aantocht. Maar eerst George Michael en Andrew Ridgeley. Wham!

0: zijn de mooie Nederlandse klassiekers. Deze van PZN. Mon Amour op Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. 14 over 6 inmiddels geworden. Ja, Nederland wordt niet wakker met een kater. Althans, als je de voetbalwedstrijd gemist hebt en je had het willen zien, dan wel. We zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Daar zal nog veel over gesproken worden vandaag. Kun je je ook een beetje voorstellen. En voor de ja, niet-liefhebbers, ja, het is voorbij. We hoeven daar niet meer aan te denken in elk geval.
1: Ja, zo makkelijk is dan
0: ook. De oranje vlaggetjes kunnen weer in de doos worden opgeborgen. Of in de kliko worden gegooid. In een plastic bak dan wel, want het zijn meestal van die plastic vlaggetjes. Of je bewaart zich gewoon tot het volgende kampioenschap. Het Europees kampioenschap voetbal over 2 jaar. Of weer over 4 jaar natuurlijk, ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. En het is natuurlijk wel heel teleurstellend. Eigenlijk wel.
1: Nou, ik ben wel een beetje teleurgesteld eigenlijk. Ik zit wel een beetje met een soort van, ja,
0: ja?
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: En weer door, maar wel jammer hoor.
0: Ja, ja. Nou, het is zo en niet anders. Nederland werd met strafschoppen door Marokko uitgeschakeld tijdens de WK in gehouden deze wedstrijd in Mexico. Wij zijn er doorheen door het voetbal. Dat wil zeggen, we hebben het gehad en we gaan ons bezighouden met andere dingen. In Utrecht is wakker diverse onderwerpen en een Facebookvraag hebben we ook voor je.
1: Ja, precies. Dat is, heb jij in jouw omgeving te maken met dementie? En hoe moet je omgaan met iemand die lijdt daaraan? Ja, dat willen we graag weten wat jouw ervaringen daarmee zijn. Want we hebben vandaag in onze show een gesprek met iemand van de Onvergetelijke Kookclub. Het is een club voor mensen met dementie die dus samen koken. En ze hebben het heel gezellig. En ze zijn op zoek naar nieuwe koks. Dat weet ik, want ik heb toevallig al eventjes de organisator gesproken. En dat gaan we vandaag ook doen. Dus ja, wat ze precies doen en hoe en waarom dat zo goed is voor mensen met dementie.
0: Ik vind het een mooie naam trouwens. De Onvergetelijke Kookclub.
1: Leuk, ja. Hè? Ja.
0: Zeker.
1: Het is ook echt wel heel een mooi initiatief. Dus daar gaan we eventjes over doorpraten vandaag. Ja.
0: Kort en is dat een club die zich in Utrecht manifesteert of in andere plekken in Midden-Nederland? Of gaan we dat nog even uitzoeken?
1: Ja, dat gaan we nog even uitzoeken. Ik weet wel dat in ieder geval wel een locatie in de Meren zit.
0: Nou ja, dat is in de provincie Utrecht in elk geval. Dus ja, dat weet je zeker. Dat is goed om te weten. Nou, daar gaan we over doorpraten in de komende volgende uur al, of niet? Kwart over 7?
1: Ja, kwart over 8 gaan we erover.
0: Kwart over 8, dus over 2 uur. Dan moet je nog even geduld hebben. Nou, voor die tijd hebben we nog heel veel andere onderwerpen natuurlijk waar we over gaan praten. En laten we het zo meteen hebben over de voorkanten van de kranten. Ik heb hier al een oranje gekleurde Telegraaf. Ja, die is niet voorbarig, maar wel heel vooruitblikkend geweest. En de papieren kranten kunnen dat natuurlijk niet evenaren. Want net voor 6 uur werd bekend dus dat we uitgeschakeld zijn. Dus, maar we blikken wel eventjes op de voorpagina van de krant.
1: Zeker.
0: Doen we zo meteen. Eerst, je hoort bij mij, Chris Vos, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer natuurlijk. In Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht, 13 voor.

0: Drifters in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, vrolijke muziek in elk geval, toch?
1: Ja.
0: Dat was al lang geleden, maar oh zo leuk. Zometeen weer wat nieuws. We gaan alle kanten op. Hè. We pakken de muzikale geschiedenis wel eens even mee. Vanaf de jaren 60 zo tot de muziek van vandaag de dag. Over de dag van vandaag gesproken. Ja, de laatste dag trouwens van de maand juni. En daarmee gaan wij het eerste halfjaar van 2026 afronden. Openen wij de kranten en dan hoef je niet eens om te slaan. Pagina 1 van de kranten, dat nemen we eens even met je door. Ik begin met de Telegraaf. Ik had het over de oranje koorts. Toen dacht ik meteen aan voetbal, maar ik had nog niet goed gekeken. Ik zag alleen maar heel veel oranje. Maar de ijskoorts in het schaatscafé, daar gaat het om. It get on, want waar het voor de Friesen al vele decennia wachten is op een nieuwe Elfstedentocht. Ik wacht maar eventjes. Is de Olympische kogel wel door de kerk? De iconische schaatstempel Tialf, in Heerenveen natuurlijk, weet sinds gisteren dat gastheer wordt van het Olympisch lange baan schaatsen in het jaar 2030. Wow. Dus geen Franse, maar Friese winterspelen. En daar werden in het schaatscafé It Houtje de vlaggetjes voor uitgehangen. Dat is te zien. De eigenaresse die staat op de foto. Die heeft er, net als heel veel anderen, heel veel zin in. De oranje koorts met het schaatsen. In 2030 in Friesland. Mooi.
1: Leuk, ja, dat is mooi nieuws. Nou gaan we even naar het AD. Die hebben al een groot verhaal. Proberen vooruit te blikken. Wie is de gelukkige, is de grote kop. Ja, toen deze krant werd gedrukt, moest de wedstrijd Nederland-Marokko nog beginnen. Welke fans konden na het eindsignaal nog juichen? Ja, dat was Marokko natuurlijk, voor als je nu inschakelt. Nederland heeft het niet gered. Gaan we door naar een ander verhaal. De vertrekkende onderkoning dringt aan op politieke moed, coalitie en oppositie. Nederland straks onregeerbaar. Ja, vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, roept moedige politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zonder structurele afspraken met de oppositie komt de regeerbaarheid van Nederland in gevaar, waarschuwt hij. Ja, Nederland zit dicht tegen het punt van onbestuurbaarheid aan, volgens hem. Meer daarover in die krant en ook over alcohol. De associatie met alcohol en gezelligheid is supersterk. Het zal even duren voor Nederlanders anders denken over drank als ze dat gaan doen. Meer daarover in die krant.
0: En NRC die komt met drones en nog eens drones. Dat lijkt ergens op Bassie en Adriaan, denk ik niet allemaal. Dat was het drommels. Maar het gaat om de drones. Het ministerie van Defensie gaat massaal investeren in onbemande systemen. Zo blijkt uit de Defensienota 2026. Gisteren werd die overigens gepresenteerd door Dylan Jezilkus van de VVD en de staatssecretaris Dirk Boswijk van het CDA. Op vliegbasis Schilderijen. Ja, complete transformatie van het leger. Drones gaan de tanks verdringen. In de Defensienota gepresenteerd dus op de vliegbasis ligt de nadruk op de drones en andere onbemenste systemen. Want dat moet ons land gaan verdedigen.
1: Gaan we even naar Trouw. Die hebben een groot verhaal op de voorkant over migratiedeals met derde landen. Die werken amper. En Nederland wil grip op migratie krijgen via partnerschappen met landen van herkomst. Maar de effecten daarvan zijn zeer beperkt, blijkt nu uit een evaluatie. Ja, in het kort, Nederland wil dus afgewezen asielzoekers terugsturen naar het land van herkomst. Daarvoor werden afspraken gemaakt met die landen, maar die afspraken die leverden tot nu toe nauwelijks iets op. Ja, meer daarover in Trouw vandaag.
0: En als laatste gaan we nog even naar de voorpagina van de Volkskrant van morgen. De werkloze Zuid-Afrikanen willen af van buitenlanders. In Zuid-Afrika verloopt namelijk vandaag, na weken van raciale spanning, een zelfbenoemde deadline voor arbeidsmigranten uit buurlanden. Activisten willen die buitenlanders weg hebben, omdat zij alle banen in zouden pikken. In het hartje van Durban, daar ziet de correspondent van de krant, Anna van Es, duizenden doodsbange migranten uit Malawi. Die schuilen voor het geweld. Want jij bent een buitenlander, dus jij moet weg. Een foto is daar getuige van. Van een mevrouw die daar al lang heeft gewerkt. Lees ik al heel even gauw. Ze moet in ene dan toch op deze datum, 30 juni, het land verlaten. Terwijl ze heel veel werk heeft verricht. Maar volgens de diverse Zuid-Afrikanen is dat het werk dat zij hebben ingepikt van hun eigen land, van hun eigen mensen. De Zuid-Afrikanen, dus nou, er is sowieso veel om te doen. Ben je er ooit geweest in Zuid-Afrika? Jij ook, volgens mij toch of niet?
1: Nee, we waren in Tanzania geweest, een paar jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En hoe was toen de spanning, of juist geen spanning?
1: Misschien op andere vlakken. Van wat ik zelf heb kunnen zien, daar heb ik wel vooral veel armoede gezien. Bij de lokale bevolking, ja.
0: Ook veel townships daarin.
1: Ja, het is echt wel schrijnend. Maar goed, jij hebt ook welvarende delen in Tanzania dan specifiek. Dat verschil is ook wel groot.
0: Mm-hmm.
1: Tussen stad en platteland, zeg maar.
0: Ja. Ja, ik heb maar een mini stukje van Zuid-Afrika gezien, hoor. Alleen maar Stellenbosch, wat een hele leuke plaats is. Heel veel wijn wordt daar geproduceerd, zeg maar. Heel veel wijngaarden zijn er. Dus dat is leuk. En ook in Kaapstad. Maar voor de rest weinig rond gereden. Er zijn mensen die echt duizenden kilometers afleggen. En van het ene naar het andere park gaan. Of in Johannesburg uitkomen. Give me hope, Joella. En dan is er toch ook weer een heel contrast met een klein plaatsje, bijvoorbeeld. Maar armoede, dat heb ik daar zeker ook gezien. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 2 minuten voor 6:30. Zo eens even kijken naar het weer.

0: Jimmy Cliff, we've got sunshine in the music. Nou, dat is in elk geval hartstikke fijn dat we dat hebben. Over de sunshine gesproken. Ja, vanochtend komt en is de zon erbij. Maar vanmiddag wordt het wat lastiger, het verhaal. Met vrij veel hoge bewolking in Midden-Nederland vanuit het zuidwesten. Waarschijnlijk, gaat zo iets aan mijn gauw vragen, blijft het wel droog, zo laat ze weten. En bij een zwak noordwestelijk windje halen we de zomerse waarde van 25 graden niet meer. Het wordt een graad of 2, 23. En vanavond en de komende nacht gaat het weer opklaren. En koelt het af, lekker af staat hier, tot 11 graden Celsius. Je zou bijna denken dat je het koud zou kunnen krijgen. Maar goed, we horen er meer over van mijn gauw zo meteen in Midden-Nederland met 2, 23 graden overdag als maximaal vooruitzicht. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat is eerst de vertraging tussen Den Bosch en Utrecht, van Baardenburg tot Knoopert Everdingen, maar liefst 25 minuten extra. En op de A27, als je rijdt van Utrecht richting Gorkum, dus in zuidelijke richting tussen Houten en Knoopert Everdingen, vanwege een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht, heb je 10 minuten langere reistijd nodig.
1: Utrecht is wakker, met Bob van

0: de jaren 60, deze van de Archies. Sugar, nee, die Archies niet. Sugar and Spice van de Searchers. Ik moest even zoeken, maar ik heb hem weer gevonden. Niet die Archies, dat was van Sugar. Dit is Sugar and Spice van de Searchers. Ja, het is wel lang geleden, maar je moet het wel een beetje onthouden. Dat is mijn lange termijn geheugen, wat niet helemaal meer functioneerde zojuist. Maar goed, ik heb het weer gecorrigeerd op de zender. 6:30 in de studio, Robert-Jan Boy. Maar dat is niet voor lang, maar gewoon wel even horen wat jij vandaag gaat doen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij gaat voor ons weer op pad voor Utrecht is Wakker. Ga je weer een onderwerp aansnijden.
1: Uiteraard.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja,
0: waar gaan we het over gaan hebben?
1: Naar Baren.
0: Ja.
1: In verband met Escher.
0: In verband met
1: Escher.
0: De kunstenaar,
1: mensen denken misschien Escher, wacht eventjes jongens, wacht nou, tak.
2: Ja,
1: dat heeft voetbal te maken. Nee, dat heeft niet met voetbal te maken.
0: Escher?
1: Dat heeft te maken met
0: nummer 11 op doel, hij schiet.
1: Ja, nee. Het is een kunstenaar die toch wel bekend is van zijn afbeeldingen van vogels bijvoorbeeld. Die van donker naar licht gaan.
0: Ja, de zwart-witte vogels.
1: Precies.
0: Nacht en dag.
1: Je hebt natuurlijk de twee handen, zeg maar, die elkaar tekenen. Om er eventjes wat te noemen. De oneindige trap, dat soort zaken.
0: Water dat omhoog stroomt, zag ik ook nog even.
1: Geweldig. Ik denk, hoe kan dat nou? Dat het heeft, is allemaal van de hand van Escher, wereldberoemde kunstenaar. Die tekeningen zijn echt, en die prenten zijn echt wereldwijd bekend. En wat wil het geval? Hij heeft jarenlang in Barend gewoond. Sterker nog, daar is hij ook begraven. En dan zegt Barend van we willen Escher meer op de kaart gaan zetten. Vorige week is er een grote muurschildering onthuld in het centrum van het dorp. Daar gaan we zo meteen naartoe.
0: Oh ja.
1: En dat is een soort aanzet om van Barend toch meer een Escher-dorp te maken.
0: Nou, na al die jaren wordt het wel tijd natuurlijk, hè? Want Escher werd in Friesland geboren, volgens mij. En heeft dus lang in Baren gewoond.
1: Ja.
0: Maar dan verwacht je toch in Baren al heel lang, verwacht je dan tekeningen van hem?
1: Ja, hij heeft van 1940 in Baren gewoond.
0: Nou, daarom.
1: Nou, moet er wel gezegd worden, er is een, als ik goed ben ingelicht, in het best vlakbij station staat een beeld van hem.
0: Heb je dat niet recentelijk nog gezien? Omdat jij
1: heb ik er niet op gelet eigenlijk.
0: Nee, ik kan me voorstellen.
1: De waarheid.
0: Misschien was het een heel klein beeldje.
1: Er is in Escherstraat, zou kunnen. Een heel klein beeldje. Escherstraat is er.
0: Ja.
1: En wat meer zaken. Maar dat, er moet kennelijk nog meer gebeuren. En dan vraag ik mij af, is er eigenlijk wel een van werk van Escher zelf in Baren te zien? Want dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
2: Precies.
1: Als je wat werk daar kunt bezichtigen in eventueel een Escher museum, om er even wat te noemen.
0: Je moet wel iets hebben, lijkt mij, los van één muurschildering. Als je zegt, die beste man heeft hier gewoon bij ons. Hij is in 72 overleden,
1: zie ik net. Ja. In Den Haag schijn je in het paleis te hebben. Daar is volgens mij een permanente tentoonstelling over Escher met 120 werken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als er nou een van of meerdere van die werken naar Baren zouden kunnen komen, dan kan dat
2: hele eer zijn.
1: Maar goed, we gaan het allemaal vragen.
0: Ja.
1: Er is ook nog een speciaal informatiepunt opgericht voor in verband met Escher. Kortom, er wordt volop aan de weg getimmerd als het daarom gaat.
0: Om deze kunstenaar, zeg maar, als eerbetoon een plek te geven in de plaats waar hij lang gewoond
1: heeft. Ja, en dat er toeristen komen.
0: Ja.
1: De bussen met toeristen.
0: Nog meer? Naar het hartje van Baren.
1: Of wat noemen.
2: Volgens mij benieuwd.
0: Of naar Kasteel Groeneveld in Baren of
1: zo. Ja, daar heeft je ook nog voetsporen liggen.
0: Daarom, dat denk ik ook al,
1: Dus,
0: ook een mooie plek natuurlijk.
1: We gaan er veel meer over horen. Over M.C. Escher.
0: Op naar Baren.

0: The Year's Decision van de 3 Degrees. Ja, het jaar met het zwaard van Damocles daarboven hangend. De dag na, beter gezegd nog niet eens een uur na het aflopen van de wedstrijd. Marokko tegen Nederland, Nederland tegen Marokko. In Mexico werd de wedstrijd gespeeld. Nederland is daardoor uitgeschakeld door Marokko tijdens het WK-voetbal. We gaan niet meer verder. Waar wel verder wordt gegaan is volgens mij een beetje feestvreugde bij, ja, ik denk wel de Marokkaanse aanhangers in Hartje Utrecht. Daantje, onze verslaggever, is ter plekke. Daantje, ik kan je bijna niet verstaan. Wat hoor ik voor geluid allemaal?
1: Ja, het is hier echt een gekhuis. Ik sta hier bij de Kanaalstraat in Lombok. En ja, er zijn hier ontzettend veel Marokkaanse fans. Ik weet niet of je het hoort, maar
0: ja.
1: Er wordt getoeterd als een malle. Er wordt vuurwerk afgestoken. De fans zijn super blij.
0: Ja.
1: Iedereen staat hier met een vlag. Ja, ik bouw, maar ik vind het ook fantastisch om dit feestje mee te maken.
0: Ja, tuurlijk ja. Nou, in ene zijn wij, moeten wij voor Marokko zijn, denk ik dan. Want er zijn heel veel in Utrecht wonende Marokkanen natuurlijk. Of met een half paspoort. In ieder geval, de feestvreugde is er, mag het wel duidelijk zijn natuurlijk. En ja, Marokko gaat door, hè. Tegen Canada wordt er gevoetbald dan. Of in Canada, toch? Ja, zo is het, hè?
1: Ja, zeker. En de fans die ik hier heb gesproken, die zeggen we gaan heel even feesten. En dan moeten we toch wel weer echt naar werk.
2: Oh, ja.
1: Maar nu staan ze midden op het kruispunt. De politie leidt het wel in goede banen.
0: Mm-hmm.
1: Zodat iedereen er langs kan. Want ja, er gaan ook mensen naar hun werk. Er gaan ook bussen langs.
0: Ja.
1: Dus ja, het moet hier ook. Maar het wordt in goede banen geleid.
0: Dat is goed. Heb je eventueel al iemand gesproken die fan was van Marokko? Of die echt voor Marokko was, zeg maar?
1: Ja, ik heb alleen maar fans gesproken. Ja,
0: hoe enthousiast zijn ze dan?
1: Hafid, hij zei, ik kan het niet geloven. Ik heb geen ondertussen trommel naast me staan. Ik heb geen stem meer, zo erg heb ik geschreeuwd. Ze zijn hier echt super blij.
0: En ze zijn nu op straat in Utrecht, in Lombok.
1: Ja.
0: Waar hebben ze de wedstrijd mee beleefd, zeg maar? Was het binnen, buiten?
1: Ik denk dat een deel thuis heeft gekeken. En een deel ik was in Tivoli Vredenburg zelf.
0: Ja?
1: Daar was ook een deel van de supporters, was daar ook.
0: Dan werd op groot beeld werd gekeken naar de wedstrijd.
1: Zeker, zeker. Dus het was over en weer gejuich van de Nederlanders en de Marokkanen.
0: Ja, dus teleurgesteld. Zie je ook nog wel oranje op straat lopen?
1: Ja, er zitten wat verdwaalde Nederlandse supporters bij die hun weg naar huis zoeken. Ik zie nu één jongen met een Nederlands shirt, die staat wel hier te feesten.
0: Ja?
1: Dus ja.
0: Leuk om te horen. Nou, ik hoor gezang ook. Even een stukje meekrijgen, even luisteren.
1: Het is altijd Marokko.
0: Ja, precies. Nou, teleurstelling voor Nederland.
1: Ja.
0: Teleurstelling voor Oranje. Gefeliciteerd Marokko met het doorgaan tijdens het WK. Daantje, dankjewel vanuit Lombok in Utrecht. Hoi.

0: Tight Fit uit 1982 en The Lion Sleeps Tonight. Het was niet het origineel, wel een groot succes trouwens in 82. Het origineel is van de groep The Tokens. Die laten we een andere keer wel weer horen. Margot is bij ons. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob. Goedemorgen,
0: het weer voor,
1: hallo.
0: Het weer voor Midden-Nederland voor vandaag. En de komende dagen gaan we eens even in een paar minuten bespreken. De plaknachten hebben we het vorige week over gehad. Ja, die zijn wel voorbij, hè, Margot?
1: Ja, we zijn lekker afgekoeld. En niet alleen wat betreft de temperatuur natuurlijk. Hè. We moeten eventjes onder die koude douche vandaan. 11,2 graden in de beeld afgelopen nacht. 12,2 in Cabauw. Op dit moment zien we dat de temperaturen rond 13 of 14 graden liggen. Dus de boel kan gewoon eventjes open blijven. Dat is ook even lekker. Mm-hmm. Heel veel wind waait er niet vandaag uit een noordwestelijk richtingtje. Windkrachtje 1, windkrachtje 2. En daarbij is het op dit moment een beetje oneerlijk verdeeld, want in het oosten daar schijnt de zon volop. In het midden en westen zie ik wat wolkenvelden overtrekken. Tijdelijk, daar komt de zon ook wel weer tevoorschijn. Maar op de Noordzee, daar zit nog veel meer bewolking. En dat schuift vooral in de middaguren over ons. Dus dan kan de zon het wat moeilijker hebben. Mm-hmm. En daarom komt die temperatuur vandaag sinds lange tijd ook niet meer boven de 25 graden. Gisteren 25,1 in de beeld. Dus nog een dagje bij de officiële hittegolf. Maar vandaag is die hittegolf ten einde officieel, want die temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 22, 23 graden. Maar dat zijn natuurlijk heerlijke temperaturen, blijft ook op de meeste plaatsen droog. Wel zien we dus vanmiddag wat meer wolken dan zon. Maar voor de rest is het gewoon een prima dagje.
0: Ja, lijkt me wel. En ik denk dat de meeste mensen het wel prima vonden dat gisteren ook eigenlijk wel. En vandaag 23 graden is een prachtige temperatuur om alles bij te kunnen doen wat
1: dat
0: je zou willen
1: zo
0: doen. Hè?
1: Ja, het is gewoon een lekker temperatuurtje en dat houden we ook de komende dagen vast. Volgens mij is dat niks nieuws wat ik nu vertel. Vanavond en vannacht klaart het weer op en dan koelt het weer lekker af. En morgen gaan we toch weer naar die 25 graden, dus een gaatje erbij. Mm-hmm. En dat heeft vooral te maken met het aandeel van de zon. Morgen hebben we denk ik wat meer zon, wat minder stapelwolken, heel lokaal een buitje. En zo hobbelen we lekker de nieuwe maand juli in.
0: Dat is waar, ja. Ja, hebben we het eerste half jaar ook weer gehad. Hè? Kun je daar ook al op terugblikken? Heb je daar al een inzicht in hoe dat, laten we gewoon zeggen, van januari tot en met juni is gegaan?
1: Dat gaan we dan het volgend uur doen. Dan moet ik me echt wel even voorbereid. Maar de maand juni was natuurlijk eentje met twee gezichten. De eerste helft was kletsnat en hartstikke koud.
0: Nou.
1: En de tweede helft was zo heet dat uiteindelijk die temperatuur 3 graden boven normaal is uitgekomen.
0: Ja.
1: 19 in plaats van 16. En op sommige plaatsen waren de regenmeters in de eerste helft van juni zo goed gevoeld dat er in die tweede helft van juni op sommige plaatsen niks meer bij viel. Maar dat maakte niks uit. En op andere plaatsen werd hij nog extra afgevuld natuurlijk door die stevige onweersbuien.
0: Ja, dat is ook waar. Ja, daar zijn we wel op getrakteerd. Negatief dan, zeg maar. Maar goh, het volgende uur. Ja, sorry dat je even mee overval. Ik denk
1: dat maakt niet uit. Die weet ik gewoon eerlijk, moet ik even uitzoeken.
0: Helemaal voor elkaar. Dan gaan we dat horen. En natuurlijk nog meer over het weer. Dankjewel voor nu en tot straks dan 10 voor 9. 10 voor 8, 10 voor 8 wordt het natuurlijk. In het volgende uur, Utrecht is vaker. Ja. Okay. Zorg ik voor de koffie, oké?
1: Ja, lekker. Zwart.
0: Dat dacht ik al. Venus, dit is shocking.

0: Venus. Shocking Blue in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nog even voor 7 uur. Het nieuwe. Ik denk, wat ben je aan het doen? Bouwen. Jij zet het volgende uur al even in de stijgers. Hartstikke goed.
1: Ja, zeker.
0: We gaan het over diverse dingen hebben. Dementie natuurlijk. De kookclub hebben we het over.
1: Maar dat is de kookclub. Dat is om 18:15. Maar zo meteen om 18:45 besteden we nog even aandacht aan. De herdenking van Kitty Kutty. Dat is, of Koti. Kitty Koti.
0: Ja, Kitty Koti, ja. Afschaffing van de slavernij. Juist, en dat is op 1 juli altijd.
1: Ja, de viering is op 1 juli. De herdenking is dus vandaag. Het is nog geen nationale feestdag of iets nationaals. Maar in verschillende gemeenten wordt er steeds meer aandacht aan besteed. Zo ook in Stichtse Vecht. Vandaag. En daar spreken we zo meteen de initiatiefnemer van de herdenking om het belang van die herdenking even met haar te bespreken.
0: Nieuws, weer en verkeer. En het volgende uur Utrecht is wakker. Fijn dat je bij ons bent. Je luistert via de app of via bijvoorbeeld 93.1 FM of DAB+.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
7: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
6: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
8: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
6: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking, vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio M Utrecht met nieuws van uit binnen- en buitenland op het hele uur. En dat houden we de hele dag vol. En dan vanaf nu het regionale nieuws. Nieuws uit Midden-Nederland, Marjolein Heijen bij ons in de studio. Goedemorgen Marjolein.
9: Goedemorgen.
0: Heb je een kater of niet?
9: Ja, wel een beetje eigenlijk.
0: Vermoed ik al, ja. Ik heb het natuurlijk over voetbal. Hè,
9: Kom ik zo nog even op. Ik begin even in Vleuten, want daar was vannacht een harde knal te horen en werd een explosie gemeld. Bij een woning aan de Wilderveld is de voordeur vernield rond 4:30 vannacht. En de politie is op zoek naar de dader uiteraard. Er is geen bedrijf gevonden.

0: Alweer, ik heb hier de strafschop gekeken en in de beeld was het ook nog erg onrustig met Marokkaanse fans. Ja, veel vuurwerk ging de lucht in.
1: Dat wel, ja. Veel getoeter natuurlijk ook. Ja, mijn vader werd ook bijvoorbeeld wakker door getoeter. Die dacht, hey, ik moet er al uit, ik ben te laat en zo. Maar die had zich 2 uur vergist door het getoeter. Ja. Goed, dan is de feestvreugde.
0: Nou ja, daar ben
1: vuurwerk
0: ik...
1: Vuurwerk is wel wat minder.
0: Ja, precies. Nou ja, precies. Nou ja, goed. Leuk dat ze feest vieren, maar ik baal ervan. Ja.
1: Daar heb je niet alleen een lichte kater van, heb ik aan, ook dat we uitgeschakeld zijn. Toch?
0: Uiteraard, ja.
1: Dankjewel. Regio Nieuws uitgebreid, 19:30 bij ons op de zender Radio M Utrecht. Met verkeersinformatie nu van de ANWB. En dat begint op de A2, als ik kijk van Den Bosch naar Utrecht, dat was zich op mijn beeldscherm tussen Knopendijl en Knopend Everdingen. 10 minuten extra. De kant vanaf Den Haag opkomend, waar het heel erg onrustig was, hoorden we net ook in het nieuws. Den Haag richting Utrecht, deze kant op, tussen Knopend Gouwen en Reemijk, doe je 1 minuut of 10 langer over je reis. Vertraging ook vanaf de andere kant. Arnhem-Utrecht, dat is tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal, 1 minuut of 5 extra. Dan de A27, Almere richting Gorinchem, van Utrecht-Noord tot aan knooppunt Lunetten. Klein stukje, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten, daardoor 10 minuten vertraging. Rechter rijstrook is afgekruist. Dan hebben we het over de A28, van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Mulde en Amersfoort Vathorst verlies je 10 minuten tijd. En het laatste stukje van de A28, de aansluiting die je wil maken op de A27 of doorrijden naar Utrecht, vanaf afrit Den Dolder tot Utrecht. 10 minuten extra reistijd.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
5: De zomer vuur je bij ons.
6: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Radio M Utrecht.
1: Toeterende Marokkaanse fans in Utrecht. We hoorden ze al in Utrecht is wakker. Ja, op veel plekken gaat het los natuurlijk. Want ja, Marokko mag door. Nederland, zure appel. Oei, daar moeten we toch doorheen bijten de komende tijd. We mogen niet meer verder op het WK-voetbal. Feest, zeg maar dan, in diverse steden en dorpen bij ons in Midden-Nederland. Hoe is dat in Baren, vraag ik me af. Want verslaggever Robert-Jan Mooi is daar met de wagen aangekomen. Robert-Jan, goedemorgen. Vertel.
10: Ja, goedemorgen Bob. Ja, het is ook een interessante pols te nemen in Baren als het om voetbal gaat natuurlijk. Nee, maar het is hier buitengewoon rustig. De straten zijn uitgestorven. Gelukkig hebben we wel nog een ander onderwerp te gaan. Dat heeft te maken met Esser, het kunstenaar met zijn geheimzinnige kunstwerken, zeg maar, die eigenlijk niet kunnen, zoals een oneindige trap, wat hebben we nog meer, omhoogstromend water, die handen die elkaar tekenen en gaan zo maar door. Er is hier een enorme muurschildering te zien, ik probeer hem te ontdekken. Ben nu in het centrum bij de Brink, ook helemaal uitgestorven hier, niks te beleven.
1: Barend slaapt nog.
10: Ja, Barend slaapt nog. De muurschildering.
1: Dat is goed om te horen. Tenminste, dat we er later meer over horen. Want MC Escher heeft natuurlijk jaren in Baren gewoond. Maar ja, voordat hij overleed. Meer erover, over die grote muurschildering. En wie weet nog veel meer wat we aan Escher kunnen ophangen. Niet alleen schilderijen, horen we na 19:30 van Robert-Jan Mooi. Zometeen gaan we even bellen.
0: Ja, dan gaan we spreken over de Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti. Kitty Kotti, hè?
0: Ja, dat is, goed, stil wordt vandaag herdacht, het slavernijverleden. Is

0: Stichtse Vecht, de gemeente Stichtse Vecht, voor het eerst gebeurt dat daar. Ja, waarom en wat is het belang van deze herdenking in plaats van alleen de viering op 1 juli morgen? Daar gaan we het zo meteen over hebben, met initiatief nemen.
1: Zeker, dus bellen hierover. Dit is Junior Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Nou, heb je toch een beetje lol, of?
0: Ja, goed zo. Dat wel, altijd.
1: Hartstikke mooi. Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Zometeen Ilo, maar zoals beloofd eerst Cindy.

0: It's a Living Thing. ELO, The Electric Light Orchestra. Het is 7:15. Je luistert naar Utrecht is Wakker. Vandaag houdt Stichtse Vecht voor het eerst een eigen Kitty Kotti-herdenking. Voor initiatiefnemer Naomi Veerman is dat sowieso extra bijzonder, want zij ontdekte dat haar eigen familiegeschiedenis verbonden is met de regio. Ik ben zeker geïnteresseerd in het verhaal hiervan. Naomi, welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, Kitty Kotti, het vieren van de afschaffing van de slavernij gebeurt jaarlijks op 1 juli, morgen. Ja. Dus de herdenking is vandaag voor jullie voor het eerst. Sowieso, hè, Kitty Kotti en nu de herdenking dan. Mag ik dat enigszins vergelijken met bijvoorbeeld 4, 5 mei, het herdenken van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding?
1: Klopt, ja. Ik denk wel dat je het enigszins kan vergelijken, inderdaad. Het is inderdaad op 30 juni te herdenken van de slachtoffers van de slavernij, van de transatlantische slavernij. Mm-hmm. Wij herdenken dan onze voorouders. En op 1 juli, ja, dan vieren wij onze vrijheid. Dus in die zin is het wel gelijk, ja.
0: En Naomi, waarom is het dan voor jou zo belangrijk? Ik wil dat verhaal dus wel eens weten. Omdat het specifiek in de gemeente Stichtse Vecht georganiseerd wordt voor het eerst.
1: Klopt, inderdaad. Ja, ik ben woonachtig in Loenen aan de Vecht.
0: Ja.
1: Nog niet zo lang, nu 7 jaar. En ik was me eigenlijk niet bewust van de link tussen mijn familiegeschiedenis en deze regio. Dat was na onderzoek, werd dat pas duidelijk. En ik ben eigenlijk op dat moment heel erg gemotiveerd geraakt om, ja, hier meer aandacht aan te geven. En nu, door middel van deze stichting, heb ik daar gehoor aan kunnen geven.
0: Hey, dus, ik hoor je zeggen, je hebt een stichting opgericht dus, of er is een stichting. Maar even terug naar het verhaal. Hoe kwam jij erachter dat jij een geschiedenis had in, ja, laat ik maar zeggen, in de slavernij dan? En verbonden, ja, met de, ja, regio? Waar kwam dat vandaan, ja, dat idee?
1: Nou, ik ben half Nederlands, half Surinaams. Mijn vader is Surinaams, moeder Nederlands.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ik heb weinig meegekregen van de Surinaamse familiecultuur, van de familiegeschiedenis.
0: Dus daar werd er nog niet over gesproken bij jullie thuis dan?
1: Nee, niet echt over gesproken, inderdaad. Ook omdat ik door mijn Nederlandse oma ben opgevoed, dus die wist daar sowieso weinig van.
0: Ja.
1: Dus ik moet dat allemaal door intrinsieke motivatie gaan onderzoeken. En dan kom je gewoon achter heel veel verhalen die met elkaar verbonden zijn. Dus zowel de Nederlandse geschiedenis als de Surinaamse en Caribische geschiedenis. En ja, ik ervaar het ook zo. Ik ben het levende bewijs dat wij een gedeelde geschiedenis hebben.
0: Ja, en hoe gaat zich dat uiten dan vandaag in de gemeente Stichtse Vecht?
1: Nou, allereerst ben ik super trots en heel erg dankbaar voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor onze stichting en de eerste herdenking. Wij hebben een sobere herdenking georganiseerd. Er is een officieel plengoffer, ook zoals in Amsterdam wordt gedaan en in andere gemeentes. Maar er is ook ruimte gemaakt voor de jongeren. Dus wij hebben echt gekozen voor de Stichtse Vechtse jongeren om een optreden te geven, een expressie van hun ervaring en gedachtegoed hierover. En ook een Surinaamse jeugdgroep hebben we gevraagd om een bijdrage te leveren. Omdat wij echt van mening zijn dat de jeugd, de toekomst, dat wij dit goed moeten overdragen. En daarnaast komt wethouder Karin van Vliet, komt speechen. We hebben de andere speeches ook van bestuursleden. Het wordt een compleet, een hele mooie herdenking. En altijd natuurlijk heel belangrijk eten en drinken na afloop.
0: Dus ook al gelijk een beetje het met elkaar delen van ja, wat er ooit gebeurd is in het verleden. Maar ook het feit dat de vrijheid er nu is. Dat die slavernij lang geleden gelukkig wel is afgeschaft. Maar het nooit willen vergeten natuurlijk wat er weer aan verschrikkelijkheden is gebeurd.
1: Klopt, inderdaad. Nee, maar dat mogen we nooit vergeten. En ik denk ook dat daarom herdenken zo belangrijk is.
0: Ja.
1: Want dat creëert dialoog. Dat creëert ook meer begrip. En ik denk dat dat heden ten dagen heel belangrijk is. Hè? Dat er meer duidelijkheid komt, motivaties van waarom de herdenking nu plaatsvindt in de gemeente Stichtse Vecht. En over algemeen krijgen we hele positieve reacties. En verwachten wij een hele mooie opkomst van mensen die dit willen bijwonen. Want het is een historisch moment.
0: Ja, omdat dit ook voor het eerst is. Kijk, 1 juli, Kitty Kotti, dat wordt wel gevierd op heel veel plekken in Nederland. Het is nog geen nationale feestdag, die bevrijding van de slavernij. Pleit jij daar wel voor?
1: Absoluut, ik pleit daarvoor, absoluut. Ik denk dat dit, net zoals 4 en 5 mei, een landelijk erkend moet worden. En dat we ook dan massaal kunnen vieren en herdenken. En nu moeten we toch echt afwachten of mensen vrij willen nemen van hun werk. Terwijl ze er wel bij willen zijn. Maar omdat het nog niet inderdaad een nationale vrije dag is, wordt dat een stukje moeilijker. Ja. Dus ik pleit daar zeker voor. Ik denk dat het voor algemene dekking, algemene besef heel erg goed is als we dat gezamenlijk gaan dragen.
0: Ja, maar hebben we het dan over bijvoorbeeld standaard 1 juli, Kitty Kotti, de viering. Kun je dat combineren met de herdenking? Want nu doen we dat over 2 dagen. Maar het is nog niet eens eigenlijk al een nationale feestdag / denken aan de slavernij.
1: Ja, ik ben het met je eens inderdaad. Dit is inderdaad een crux. Maar Amsterdam doet het op 1 dag. Hè, dus wij kunnen inderdaad kijken naar... is dit in de toekomst toch te plaatsen op 1 dag? Mm-hmm. Maar tegelijkertijd hebben we altijd de vrijheid om de herdenking sober te organiseren. En ook zeg maar na werktijden. Zoals vandaag begint het om 5 uur. Het eindigt om 6 uur. Dat geeft de mensen echt de mogelijkheid om ook nog voor de herdenking naar hun werk te gaan. Maar morgen is de grote feestdag. En dat is wel echt met een programma wat om 1 uur al begint.
0: Ja,
1: in het Vriespark in Utrecht.
0: Ja,
1: dus dan vind ik het heel fijn om daar de hele dag bij te kunnen zijn.
0: Ja, dat is in Utrecht. Groot wordt het aangepakt altijd. Hè? Die cultivering, je zegt het al, op 1 juli. Dit is de locatie, volgens mij Loen aan de Vecht, heb ik het goed?
1: Nee, dit is Breukelen.
0: Dit is Breukelen,
1: Park,
0: goed.
1: Ja, Park Boom en Bos. Ja? Markt 1 tot en met 13. Het is een heel mooi landhuis. Daaraan gegrensd is een klein park. We hebben een hele mooie line-up. Een mooie tent ook. Iedereen zit beschut. Dus als het te warm is, zitten we toch nog een beetje in de schaduw. Mocht het gaan regenen, wat ik niet verwacht, dan zitten we droog. Er zijn inderdaad... we hebben dit goed aangepakt. Nou, dat is het eerste herdenking. Zijn we heel erg trots met hoe we dit hebben kunnen doen.
0: Zoals je het al uitlegt, denk ik dat er een hele goede voorbereiding aan vooraf is gegaan. Ik wens jullie veel succes. Het begint vandaag om 5 uur?
1: Om 5 uur, 4:30 de inloop. En om 5 uur beginnen we met plechtigheid. En om 7 uur, dan sluiten we af. Dus iedereen is welkom. En u ook.
0: Dankjewel. Ik zal dat de collega's doorgeven van RTV Utrecht.
1: Okay.
0: Hey, Naomi, dankjewel voor je verhaal en veel succes.
1: Bedankt.
0: Dank je.
1: Dag. Bedankt. Dag.

0: Dus in Utrecht is wakker Richard en Karen. En please, Mr. Postman. We gaan richting 7:30, het regionieuws zometeen bij Radio M Utrecht. Door Marjolein. Marjolein, wat hebben we het nieuwsbulletin van 7:30?
1: Ik heb het over een explosie en een steekpartij. En natuurlijk over voetbal, want ja, teleurstelling en vreugde bij fans in de regio.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Radio M Utrecht is 7:30 geworden. Tijd voor het regio nieuws met zometeen meer over de uitschakeling van Nederland op het wereldkampioenschap voetbal. Eerst even ander nieuws vanuit Vleuten.
1: Ja, daar was vannacht niet alleen voetbalgeluid te horen, maar ook een harde knal. Afgelopen nacht werd namelijk een explosie gemeld in Vleuten. Bij een woning aan de Wilderveld is de voordeur vernield rond 4:30 vannacht. De politie is op zoek naar de dader en doet uiteraard onderzoek in de omgeving. De man die verdacht wordt van een steekpartij in een tandartsenpraktijk in Utrecht is voorgeleid aan de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord. Vorige week donderdag was het incident bij de tandarts en kort erna werd de verdachte opgepakt. Wie het slachtoffer is geworden is niet bekendgemaakt en ook is nog niet duidelijk hoe deze persoon eraan toe is. Expert Care heeft geen bedrijf gevonden om de zorgvilla's in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvangplekken voor ernstig zieke kinderen sluiten deze week. Het kabinet wilde ervoor zorgen dat eerst alle kinderen een andere plek zouden krijgen voor de sluiting, maar dat lukt niet. Begin dit jaar werd bekend dat Expert Care stopt met de opvang vanwege tekort aan geld en personeel. Veel ouders van zieke kinderen maken zich zorgen. Ze hoopten op een overname. Volgens Expert Care lukt dat niet, omdat de financiering voor deze intensieve zorg moeilijk rond te krijgen is. Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal. Marokko nam de strafschoppen beter en is door naar de 8e finales. En het begon nog zo goed. Honderden mensen die samen naar de wedstrijd keken in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, die konden juichen in de 72e minuut. Ja, maakte Marokko gelijk en verloor Oranje uiteindelijk na strafschoppen. Marokkaanse fans die gingen daarna de straat op, onder meer bij De Stier in Amersfoort en in de Utrechtse wijken Overvecht, Lombok en Kanaleneiland. Ja, die waren uiteraard blij.
7: Heel blij!
8: Nee, kom op!
7: Oh, tot de max blij!
1: Een hoop gegil, getoeter, vuurwerk, van alles.
0: Logisch dat er feestvreugde was.
1: Ja, ik denk dat veel mensen hier wakker mee geworden zijn als ze niet hebben gekeken. Ja. Meer over de wedstrijd, de teleurstelling en het feest daarna vind je ook op onze app en website. Dan nog even het weer afwisselend. Bewolking en zon. Het wordt iets koeler dan gisteren met zo'n 23 graden.
0: Daar gaan we het mee doen. En meer over het weer zometeen van Margot Ribberink. Marjolein, tot zometeen weer. En Utrecht is wakker. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Ik ga even een beetje kriskras door Nederland heen. Dat heeft te maken met vertragingen door de afslaggesloten, moet ik zeggen, A27. Daardoor is er bijvoorbeeld druk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Mede daardoor. Tussen Zaltbommel en Knoopert Everdingen. Overal die rijstroken doe je toch 20 minuten langer. De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht. Van Gouda tot Nieuwebrug al 5 minuten vertraging en vandaar tot aan Woerden ook weer 5 tot 10 minuten extra. Ook vanaf de andere kant, Arnhem richting Utrecht, pardon. Tussen Afrit Oosterbeek en Maarsbergen doe je 20 minuten langer over je reis. Nou, ik zei het al, de A27 zowel vanaf knooppunt Goijkum tot knooppunt Everdingen in noordelijke richting, dus richting Utrecht, en ook van Utrecht naar Breda. De weg is compleet afgesloten. Voor die tijd nog vertraging. A27 al tussen Houten en knooppunt Everdingen. Heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is daarom dicht. 5 minuten extra daar. Dan de A28, dat is de laatste melding voor de A-wegen. Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en knooppunt Rijnsweer. De aansluiting met de A27. En een ongelukje op die A27 die mede de oorzaak is van 35 minuten extra reistijd. Nou, de N-wegen, dat glijdt goed door in Midden-Nederland. En de treinen, geen vertraging, maar moet je met de trein reizen. Wil je met de trein, check je de site van de NS of de NS-app natuurlijk.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Denise Blondie. Even was het weer het jaar 1978. Even kijken of we weer het geluid kunnen gaan horen vanuit Utrecht. Daantje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Oh, ik hoorde helemaal niks. Ik hoor allemaal getoeter. Een half uurtje geleden hoorden we heel veel getoeter natuurlijk van allemaal fans die Marokko de eer willen bewijzen dat Marokko door is op het wereldkampioenschap voetbal. Jij bent op een ander plekje gaan staan. Je bent nog steeds in Lombok in Utrecht.
1: Ik ben nog steeds op dezelfde plek, eigenlijk 100 meter verder.
0: Ja?
1: Maar het is hier rustig geworden.
0: Oh, nou dat is goed nieuws, denk ik dan voor iedereen.
1: Ik denk dat de mensen of naar huis zijn of ergens anders aan het feestvieren zijn, maar niet meer hier.
0: De Marokkaanse fans die je hebt gesproken, die waren uitzinnig, toch?
1: Ja, die waren echt zo, zo blij. Dat was niet normaal. Ze schreeuwen, ze dansen, ze roepen de hele tijd Dima Maghreb. Dat betekent altijd Marokko. Dus zij zijn super blij.
0: Ja. Ze zitten nog niet in de halve finale, hè? Ze zijn wel eens onder verre. Nederland teleurstellend niet, maar Marokko dus wel. Dus dat is hartstikke mooi. Maar goed, er was veel geluid te horen. Kort na de wedstrijd, om 6 uur gingen mensen al... vanuit bijvoorbeeld Tivoli Vredenburg gingen ze... want daar werd op groot beeld gekeken naar de wedstrijd... tussen Nederland en Marokko. Er werd gekeken, gingen zij de straat op. Je bespeurt nu echt... Eigenlijk een stilte, Utrecht wordt wakker. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer dus.
1: Ja, ik zie de meeste mensen die naar hun werk gaan. Gewoon het normale leven staat hier weer op. Er zijn nog wel, ik zie nu weer een auto voorbij komen met een Marokkaans jongen en een Nederlands jongen en een vlaggetje.
0: En dat gaat gemoedelijk samen, hand in hand, of mag ik hopen?
1: Ja, gezellig samen in de auto.
0: Oké, heel goed. Dankjewel voor dat laatste nieuws uit Utrecht, uit Lombok vandaan.
1: Geen probleem.
0: Hand in hand, kameraden, en zo gaan we verder, maar dan wel voor Nederland en Marokko. Nederland uitgeschakeld in het WK voor dit jaar. En over 4 jaar kunnen we het weer proberen. Voor die tijd natuurlijk nog het Europees kampioenschap voetbal. Over handen gesproken, 2 handen die elkaar tekenen. Vissen die langzaam vogels worden. Een oneindige trap. Dat zijn bijvoorbeeld de prenten bekend over de hele wereld, gemaakt door M.C. Escher. Veel mensen zullen dat weten, maar die kunstenaar die heeft jaren in Baren gewoond. Ja, voor velen bekend, maar heel veel mensen weten dat ook niet. De gemeente Baren ziet graag dat deze kunstenaar, schilder, tekenaar Escher een toeristische trekpleister gaat worden. Vorige week is er namelijk in het centrum van Baren een Escher muurschildering onthuld. En ja, daar valt meer over te bekijken en te vertellen, kan ik me voorstellen, en te bevragen door verslaggever Robert-Jan Boy. Goedemorgen. Robert-Jan. Nou, helaas hebben we geen verbinding meer met Robert-Jan, denk ik. De verbinding is weg. Nou, daar gaan we er zo meteen wel meer over horen. Ja, precies. Oh, misschien komt hij er nu toch wel bij. Nou, weinig contact met Robert-Jan. Nou, dan gaan we eerst even naar muziek. En dan horen we zo meteen meer over Escher.
2: Zo, ja.
0: Ik ben toch wel heel erg benieuwd eigenlijk of Baren de Escherstad van Nederland gaat worden.
2: Ja, dat zou wel een grote eer zijn voor onze provincie sowieso. Hè?
0: 2 jaar voordat hij overleed in 1972. Tot die tijd heeft hij er jaren gewoond. 11:30, dit is Radio M Utrecht met Bruno Mars.

0: De ene keer een nummer dat heel wat tempo meekrijgt. En de andere keer is het een ballad. Risk It All, Bruno Mars in dit geval. Rustig aan. 14 over half 8 geworden. Maar gewoon Ribberink en het weer voor midden Nederland hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst naar Baren, wat misschien wel een toeristische trekpleister gaat worden. Om, als het gaat over die tekeningen van Escher die er ooit zijn gemaakt. Want deze tekenaar, schilder, heeft daar jaren gewoond in de gemeente Baren. We willen er meer over horen, over de ontwikkeling van Escher als zeg maar toeristische trekpleister van Baren. Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen. Op de markt van Baren. De Brink, om precies te zijn, Bob, waar de markt wordt opgebouwd, uiteraard. En waar het kunstwerk duidelijk zichtbaar is. En waar het er ook een beetje wordt nagepraat nog over voetbal. Tenminste, als ik deze marktkoopman confronteer met het woord voetbal. Wat is dan de reactie?
2: Ja, jammer. Jammer, een klein beetje treurig. Ik sliep nog wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik was alleen op het laatste moment, want dan gaat mijn wekkertje rond een uurtje of 4, 5. Toen ben ik nog even ingehaakt. Ja. En toen ik zag dat de penalties eraan kwamen, dan had ik wel zoiets van, volgens mij is het afgelopen met Nederland.
1: Ja.
2: Helaas, maar waar.
1: Maar was het een mooie pot?
2: Ja, ik heb dus niet zoveel gezien van de wedstrijd. Alleen het laatste stukje een beetje.
1: En was het mooi?
2: En ik heb het niet echt kunnen zien. Ik heb het over de radio gevolgd, want ik zat in de auto. En toen ik hoorde dat de penalties kwamen, toen wist ik eigenlijk al, dit gaat niet goed komen. Ja. En het is niet anders. Ja.
1: En nu?
2: Ja, en nu verder. Verder met leven. Ja, ik kan me er niet druk over maken.
1: Nee, het WK gaat gewoon door. En,
2: het WK gaat gewoon door.
1: De sterkste wint natuurlijk. Hè?
2: Precies. Ik heb geen idee wie er gaat winnen.
1: Nee.
2: Duitsland ligt er ook uit natuurlijk. Dat had ook menig mens niet verwacht.
1: Ja.
2: Maar ja, het is toch echt zo.
1: En zal ik nog eens wat zeggen?
2: Nou, vertel.
1: De Tour de France begint ook nog.
2: Oh, kijk. Ja, dat is helemaal mooi natuurlijk. Hè. Dan gaan ze lekker hard. Hoppakee.
1: Wat verkoopt u eigenlijk op de markt?
2: Kaas.
1: Kaas.
2: Ja.
1: Kijk.
2: Ja, ja, klopt.
1: Veel plezier. Ik heb gezien het trouwens van het kunstwerk, want dat is hier te zien.
2: Ja, ik heb even gekeken. Het is prachtig. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ik vind het bizar hoe mensen het voor elkaar kunnen krijgen.
1: Het is een gebouw waarvan de buitenkant helemaal naar buiten bolt, als het ware. Alsof het een soort glazen bol effect is.
2: Ja, helemaal 3D. Het, het ziet er echt fantastisch mooi uit. Hebben ze goed voor elkaar gekregen.
1: Heeft u wel eens van Escher gehoord?
2: Nee, helemaal niet.
1: Kent u die handen die elkaar tekenen?
2: Nee, ook niet.
1: Of die waterval die tegen de stroom in, wat is het? De waterval die omhoog gaat, geloof ik.
3: De waterval die omhoog gaat, de trappetje wat oneindig doorgaat.
2: Oh ja, die ken ik. Dat is hetzelfde idee.
3: Het is allemaal van Escher.
2: Oké, wat mooi. Ja, ja ik vind het wel heel knap dat mensen zoiets kunnen maken.
1: Ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Zeker weten.
1: Ja, deze mevrouw is van Escher.
3: Oh, is dat zo?
1: Dat ze zeggen.
2: Ah,
1: ze heeft geen relatie met hem gehad of zo. Nee. Dat niet.
3: De Stichting Baren Escher.
2: Ja. Het is hartstikke mooi. Ja. Zeker weten.
1: Escher moet meer gepromoot worden in Baren. Want hij heeft hier jarenlang gewoond. Hij is hier ook begraven.
2: Oké.
1: Kortom, dit moet toeristen trekken. Goed idee?
2: Ik denk wel dat mensen hiervoor willen komen. Het ziet er natuurlijk wel gelikt uit en hartstikke mooi. Maar of het de grootste trekker van Baren gaat zijn, dat weet ik natuurlijk niet.
1: We gaan het eventjes uitgebreid bepraten. Er komt hier ook een speciaal Escher-winkeltje, of dat is er volgens mij al.
3: Ja, er is een informatiecentrum inderdaad aan de andere kant van de Laanstraat.
2: Ja.
3: Dus
2: spannend.
3: Nou, zeker spannend.
1: Zeg, wij lopen even nog verder die kant op.
2: Succes ermee. Succes
1: alle met de kaas.
2: Hoi, hoi.
1: Want we moeten even kort beschrijven hoe het nou verder... Oh, wat even is. Zo meteen komen we weer terug.

0: Red Light Spells Danger. Billy Ocean in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan meer horen over het weer voor de komende tijd. Vandaag en de komende dagen. Maar we gaan ook terugblikken. Maar gewoon Ribbelink, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ik vroeg je aan het voorgaande uur hoe... het is vandaag 30 juni, de laatste dag van de maand. Dus ook de laatste dag van het eerste half jaar. Hoe zijn we dit jaar een beetje doorgekomen? Jij kon het een beetje... Nou, een beetje, jij kon dat helemaal bekijken. En heb je dat uitgezocht?
1: Dat heb ik uitgezocht, want jij vroeg het. En dan denk je, oh joh, die heeft de antwoord meteen klaar. Maar ja, mijn geheugen is als een zeef, hoor.
0: Nou nee, dat geloof ik dan ook weer niet. Dat is namelijk ook niet zo. Maar ja, je kunt natuurlijk niet een heel half jaar per dag eventjes gaan vertellen. Dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee. Maar ik heb het toch eventjes bij elkaar kort opgeschreven. Ja? En toen dacht ik van, oh ja. Weet je dat wij nog in januari in de eerste week koud zijn begonnen met sneeuw?
0: Nee, ik ben het kwijt. Echt
2: wel. Oh, wacht. Ja, ben
1: ik. Ja,
2: dat was,
1: het
2: was
1: wel.
2: Heel glad op de weg en zo konden we niet lopen, niet fietsen.
0: Oh, dat is waar.
2: Weet
0: natuurlijk,
2: je nog,
0: ja. Ja, natuurlijk, ja.
2: Was bijna nog uren van tevoren vertrokken van huis.
0: Ja, dat is waar, ja. Ik heb hier een hele nacht heb ik hier op een bankje gelegen om 's morgens de uitzending te kunnen doen. Omdat het inderdaad in de nacht zou gaan sneeuwen of in de loop van de ochtend. Ik denk, nou, dan ben ik in ieder geval op tijd dan. Dat is waar.
1: Nou.
0: Dat was de eerste week van januari.
1: Ja, daar begon het jaar mee. Maar ja, daarna ging het meteen alweer de zachte kant uit. Februari zacht en de hele lente. Maart, april, mei. Zeer warm. Zelfs een top 5 notering in de warmste lentes. Veel zon en ook hartstikke droog. En op een gegeven moment hadden we op een gegeven moment een watertekort in Nederland. Een neerslagtekort. En toen in één keer kwam juni. En juni heeft echt gewoon twee gezichten gehad natuurlijk.
0: Hè,
1: de eerste
0: best,
1: twee
0: hè?
1: Weken. Nou, ja... Eigenlijk voor de natuur natuurlijk wel, want toen kwam eindelijk die regen. Maar het dropte de temperatuur natuurlijk ook onder normaal. Dus een hele koude start van de juni maand met behoorlijk wat regen. En ja, daarna in één keer, hè, die overgang, dat was heel opmerkelijk. Na dat hele warme, hete weer van de afgelopen week, waardoor de juni maand op zich 3 graden boven normaal is uitgekomen. Dat is echt niet te voor te stellen.
0: Nee.
1: En op sommige plaatsen hebben we natuurlijk behoorlijk zwaar onweer gehad. Hè? Bij jou natuurlijk ook. Ja. Maar Piet van der Mel in Kamerik, die meldt dat in Kamerik hagelstenen van 3 centimeters alle auto's in de buurt hebben beschadigd zaterdagavond, de nacht naar zondag. En er viel maar liefst 86 millimeter in één keer. Dus dat is meteen de hele maand hoeveelheid.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Zo gaat het weer in het afgelopen half jaar is zo vergaan.
0: Het is een behoorlijke amplitude, hè? Dus zijn we naar boven en naar beneden toe, die golfbeweging.
1: Inderdaad, ja. Nou, dan weet je ook dat ik elke dag lekker wat te doen heb. Dat vind ik ook heel leuk aan het Nederlandse weer.
0: Ja.
1: Kijk, als je nou weervrouw bent in Afrika, dan moet je die ene stofstorm natuurlijk wel heel goed kunnen verwachten. Maar voor de rest is elke dag
0: je hebt geen ambitie om naar Afrika te gaan.
1: Ik hou van Afrika, maar niet voor vanwege het weer. Dan blijf ik toch liever in Nederland.
0: Nou, er zijn ook wel mensen die gaan naar Noord-Afrika gaan om Marokko te ondersteunen.
1: Ja.
0: Want die gaan verder.
1: Leuk.
0: Maar gewoon even fijn dat je dit onder loep hebt gelegd en nog even doorgenomen hebt. Ik was hem even kwijt inderdaad van dat sneeuw. We hebben een eerste half jaar bijna achter de kiezen. Een tweede half jaar ga ik je niet aanvragen, want vooruitkijken is altijd een stuk moeilijker. Maar het weer van vandaag, hoe kenmerkt zich dat?
1: Ja, meer bewolking dan gisteren. Hè. Gisteren hebben we redelijk wat zon gehad. Flink wat zon ook zelfs. Met de temperaturen nog boven de 25 graden. De zomerse grens. Dus die dag die telt nog bij de hittegolf. Die 12 dagen duurde. Maar die komt vandaag ten einde. Want de temperatuur ligt op dit moment rond een graadje of 16, 17. Afgelopen nacht is het ook lekker afgekoeld. Weinig wind. En we zien nog wel wat zon. Maar we zien ook wolkenvelden. En die wolkenvelden die worden vanmiddag steeds dikker. Ik denk dat het niet echt komt tot wat regen. Misschien een spetje dat je echt denkt van... er valt iets wat. Het is echt niet veel. Maar die wolken die houden wel de temperatuurstijging een beetje tegen. Dus die 25 graden van gisteren halen we niet meer. We komen op uit een 22 tot 23 graden. Maar dat zijn natuurlijk comfortabele temperaturen... om van alles bij te doen vandaag.
0: Nou, heerlijk. En dan mogen we best even lekker over nadenken... wat je vandaag zou kunnen doen... mits je nog wat vrije uren hebt en anders vanavond weer... Maar gewoon, we ronden voor nu af met het weeroverzicht. Bedoel ik dan afrondend met een weerspreuk voor vandaag. Wat heb je voor ons op kunnen duikelen?
1: Nou, deze gaat natuurlijk over de hele maand juni. Daar komt hij dan. Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli ook nog blij.
0: Dat dacht ik wel. Op naar de volgende maand, maar eerst nog even naar het volgende uur. Utrecht is wakker. We spreken hier vanaf 8:50 weer, Margo, dankjewel. Ja. Wij gaan in het volgende uur onder andere ook praten over de Kookclub. Met een bijzondere naam, toch?
2: Ja, de onvergetelijke Kookclub. Nou, wat dat is, dat horen we straks.
0: 7:45 ongeveer. En tot die tijd nog onder andere nieuws, weer en verkeer. En de muziek nu voor 8:00 van Vanessa Paradis.

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Acht uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
8: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
7: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
9: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
10: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
7: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf, maar er is niemand aangehouden. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000. 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het 3e jaar op rij dat de immigratie afnam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die bieden veel snel wisselende mode aan. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En er komt ook een toeslag op de modeartikelen. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, het derde uur van Utrecht is wakker, is daarmee van start gegaan. Het nieuws uit binnen- en buitenland, gevolgd door het nieuws uit de regio in het kort. Marjolein, eerst voetbal.
12: Ja, het is niet gelukt om de achtste finales te halen op het WK. Teleurstelling dus, hè, na de wedstrijd tegen Marokko. Veel cafés

0: Een voordeur is hierdoor flink beschadigd en de politie doet onderzoek. En er komt een tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen in het gemeentehuis van Amersfoort, met plek voor zo'n 65 mensen. Er zijn te weinig opvangplekken in de stad. Daarom is gekozen voor het eigen pand van de gemeente als tijdelijke oplossing. Ook dat zometeen.
1: Om 8:30 hier bij Radio in Utrecht. Dankjewel, tot zo dus. Dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vertraagt het vanaf Waardenburg tot knooppunt Everdingen 20 minuten extra. Het zijn ook de mensen die moeten omrijden omdat de A27 nog altijd dicht is vanwege werkzaamheden. Vanaf knooppunt Gorkum naar boven toe tot aan knooppunt Everdingen. Vice versa ook trouwens. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal verlies je 10 minuten tijd. A27 Utrecht. Utrecht richting Almere, tussen Huizen en Almere Haven. De afsluit bij de Stichtse Brug, 5 minuten vertraging. Dan de andere kant op vanuit Almere, Flevoland dus richting Gorinchem, tussen Bilthoven, een heel stuk verderop, en Knopendrecht weer een klein stukje. Maar ja, toch altijd nog 20 minuten extra, omdat daar een ongeluk is gebeurd. De weg is wel weer helemaal vrij. De A27 doorrijden, dat gaat dus vanaf Knopend Everdingen niet. Voor die tijd tussen Houten en Lexmond, 10 minuten extra, omdat er een vrachtwagen met pech staat. En de laatste melding voor nu is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Het staartje tussen Afrit en Dolder nummer 3 en Utrecht. Daar doe je bijna een kwartier langer over je reis. De aansluiting met de A27 of doorrijden naar Utrecht.
2: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: De, ik vind toch wel fantastische tekenaar Escher woonde heel lang in Baren. Hij is daar niet overleden, maar hij ligt er wel begraven. Baren zal een beetje de Escherstad kunnen gaan worden. Tenminste, daar zijn de initiatieven naar. Robert-Jan Boy vanmorgen in Baren. Nog altijd bij de markt op de Brink? Of heb je een ander plekje gezocht, Robert-Jan?
8: Nou, nee, we zijn nog steeds aan het kunstwerk aan het kijken. Bob, hier, het Brink. De markt wordt opgebouwd. Je kijkt naar de muur van de bibliotheek en daar een reusachtige muurschildering van, ja, een dorpje wat tegen een heuvel is opgebouwd, lijkt wel. Maar aan de voorkant helemaal uitbolt. Dat je zegt van nou, dat kan helemaal niet, Irene van Kaam. Ja, van Stichting Baren Escher.
9: Ja, goedemorgen. Ja, het is een typische Escher-schilderij natuurlijk. Escher-tekening. Escher die maakte in Malta deze print. En heeft toen in 1941 in Baren dit bewerkt. En je gaat inderdaad alsof er een vuist aan de achterkant door de plaat
8: een
9: is
8: vuist,
9: geslagen.
8: Zwart-wit.
9: Ja, zwart-wit. En er komt een balkon in het midden helemaal naar voren.
8: Het is dat stulpt helemaal naar voren. Hoe moet je dat allemaal noemen? Als je zegt, hoe kan dat nou zeggen? Is het wel vlak? Het is heel vervreemdend eigenlijk. Heel knap. Ja. En je denkt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Nou, dat is het kenmerk van Escher. Baren gaat dat helemaal uitbuiten, dit talent. Zometeen gaan we naar het informatiepunt, Bob, wat ook speciaal is opgericht in verband met Escher.
1: Ja,
8: noemen we de naam nog een keertje.
1: MC Escher, de schilder, de tekenaar is het eigenlijk. Nou, vraag ik me wel af, Robert-Jan. Misschien kun je dat toch even aan haar vragen, of weet je het zelf al. Het is een muurschildering, het is van Escher, maar iemand heeft dat dan geschilderd opnieuw, neem ik aan. Wie is dat dan?
8: Ja, dat is uiteraard opnieuw geschilderd. Ik meen dat, hebben ze dat precies gedaan, dit kunstwerk?
9: Nou, ze hebben het kunstwerk van Escher gepakt. Ja.

0: En dat vergroot, zeg maar, ik denk wel een stuk of 20 keer. En maar dat heeft een bedrijf gedaan die dat dan op de muur één op één over heeft getekend.
1: Kijk, daar een speciale techniek voor om dat heel goed na te maken, laten we zeggen.
0: Ja, dus zij kunnen dat heel netjes namaken. En het is ook heel precies gedaan.
1: En voor de duidelijkheid, dat is dus vorige week, is dat echt officieel geopend, Bob. Of onthuld, moet je eigenlijk zeggen. Ja. Het is niet zo dat Escher hier zelf op een laddertje heeft gestaan.
0: Nee, absoluut niet. Helaas is Escher in 1972 al overleden.
1: Ja, ja, ja. Dat zou wat zijn, zeg. Als hij
0: nog had gestaan, dan was hij ook knap geweest.
1: Dat was fantastisch geweest. We gaan naar het informatiepunt.
2: Ja, hartstikke goed. Na 8:30 gaan we daar dan meer over horen. Robert-Jan en je gast, dankjewel. Inmiddels is 8:09. We gaan zo meteen bellen. En we hebben een pittig onderwerp. Maar we gaan er wel de tanden in zetten zo meteen. En het is ook een lekker onderwerp op de een of andere manier.
3: Ja, de onvergetelijke kookclub. Dat is een groep mensen met C onder meer, die samen met elkaar koken en lekker eten. Ja, en die naam zegt het al eigenlijk een beetje. En het koken en eten doen ze onder leiding van een professionele kok en coördinator Gerda van Ginnekem. En die hebben we zo meteen aan de lijn.
2: Dat is goed.
3: Ja, en dan hebben we daarop inhakend een leuke vraag die we aan je stellen vandaag, waar we graag het antwoord op willen van jou. Ja, heb je in jouw omgeving te maken met dementie? En ja, hoe ga jij om met iemand die lijdt aan die aandoening? We horen graag wat jouw ervaringen daarmee zijn. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
2: Als mensen in je omgeving, hoe jij dan omgaat met mensen die dus dementie hebben.
3: Ja.
2: Nou, dat is best wel pittig, maar deel het met ons. En ik zag al diverse reacties op Facebook en via de WhatsApp. Via de RTV Utrecht binnenkomen.
3: Fijn, gaan we ook even doornemen straks.
2: Voor die tijd nog Long Train Running, de Doobie Brothers onderweg. En dit is de fame van Irene Cara.

0: door de Doobies, de Doobie Brothers. Uit het jaar 1973. Long Train Running. Het is 13 minuten voor 8:30. De tijd gaat snel, gebruik haar wel. Radio FM Utrecht met een ander onderwerp voor morgen dan het voetbal.
1: Ja, aan de Rijksstraatweg in de Meren wordt iedere maand gekookt door een bijzonder gezelschap. Ja, sommige van de leden van de club hebben een vorm van dementie, anderen niet. Maar allemaal zijn ze dol op koken en lekker eten. Ze noemen zichzelf de Onvergetelijke Kookclub. Ja, het koken en eten doen ze onder leiding van een professionele kok en coördinator Gerda van Ginneken. En die hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Gerda.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de Onvergetelijke Kookclub, wat een goede naam trouwens. Vertel me eens meer over hoe jullie club er nu uitziet.
2: Nou, hoe die nu uitziet, nou, het gaat eigenlijk best heel goed met de kookclub. We hebben een behoorlijke groep deelnemers. Inderdaad, mensen met dementie en een mantelzorger. Dat vind ik zelf dus zo heel leuk, hè. Want iedereen denkt, mensen komen met een partner. Nou, niks is minder waar. We hebben een buurman en een buurvrouw. Twee zussen. Een zus en een schoonzus. Uiteraard ook allemaal een vrouw. Kleindochters die meekomen. Het is echt superleuk hoe zo'n gezelschap zich ontwikkelt, moet ik zeggen.
1: Ja, het klinkt als een gemêleerd gezelschap.
2: Ja, dat is het ook. Ja, absoluut. En bij een kookclub als deze horen ook vrijwilligers, hè, want elk koppel wordt een soort begeleid door een vrijwilliger. En dat is ook zo leuk. Ik heb gisteren een kennismakingsgesprek gehad met iemand die net afgestudeerd is in de zorg. En hart heeft voor dementie. En zegt, nou, dat lijkt me hartstikke leuk om erbij te doen. Dus het is ook zo'n leuk gemêleerde groep vrijwilligers die er dan zijn. En dat maakt dat er gewoon heel veel dynamiek in zo'n groep is. Heel gezellig.
1: Nou, dat klinkt goed. En hoe gaat dan zo'n kookavond, want dat organiseren jullie dan, in zijn werk?
2: Nou, de vrijwilligers die komen een uur eerder en die zorgen dat alle spulletjes klaar liggen. De kok, hè, die doet de boodschappen en we hebben menu's is klaar. Want wat we willen is dat als mensen komen, dat er een bepaalde rust is. Maar dat als ze aan het werk gaan, dat het ook overzichtelijk is. Want dat maakt de kookclub zo bijzonder. Het is niet zomaar een kookclub. We hebben te maken met mensen met dementie. En we willen dat iedereen het gevoel heeft dat het goed gaat. En om daarvoor te zorgen, moeten wij zorgen dat alle spulletjes er klaar liggen. Dat mensen niet zoeken door een keuken hoeven. Of dat de recepten uitvoerbaar zijn. Dat er altijd mensen zijn die als het nodig is even een handje toe kunnen steken. En dat er voor ieder iets te doen is. Want in dementie heb je natuurlijk een hele grote variant. Er zijn mensen die nog heel goed zelf nog aan de slag kunnen. En dan laten we soms een koppel gewoon lekker samen het toetje maken of de soep. Maar er zijn ook mensen die het steeds moeilijker vinden en die al langer in de kookclub zijn. En waarbij zelfs het snijden van een ui soms ingewikkeld wordt. Maar we willen het voor iedereen zo aanbieden dat iedereen een onderdeeltje kan doen. Hoe klein, hoe makkelijk, hoe moeilijk ook.
1: Ja, want mensen met dementie, zoals je net al eventjes, sorry als ik je onderbreek, Gerda, al eventjes verschetst al van net, voor de een is het snijden van een ui al lastig en voor de ander is het juist al heel erg leuk om zelf helemaal een toetje te maken. Ja. Mensen met dementie vertellen vaak dat juist dat koken heel lastig wordt als de ziekte je treft. Hoe pakken jullie dat dan aan als dat zo verschilt per persoon?
2: Ja, nou door van tevoren over na te denken, wie zouden we bij welke activiteit kunnen doen? En die vrijwilligen goed instrueren. Nou, let er goed op wat mensen willen niet kunnen. En soms is het erbij zitten en kijken al helemaal gezellig. Hè? Het feit dat je samen met iemand een activiteit doet, dat je volwaardig meedoet, ook al doe je niks. Ja, dat geeft vaak een heel goed gevoel. En daarna ga je met elkaar eten. Dus samen eten is ook al heel gezellig. Dus het feit dat je met een groep samen bent en dat wij zorgen voor een atmosfeer waarin iedereen zich prettig voelt, ja, dat maakt dat het gewoon zo leuk is.
1: Ja, precies. Ja. En deelnemers met dementie komen dan, zoals je net al zei, met een zus of een buurvrouw, een buurman, een partner of mantelzorger. Hoe vinden zij het om daar te zijn?
2: Nou, eigenlijk ook zijn ze eigenlijk ook altijd enthousiast. Want het grappige is wat je ziet, is dat mensen met dementie er zo van genieten. Dat ze, ja, doordat er grapjes gemaakt worden, doordat dementie eigenlijk niet het onderwerp is, maar koken is het onderwerp waarom we samenkomen. En dat maakt dat ook een mantelzorger, nou ja, weer even die andere kant van iemand met dementie ziet. Maar de andere kant is dat de mantelzorgers, de begeleiders, ook contact hebben met andere begeleiders. Een beetje af kunnen kijken bij anderen. Goh, hoe is dat dan bij jou? Soms lopen mensen tegen dezelfde dingen aan. Soms hebben ze gewoon. Soms zien we wel eens twee mantelzorgers even in een hoekje met elkaar kletsen. Dat is wat je ook hebt, hè? Die ondersteuning aan elkaar geven. Wie kan dat beter dan dat je ervaringsdeskundige bent?
1: Ja, kan ik me goed voorstellen. Er is nog plek, hè? Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Ja, dat is altijd ingewikkeld. Het handig, want dan moet ik weer een website geven. En dat is een hele lange, of een e-mailadres. Een hele lange. Het handigste is om even naar de website van Alzheimer Nederland te gaan, afdeling Utrecht.
1: Okay.
2: Of Alzheimer Nederland Kookclub. Dan kom je vanzelf op waar is de kookclub en daar staan de contactgegevens. Het is elke vierde woensdag van de maand. Dus het is een vaste tijd. Als mensen zich aanmelden, ben je niet verplicht om alle keren te komen. En zo is het ook voor mensen die het leuk zouden vinden om vrijwilliger te worden.
1: Okay.
2: Want ook die vrijwilligersploeg kan, er kan altijd mensen bij. Okay. Ook die hoeven niet altijd te komen. Maar het is wel fijn als we een grote club hebben. Ja. Dus ook die kunnen zich aanmelden. Hartstikke leuk.
1: Nou, super fijn om te weten. Wij krijgen de helemaal trek van, in ieder geval. De eerste volgende keer is eind juli, begreep ik, hè?
2: Ja, 22 juli is de volgende keer. En wat ik ook nog zeg, mag heb ik nog even.
1: Heel kort.
2: Want wat ik dacht, van nou dan ga je van die vergeten groentes en zo koken en stamppotjes en zo.
1: Ja.
2: Nou, niks is minder waar. Echt niet. Jolanda van Restaurant Hart, dat is onze kok, zijn altijd van die culinaire dingen die ik thuis niet maak.
0: Okay.
2: Dus het is altijd lekker eten.
1: Ja. Nou, gewoon is belangrijk.
0: En Gerda, je noemt de vergeten groenten, dat heeft toch niks met dementie te maken?
2: Nee,
0: het is wel een grappige opmerking misschien.
2: Ja, leuk hè, leuk hè.
0: Okay. Dankjewel Gerda.
2: Hey, groetjes en hartstikke bedankt.
1: Dankjewel.
2: Succes jullie.
1: Succes.
0: Gerda van Ginneke, coördinator van de onvergetelijke kookclub. 22 juli dus weer, onder andere in de Meren in Utrecht.

0: het zijn dat Baren zometeen de, zeg maar, MC Escher stad van Nederland gaat worden? Daar gaan we zometeen meer over horen van Robert-Jan op locatie in Baren. En nu 8:45, even vooruitblik naar zometeen het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht.
1: Ja, een uitslaande brand in een flat in Amersfoort. Natuurlijk voetbal in het nieuws. Veel cafés die waren vannacht open om samen te kijken. En in Amersfoort opent een opvangplek voor daklozen op een erg bijzondere plek. En je hoort zo waar dat is.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Informatie voor Midden-Nederland zometeen. Eerst nu het regio nieuws door Marjolein Heij. En dat begint niet met voetbal, dat hoor je zometeen. Eerst die brand in Amersfoort.
2: Ja, er is brand in een flat. Het gaat om brand in een flat aan de Drentse straat. De vlammen slaan uit het pand en de brandweer is daar met veel wagens naartoe. Dat is eigenlijk voor nu alles wat we weten. Zodra er meer bekend is, melden we dat natuurlijk. Het is Oranje niet gelukt om de 8e finales te halen op het WK. Nederland verloor na strafschoppen van Marokko. Veel cafés die waren vannacht langer open voor de wedstrijd om samen te kijken. En dat gebeurde onder meer in Utrecht in Tivoli-Vredenburg. En in Zeist was Pandarve voor één keer een nachtcafé. Het zat helemaal vol met oranje fans die ja, uiteraard teleurgesteld waren over de uitslag.
3: Ja, dat is jammer, tuurlijk. Maar ja, er kan maar één de winnaar zijn. En heel eerlijk, ik vond Marokko de betere ploeg. Je zou zeggen, uiteindelijk wordt Duitsland kampioen. Maar we zaten langer in het toernooi dan Duitsland. Dus dat is dan weer positief.
2: Nou, Marokkaanse fans, ja, die waren natuurlijk blij, gingen de straat op. In Amersfoort en in Utrecht kwamen supporters bij elkaar. Vlag hadden ze mee, vuurwerk, er was veel getoeter. En dat zag ook onze verslaggever Daantje Sam wel in de Utrechtse wijk Lombok.
4: De fans die ik hier heb gesproken, die zeggen we gaan heel even feesten en dan moeten we toch wel weer echt naar werk. Ja, nu staan ze midden op het kruispunt. De politie leidt het wel in goede banen, zodat iedereen er langs kan. Want ja, er gaan ook mensen naar hun werk, er gaan ook bussen langs. Het moet hier ook, maar het wordt in goede banen geleid.
2: En meer over de wedstrijd en nou ja, de nasleep ervan vind je natuurlijk op onze app en site. Er staan veel foto's en filmpjes. Dan in Vleuten, daar is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Wilderveld. Mogelijk is vuurwerk door de brievenbus gegooid. Was rond 4:30 een harde knal en die deur heeft veel schade. En de politie is bezig met onderzoek. Expertcare heeft geen bedrijf gevonden om de zorgvilla's in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvangplekken voor ernstig zieke kinderen sluiten deze week. Het kabinet wilde ervoor zorgen dat eerst alle kinderen een andere plek zouden krijgen voor de sluiting, maar dat lukt dus niet. Begin dit jaar werd bekend dat Expertcare stopt met de opvang vanwege tekort aan geld en personeel. Dan een bijzondere opvangplek voor dak- en thuislozen in Amersfoort. 65 mensen kunnen de komende tijd in het gemeentehuis terecht. In de stad zijn te weinig plekken, waardoor de gemeente het eigen pand dus maar beschikbaar stelt. Per 1 juli zou een nieuwe locatie aan de Bergstraat opengaan, maar dat is vertraagd. Het gemeentehuis is dus wel een tijdelijke oplossing. Dan nog het weer, afwisselend bewolking en zon. Iets koeler dan gisteren, het wordt zo'n 23 graden. Het
1: volgende nieuwsbulletin lees je op de radio om 9:30, hè?
2: Ja hoor, zeker.
1: Nou, weet ik dat toch, dat ben ik niet vergeten. Dankjewel Marjolein voor nu en je bijdrage in Utrecht is wakker. Tot zo dus weer. 8:55 inmiddels geworden. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopert-Everdingen. 20 minuten extra reistijd. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Niebuhrbrug en Harmelen heb je bijna 10 minuten verlies aan tijd. Ook vanaf de andere kant Arnhem-Utrecht op de A12 tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. Vertraging 5 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopert-Lunetten. Daar vertraagt het verkeer een minuut of 5. Ja, tussen Knoopert-Everdingen en Knoopert-Gorkum. Daar zijn de wegwerkzaamheden. De weg is vanaf daar dus dicht. De A28 Amersfoort richting Utrecht. De laatste melding voor nu vanaf afrit Den Dolder tot aan Utrecht. De A27 aansluiting die je zou willen maken. Daar doe je 10 minuten langer over je reis.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Jesse Green en Nice and Slow. Zometeen gaan we meer horen over de Asher-stad van Nederland. Als het aan sommige initiatieven ligt, dan moet het gaan gebeuren in Baren. Maar eerst even Marjolein nog bij ons in de studio met een update over die flatbrand in Amersfoort die vanmorgen is uitgebroken.
1: Ja, dat is in het Soesterkwartier in een flat aan de Drentse straat. De vlammen sloegen rond 7:15 uit een woning op de 6e etage. En vanwege de ernst van de situatie is opgeschaald. Er zijn daar veel brandweerwagens aanwezig. 3 etages van die flat die worden nu ontruimd. Het is nog niet bekend of er ook mensen aanwezig zijn in een van de appartementen. Wie last heeft van rook in de omgeving krijgt het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de oorzaak, daar is nu nog niks over te zeggen.
0: Oké, meer informatie zo gauw mogelijk als we het weten. Zeker, dan hoor je dat bij ons op de zender. En via de app natuurlijk, de RTV Utrecht-app, blijf je ook op de hoogte. Dankjewel, Marjolein. 8:30. We gaan naar Baren toe. MC Escher, de tekenaar die met die prachtige tekeningen van water dat omhoog stroomt, vogels die de ene en de andere kant op vliegen, nacht en dag, geweldig getekend. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van deze kunstenaar, want dat was hij wel. Hij heeft lang in Baren gewoond, hij ligt daar ook begraven. In 1972 overleed hij al. Maar de gemeente Baren ziet graag dat Escher een toeristische trekpleister gaat worden voor de gemeente. We gaan er meer over horen, want verslaggever Robert-Jan Boy is vanmorgen ter plaatse.
2: Ja, we zijn nu in de wereld van Escher, Bob. Een informatiepunt in de buurt van de Laanstraat. Of eigenlijk zelfs op de hoek van de Laanstraat. Duidelijk zichtbaar, de deur staat open. Je komt binnen, je ziet enorme panelen staan met tekeningen, printen van Escher. Hier levensgroot de twee handen die uit het papier komen en elkaar tekenen. We zien hier de krokodillen die ook in het papier verdwijnen en weer eruit kruipen. Een hand met een glazen bol. En dan zie je Escher zitten met zijn snor en met zijn baard. Kijk, de oneindige trappen zien we hier. Wat hebben we nog meer? Irene van Kaam, ja?
3: Ja, dag en nacht.
2: Dag en nacht.
3: 1938. Prachtig landschap met zwarte en witte vogels. Die twee kanten opvliegen.
2: Die twee kanten opvliegen en in elkaar verdwijnen. Heel wonderlijk. Het is moeilijk uit te leggen eigenlijk. Hè? Maar de figuren van de vogels die passen in elkaar. En zo ontstaan er ook weer nieuwe vogels. Je ziet er eigenlijk steeds meer.
3: Ze gaan van akkers, van akkers naar vogels en weer terug. Het is heel wonderlijk hoe hij dat allemaal gemaakt heeft.
2: En wat hebben we nog meer hier op de panelen?
3: Wat we nog meer op de panelen hebben is de drie werelden bijvoorbeeld. De drie werelden die waarschijnlijk geschilderd zijn bij, of getekend zijn bij kasteel Groeneveld. En ik heb drie werelden laten bomen, een vis onder het water en het wateroppervlak met blaadjes daarop zien.
2: Bomen in het water, spiegelend water, de roppelrijven, bladeren. Je ziet daaronder weer een vis.
3: Ja.
2: En de bomen worden weer spiegeld in het water.
3: Ja.
2: Het is ongelooflijk knap gedaan allemaal.
3: Zeker knap gemaakt.
2: Maar we waren net op de markt.
3: Ja.
2: En de man van de kaas die was heel enthousiast over de muurtekeningen die geschilderd is daar.
3: Ja.
2: Tegen, bij de HEMA. Bij de bibliotheek. Ook de vrouw van de vis. Ook buitengewoon enthousiast over de tekening. Ja. Maar dat het Escher is.
3: Ja, dat
2: ze
3: is,
2: weten het niet.
3: Nee, dat is heel grappig inderdaad. Mensen kennen zijn werk. Herkennen ook zijn werk, maar de naam Escher wordt heel vaak niet gelijk geassocieerd aan die werken. Terwijl hij hier natuurlijk 30 jaar in zijn alle rust heeft kunnen wonen en werken. En daar ook zijn beroemdste werken eigenlijk heeft kunnen maken.
2: Hij is wereldberoemd.
3: Hij is wereldberoemd. Maar de naam, zeg maar, Escher, dat gaan we ook heel graag op de kaart zetten hier.
2: Wethouder
3: man.
2: Wethouder Prak is er ook bij.
4: Ja, goedemorgen.
2: Die loopt hier glunderend rond.
4: Zeker, ja.
2: Waarom moet dit zo op de kaart gezet worden,
4: het zijn verschillende redenen. Dus iedereen is eigenlijk betoverd door wat je dan ziet. En dat vinden we dat we dat eigenlijk veel meer moeten uitdragen. Echt het leven van Escher die hier ook zijn inspiratie op heeft gedaan. Natuurlijk zit er een component in dat we eigenlijk toeristen die nu vaak naar Soestdijk gaan, naar Groeneveld gaan, ook proberen hier naar het centrum. Want er is hier veel te beleven. Maar dat willen we nog een extra boost geven door ook meer aandacht aan Escher te geven.
2: Er is nu die muurschildering.
4: Muurschildering is
2: dit,
4: er.
2: Dit informatiepunt is er.
4: Zeker. En we hebben hier een fietsroute, we hebben wandel. Routes, dus er zijn veel punten in Baren. Het is eigenlijk een soort van monumentenstad. Waarin je verschillende ervaringen kunt opdoen van Escher. Ja, dus die routes die hebben we hier liggen.
2: En waarom is dat zo belangrijk eigenlijk?
4: Nou, eigenlijk meerdere redenen. Dus we vinden het eigenlijk voor onze middenstand belangrijk. Zodat we die toeristen hier naartoe trekken. Maar ook gewoon voor onze eigen inwoners. Om gewoon te beleven, te ervaren. Eigenlijk trots te zijn op wat veel Baren heeft voortgebracht. Dus, en ook voor de jeugd. Het is gewoon heel mooi om te zien en te beleven. Zo'n muurschildering als je dat gewoon tegenkomt.
2: Veel mensen. Ze weten het niet, hè? Wat,
4: Nee, dus daarom is het aan onze taak. De muurschilder is de eerste, maar er gaan nog veel meer van doen.
2: Ja,
3: precies. Het is wat Hugo zegt inderdaad. Juist door de wandeling, de punten laten zien in Baren en de mens achter Escher vertellen.
2: Ja, is het interessante mens eigenlijk?
3: Het is een heel bijzonder mens.
2: Hoezo?
3: Het is iemand die volgens mij ook een werkethos heeft van heb ik jou daar. Dus hij werkt volgens mij ook dag en nacht. En het is volgens mij ook iemand met heel veel humor.
2: Reist hij de hele wereld rond?
3: Hij reisde vroeger, toen hij in zijn jonge jaren, heeft hij heel veel gereisd inderdaad. Vooral naar Italië, dat was een van zijn favoriete landen. Mm. Daar heeft hij ook heel veel inspiratie op gedaan. En uiteindelijk is hij hier beland vanwege zijn drie zoons. Hè. Hij zocht een school.
2: Ja.
3: En hij kende de directeur van het lyceum. En dat maakte dat hij hier eigenlijk is gesetteld.
2: Maar is er veel werk van Escher te zien hier? Echt wat daadwerkelijk het originele werk?
4: Nee, dus daar hebben we eigenlijk wel... Het moet aanvullend zijn op Escher in het paleis in Den Haag. Ja. Dus daar zitten eigenlijk de mensen die echt naar het werk willen gaan kijken.
2: Daar hangen 120 werken.
4: Daar werken inderdaad heel veel werken die daar hangen. We hebben hier in onze trouwzaal wel twee echte Eschers hangen. Die willen we ook nog wat beter zeg maar voor het voetlicht brengen. Maar echt voor de mensen die naar het werk gaan, die kunnen naar het paleis. Ja. Maar wij zeggen, wil je het echt ervaren, het leven, hoe die heeft geleefd, waar die inspiratie mee heeft gedaan, kom dan naar Baren.
2: Maar meneer Prakker, zit er dan niet een Escher museum in?
4: Nee, dus we willen dat niet concurrerend van elkaar hebben.
2: Of is het niet te kopen of niet te betalen?
4: Nee, dus we hebben ook contact zowel met het paleis. Dus we hebben wel dat we denken, misschien tijdelijke expositie die eerst in het paleis zijn, dat die daarna naar Baren toe komen. Maar ook met Leeuwarden, waar de geboorteplaats is van Escher. Dus eigenlijk zou je natuurlijk mensen zeggen, goh, die Escher willen echt willen beleven. Ja, pak gewoon 3 dagen. 1 dagje Den Haag, 1 dagje Baren en 1 dagje Leeuwarden. Dan heb je alles.
2: Om kort te gaan, wij gaan er veel en veel meer over horen, over Escher.
4: Ja, dat is wel de ambitie.
2: En dan vlak voor de uitzending hoorde ik die ook praten over André Hazes.
4: Ja, ook André Hazes heeft hier gehad.
2: Nico Haak. Ja, wat dus, gaan we nog beleven?
4: Ja, dus enorm veel cultureel erfgoed hier in Baren. Absoluut.
2: Kortom, Foxy Fox met een beetje elastieke benen.
4: Ja, die kennen we nog. Ja, maar ik ga niet meezingen.
0: Nou, Baren, er is nog veel te doen. En om Baren nog meer op de kaart te zetten. De prachtige Baren. Inmiddels 9:14. Het weer voor Midden-Nederland. Daarvoor hoorden we Margot zo meteen in de uitzending. Wij hebben een half uurtje geleden gesproken over die kookclub in de Meren. Wat heel bijzonder was.
1: Ja, dat is de onvergetelijke kookclub. Een club voor mensen met onder meer dementie om daar samen te koken.
0: Mm-hmm.
1: De vraag die we aan jou stellen is, heb jij in jouw omgeving te maken met dementie? En ja, hoe ga je om met iemand die lijdt aan dementie? Dat horen we graag. Laat even weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina op Radio M Utrecht.
0: We zo meteen wat reacties in de uitzending, hè, die we al hebben gezien op de Facebook.
1: Ja.
0: En in onze app, dat is nog een beetje geheim, maar die gaan we zo meteen even vertellen aan je. En tot die tijd, Dave Vroger en Waylon. En als de liefde gaat, nou ja, hoe de liefde gaat, luister maar. Misschien wordt het verhaal in een paar minuten wel duidelijk voor jou ook.

0: Hoe de liefde gaat, dat is nu wel duidelijk geworden voor mij. Het is zometeen tijd voor mijn goal. Maar eerst gaan we ons bezighouden met dementie, met de vraag en de kookclub waar we over gesproken hebben. Maar meer met de vraag, hoe ga jij om met mensen die dementie hebben? Hoe ervaar je dat?
1: Ja, er zijn wat reacties op binnengekomen. Zoals van Gerard, die zegt, goedemorgen. Ja, wij hebben het gelukkig niet in de familie, wel in de kenniskring. En Gerda zegt, goedemorgen allemaal, ik ben jarenlang mantelzorger geweest. En ik doe nog steeds vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis. Ja, als dat in je werk zit, dan kom je erachter dat je er ook heel veel voor terugkrijgt zelf. Als je ook hulp verleent voor mensen met dementie. Dat kan ik me ook goed voorstellen, omdat het je ook zelf misschien een goed gevoel geeft als je een ander die dat nodig heeft gewoon even bij kan staan. Al is het maar gewoon luisterend oor of je verleent echt zorg voor iemand. Mm-hmm. Het lijkt me heel bijzonder als je dat kunt doen. Even kijken, ja, Henny zegt, ja, onze moeder had op het laatst van haar leven ouderdomsdementie. Gelukkig herkenden ze ons nog wel allemaal. Ja, want dat hoort er dan helaas soms ook bij, dat dan je kinderen of familie niet meer herkent. Dat kan ook heel verdrietig zijn, kan ik me voorstellen. Gerry zegt, ja, ik heb heel lang gezorgd voor ouderen met dementie, heb ik altijd met veel liefde gedaan. Wat zou het fijn zijn als er genezing voor zou zijn? Ja, Gerry, dat zijn we met je eens. Het zou mooi zijn. Met veel ziektes trouwens. En veel aandoeningen. Ja, er komen steeds meer wat reacties binnen. Dit is even een greep uit de reacties op Facebook. Even kijken of er in de app nog iets is binnengekomen. Zie ik zo 1, 2, 3 geen nieuwe reactie binnenkomen. Nou, in ieder geval horen we graag doorlopend vandaag wat jouw ervaringen zijn met dementie. Ja, en hoe je daarmee om moet gaan met iemand die lijdt aan die dementie, dus die aandoening. Lisbeth praat erover verder aan tafel vanmiddag. En Aart in Utrecht komt thuis hier op Radio M Utrecht.
0: Dus doe je, zeg je. En laat van je horen. Dus. En over horen gesproken, een heel andere toon slaan we nu aan als het gaat over het weer. Nou, sowieso een heel andere toon. Ten opzichte van vorige week natuurlijk, want het is een soort omslag wat we hebben gemaakt qua weer.
1: Heerlijk, denk ik, voor heel
0: positief,
1: veel.
0: Inderdaad, ja.
1: Positief, ja.
0: De echte hitte is nu wel verdreven, hè?
2: Inderdaad, ja. En ik voel vandaag ook in mijn huis dat de hitte in mijn huis aan het wegzakken is. Gisteren vond ik het nog wel warm in mijn huis. Maar ik heb lekker alles tegen elkaar open. Ook op dit moment is dat gewoon lekker. Want die temperatuur gaat niet zo snel omhoog zoals de afgelopen week. Het is op dit moment 16,9 graden in Woerden en 18,6 in Wijk bij Duurstede. En we gaan vandaag naar temperaturen van een graadje of 22, 23. Dus geen 25 meer, die we gisteren nog wel haalden. Waardoor gisteren nog telt bij de hittegolf, die 12 dagen duurde in de beeld. Vandaag dus niet meer. 22, 23 graden, hele comfortabele temperaturen. En waarom is het dan ietsjes minder warm? Nou, omdat we ook wat meer bewolking hebben. Vanaf de Noordzee drijven er hoge wolken over ons. En die zijn tamelijk dik, waardoor de zon er af en toe een beetje last van heeft. Maar soms kun je de zon ook wel tussendoor zien. Blijft denk ik op de meeste plaatsen gewoon wel droog en er is weinig wind. Maar het heeft dus wel effect op onze temperaturen. Die komen dus niet zo hoog, maar het is vooral vandaag een lekkere doedag, denk ik.
0: Dat lijkt me wel, ja. Ja. Nou, als mensen nog geen plannen hebben, kun je van alles ontwikkelen vandaag ten aanzien van het weer. Is het een hele goede dag, denk ik, om erop uit te gaan. Maar de komende dagen dan, Margot, wat is de ontwikkeling daarvan? Is het stabiel in de atmosfeer?
2: Ja, het is redelijk stabiel, moet ik zeggen. Want tot en met het weekend denk ik dat we zeg maar in dit soort temperaturen kunnen verblijven. Dat betekent lekker koele nachtjes met een graadje of 11 komende nacht weer. Morgen een graadje warmer dan vandaag, 25 graden weer. En dat komt omdat we wat meer zon hebben. Met mooie stapelwolken en heel lokaal een buitje. Ik wil er eigenlijk niet over praten, want ik denk dat er op de meeste plaatsen gewoon niks gebeurt. Donderdag, daar moeten we het wel even over hebben, want in de middag komt er dan een regengebiedje vanuit het noordwesten over. Maar ik zeg gebiedje, hè, dus dat is ook niet zo heel veel. En ook niet de hele dag bij temperaturen van 2, 23 graden. En ook het vrijdag en het weekend verlopen droog met zonnige perioden. En 23 tot 25 graden. Maar ja, ik kijk toch nog heel eventjes over dat weekend heen.
0: Zonder dat je de glazen bol hoeft te kijken. Hè? Dit zijn de weermodellen en interpretatie daarvan.
2: Inderdaad, ja. En met name dat Amerikaanse model, wat altijd heel lang vooruit toch een hele goede blik geeft op het weer van volgende week en de weken daarna, ziet dat er toch weer een hitteopstoot naar ons toe gaat komen in de loop van volgende week pas. Dus we kunnen nog even lekker ademhalen, maar in de loop van volgende week dan wordt er opnieuw weer hele warme lucht die zich op dit moment nog steeds boven Spanje en Portugal ophoudt. Daar wordt het vandaag weer 37, 38 graden.
0: Ja, toch wel.
2: En het komt dan weer in de beweging met een zuidelijke wind, maar dat is pas in de loop van volgende week.
0: Don't worry, be happy tot die tijd, zeg ik dan
2: zo
0: maar.
2: Is
0: toch?
2: Het.
0: Oké. Maar gewoon dankjewel. We gaan je weer horen vanmiddag in Aan Tafel. En ik spreek jou overmorgen weer. Tot dan, hè.
2: Ja.
0: Hoi.

0: heerlijke de muziek uit de jaren 60 bij Radio M Utrecht. Ook vanmiddag weer van 2 tot 3 kun je weer genieten van Studio 60's. Oh, en even een vooruitblik, maar gewoon het over donderdag. Ik denk donderdag hebben we ook een tuinspreekuur met Jurgen Smit. Die komt naar ons toe. Kijk. Dus mocht je nog een vraag hebben over je planten op balkon of in de tuin, dan kun je dat stellen via tuin@rtvutrecht.nl. Niet vergeten, handig om te doen en je vraag wordt ongetwijfeld beantwoord. Komende donderdag tussen 12 en 2. Dus tuin@rtvutrecht.nl. Anne, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: En blijf luisteren. Zometeen naar het Nederlandse lied Pieter Voorage vanaf 9 uur bij ons.

0: naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Radio M Utrecht. In midden in...
9: Dit is één land één.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
11: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
10: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
12: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
10: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
15: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Goedemorgen allemaal en welkom bij 101 Actueel op deze dinsdag 30 juni. Ja, ik hoop dat u een beetje wakker bent intussen, want ja, voor al diegenen die vannacht

0: dan gaan we het gewoon weer opnieuw beginnen. Vandaag, op de laatste dag van deze maand, beginnen we bij 1&1 Actueel met de zomerprikkel. Dit houdt in dat we regelmatig een studiogast hebben die uitgebreid komt vertellen over zijn of haar specialiteit, een bijzonder evenement of andere leuke zomerse wetenswaardigheden. Vandaag is dat Tamar Bruggeman en zij vertelt over Wonderfeel, een prachtig festival voor jong en oud. Verder bij 1&1 Actueel vandaag de Nederlandse kampioenschappen cross voor atleten komen naar Soest. Klaas Bijker brengt ons bij op de hoogte van wat het weer gaat doen vandaag. En onze vaste wandelrubriek met Harry Wees. Reden genoeg om even lekker bij te komen van de afgelopen nacht en te gezellig te blijven luisteren naar 1&1 Actueel. En ik zou zeggen, we gaan eerst beginnen met muziek. Dus blijf erbij.
1: Dit is het programma 1&1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: 1969, The Summer of Love, Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. Hij werd grijs gedraaid in die dagen. We gaan naar een prachtig festival en dat heet Wonderfeel. En voor de 12e keer wordt het georganiseerd dit jaar. 7 podia, 350 muzici, een prachtig landgoed en lekker eten en drinken. Ja, wat wil je dan nog meer? En dan heb ik het over de Summer of the Summerfeel, wou ik zeggen. Ja,
1: ook mooi. Ook mooi.
0: Ja, ook mooi. Misschien voor een idee voor volgend jaar. Wonderfeel heet het. En bij mij aan tafel vandaag Tamar Bruggeman. En zij kan daar alles over vertellen, want ze zit in de organisatie. Tamar, van aanstaande vrijdag, hè, 3 juli, tot en met zondag, vormt het prachtige landgoed Groeneveld in Baren het decor van dit mooie festival. Ja, ik zei het al, 12 keer een andere plaats?
2: Nee, 10 keer heeft het plaatsgevonden op

0: land of op buitenplaats Schapenburg in 's Gravenland aan de andere kant van Hilversum.
1: Ja.
0: En nu dus voor de tweede keer in Baarn.
1: Ja, vorig jaar ook, hè?
0: Vorig jaar ook.
1: Was het wat minder mooi weer dan dit weekend?
0: Ja, toen was het op de zondag vrij regenachtig.
1: Ja.
0: Maar gelukkig zijn de voorspellingen nu zien er heel goed uit.
1: Nou,
0: dus
1: daarom.
0: Daar ben ik echt ongelooflijk blij mee.
1: En het wordt ook niet echt bloedheet, hoop
0: ik. Gelukkig niet.
1: Ja, maar er is daar heel prachtig schaduw. Maar voor de mensen die Groeneveld niet kennen, kan je me een beetje meenemen door dat prachtige park?
0: Nou, het is inderdaad echt een ongelooflijk mooi park van Staatsbosbeheer. En het begint natuurlijk met Kasteel Groeneveld. Maar wij gebruiken met Wonderville eigenlijk alleen maar het hele terrein. Als ik het goed onthouden heb, is het ongeveer 23 hectare. Het gaat vrij lang door. En uiteindelijk, inclusief die mooie vijver aan het einde. Er is natuurlijk heel veel water. Mensen zullen het misschien hier uit de omgeving kennen wanneer je gaat wandelen met de hond. Het is een heerlijke hondenuitlaatplek. Dit weekend dus voor Festival Wonderville. Het is echt met heel veel bomen, water. Het is echt een hele fijne plek om voor een combinatie van muziek en natuur.
1: Het
0: heeft iets rustgevends om door de natuur te wandelen van podium naar podium. Ja, het is echt een prachtige locatie waar we naartoe zijn verhuisd.
1: Nou,
0: heel
1: inderdaad.
0: Blij mee.
1: Ik denk dat het prachtig bij elkaar zal komen. 12e keer wordt het nu gehouden. Wat voor soort festival is het?
0: Het is eigenlijk altijd, al die 12 edities, een combinatie geweest van heel veel soorten muziek. Dus de basis is klassieke muziek, maar we doen ook vrij veel jazz. We hebben ook niet-westerse muziek of wereldmuziek, zoals sommige mensen het noemen. Soms ook singer-songwriters, een klein beetje pop, schuurt het zo her en der tegenaan. Dus het is echt een mix. We hebben ook literatuur en poëzie.
1: En er wordt ook zelfs yoga gedaan.
0: Yoga hebben we
1: Ja, daar moeten we straks nog even over hebben. Ja.
0: Dat is altijd een hit op Wonderville. Ja,
1: is dat zo?
0: Ja, zeker. Dus echt, daar beginnen we nu de zaterdag en de zondag mee. Yogamatjes. En dan op Canto Ostinato van Simeon ten Holt.
1: Kijk.
0: Uitgevoerd door het Nederlands Saxofoonoctet. Wordt er dan een uur lang geyogaat. Heerlijk.
1: Nou, ja, heerlijk. Nou, ik krijg er al helemaal zo'n sfeerbeeld bij. Hè?
0: Ja.
1: Beetje dat ruisen van die bomen zo om je heen. En dan die mooie stille vijver. En dan in alle rust die yoga.
0: Ja, die
1: op
0: yoga.
1: Op die prachtige muziek. Nou,
0: en soms is het ook wel echt, ook knettert het hoor. Er zijn ook genoeg momenten waarop mensen gaan dansen. Of wat later op de avond. Als bijvoorbeeld nu vrijdag Jungle by Night speelt. Nou, dat weet ik zeker. Gaan de bankjes aan de kant. En,
1: nou, kijk.
0: Wordt er gedanst.
1: Nou, werken jullie altijd met een thema? En dit jaar is het thema thuis. En waar staat dat dan voor, thuis?
0: Nou, vorig jaar zijn we dus naar Landgoed Groeneveld verhuisd. En schreef een van de kranten over die eerste editie op die nieuwe locatie. Nou, Wonderville is thuis op nieuwe locatie bij Landgoed Groeneveld. Toen dachten we, nou, thuis. Ja, wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja.
0: Eigenlijk die vraag ook die jij stelt. Wat betekent dat? En ja, is dat dan inderdaad een plek waar je landt? Kun je ook thuis voelen op meerdere plekken? Of is het meer misschien een gevoel of een geur of een herinnering? Dus dat hebben we eigenlijk een beetje onderzocht met een lijn door het programma. Niet alle optredens vallen binnen dit thema, maar een heel aantal wel. Vooral geprogrammeerd door onze gastcurator Kenza Kuchikoli. En dat raakt eigenlijk aan al die kanten. Bijvoorbeeld, we vroegen Spinvis, kun je ook je eigen nummer, hij treedt op komende vrijdag met ons eigen orkest.
1: We gaan straks de artiesten doornemen.
0: Ja. En die vroegen we van wat zou je dan, wat past daarbij? Nou ja, dan heeft hij ook nummers waarin bijvoorbeeld wordt gedanst door de keuken in een pyjama. Nou ja,
1: dat en
0: heeft
1: dat gevoel
0: soort
1: van thuis.
0: Maar ook de niet vanzelfsprekende kant van thuis voor mensen die geen directe plek hebben om zich thuis te voelen door migratie of omdat ze moesten vluchten. En ook dat komt aan bod. In
1: eigenlijk een heel
0: programma's.
1: Mooi thema.
0: Ja, ik vind het werd ook steeds mooier. Ik kreeg ook echt af en toe kippenvel van de programma's die we terugkregen en wat mensen dan vertelden over wat thuis voor hen betekent. We hebben het ook aan alle artiesten gevraagd. Of ensembles. Al die quotes van hen hebben we in het programmaboekje, in ons programmaboekje opgenomen. En dan ja, gaat het echt van de geur van vers gekookte rijst tot, tot met mijn familie en vrienden samen zijn. Of de verbondenheid met elkaar voelen.
1: Mooi thema. Ja. Heel mooi thema. Ik zei het al, we gaan straks praten over de podia en over wie gaan er allemaal optreden. Wat is er allemaal te doen? We gaan eerst even tussenuit voor de muziek. En dan kom ik bij je terug. En ik ben heel benieuwd. Want 350 artiesten, dat is niet niks. Hè?
0: Nee, dat zijn er veel.

0: Tom Jones kwam voorbij met It's Not Unusual. Nee, en wat zeker ook niet unusual is, is dat we praten met Tamar Bruggeman over het prachtige Wonderfeel Festival, wat aanstaand weekend op landgoed Groeneveld te beluisteren is en mee te maken en te voelen. Welkom terug. U luistert naar Eemland 1 actueel op deze dinsdag, de laatste dag alweer van deze maand. Tamar, 7 podia. Verspreid over dat hele landgoed. En ja, heel veel muzici die op gaan treden. Kan je er even een paar bekende namen noemen?
1: Ja, heel graag natuurlijk. Ik denk,
0: je noemde net al Spinvis.
1: Ja, hij opent het festival samen met ons eigen Wonderfeel Festival Orchestra onder leiding van Leonard Evers. Nou, daar zie ik enorm naar uit. Zijn nummers gearrangeerd voor orkest.
0: Mm-hmm.
1: En diezelfde dag is ook Remy van Kesteren er. Met de harpist Remy van Kesteren. Die,
0: dat is weer heel anders, hè?
1: Heel anders.
0: Hele andere klanken die dan weer klinken.
1: Ja, en hij treedt op met Marcel Veenendaal van Direct. Dus dat, ja, ze hebben een prachtig nummer, The Crown. Ja, dat wordt echt heel bijzonder.
0: Mm-hmm.
1: En die avond sluiten we af met Jungle by Night, zoals ik zei. Dus ja, dat wordt heerlijk dansen. En in het weekend zijn er ook, ja, bijvoorbeeld trouwens hier uit Baarn. Komt Shanna Malkin samen met La Sfera Armoniosa. Zij is sopraan.
0: Die ken ik, ja.
1: En
0: ja,
1: zingt fantastische Vivaldi-aria's. En diezelfde dag is ook speelt ons eigen orkest ook een pianoconcert van Mozart. 21ste pianoconcert met Ein of Jarden. Zie ik ook enorm naar uit. En op zondag staan bijvoorbeeld Clean Pete. Dat was vorig jaar een enorme hit. De twee zussen zingen allebei en hun eigen nummers. En verweven met klassieke muziek. Ze brengen een heel koor mee dit jaar. En dat, ja, dat ging vorig jaar, als er een dak op had gezeten op Wonderfeel, dan was het er al gebroken. Ja, dat was echt fantastisch. Dus ze dachten, ja, nou heel graag dat ze, ja, terugkomen.
0: Hoeveel bezoekers verwacht je zo'n beetje gedurende, nou ja, laten we zeggen, vrijdag begint het, dan heb je de zaterdag en de zondag. Dus hoeveel mensen verwacht je dat ze gaan komen?
1: Ja, ik denk zo rond de 9000. Dus natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Want ja, we verkopen nu natuurlijk ook nog kaarten. Maar ik denk rond de 9000, waarvan ja, ik denk toch wel zo'n 1200, misschien 1300 kinderen.
0: Dat is heel, ja, wat, hè?
1: Ja. We hebben ook een uitgebreid kinderprogramma.
0: Ja, laten we het daar eens over, ja, hebben. Want wat is er voor de kinderen te beleven?
1: Nou, we hebben twee speciale kinderarea's. Het heet Het Dorp. Het een is een podium waar ja, kindervoorstellingen of familievoorstellingen spelen.
0: En moet ik dan denken aan toneel of moet ik denken aan...
1: Nee, het is altijd met muziek.
0: Dus altijd
1: het is,
0: met muziek.
1: Ja, en ook wel met,
0: en met
1: toneelspel
0: beweging,
1: soms ook. Dus
0: kunnen de kinderen lekker...
1: Het is vaak interactief, ja, inderdaad. Soms is het ook wel wat rustiger luisteren. Maar er is ook, zijn veel workshops. Dus je kunt komen kleien met Chantal de Wolde of knutselen, muziekinstrumenten knutselen van gerecycled materiaal. Of we hebben ook, fantastisch vind ik dat, de waardeloze winkel, waar je nou, dingen die waardeloos lijken kunt inleveren voor flutten en iets eigenlijk zelf waarde geven door, nou ja, door het ruilen in die winkel.
0: En als ik dan aan kinderen, nou ja, denk, hè, dan welke leeftijdsgroep zeg jij van, nou, dat is geschikt om mee te nemen naar dit mooie festival?
1: Ja, alle kinderen natuurlijk.
0: Alle leeftijden,
1: ik denk,
0: wel, denk
1: ik
0: jij?
1: Denk, zeg maar, tot en met 12 jaar is denk ik het weekend heel erg geschikt. Voor alle familievoorstellingen en de kinderactiviteiten. Ja. Zo, zeg maar, de lagere school. En ik denk dat de Wonderfeel Friday Night, dus deze vrijdag, is zeker voor tieners. Ja, leuk genoeg is bijvoorbeeld zo iemand als Spinvis is enorm populair, ook,
0: ja,
1: bij de jongeren.
0: Absoluut waar, absoluut waar. Dus ook voor kinderen.
1: En die hebben gratis toegang tot en met 18 jaar.
0: Kijk, ja, leuke bijkomstigheid, leuke bijkomstigheid. Dus er is genoeg aanbod voor kinderen, voor jong en oud, hè?
1: Ja,
0: ja,
1: absoluut.
0: Het is voor iedereen.
1: Ja.
0: Nou is er ook yoga.
1: Ja,
0: en dat was, vond ik heel verrassend toen ik dat zo las over het programma. Ik denk yoga. Ik denk, ja, wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
1: Nou ja, precies eigenlijk zoals yoga gaat. Het is een beetje yin yoga. Dus veel houdingen. De downward facing dog komt zeker voorbij. Maar het is op muziek. Dus zoals ik net ook vertelde van Canto Ostinato. Ja, dat is heerlijk. Dat geeft een heerlijke bed om al die yoga-standen op te doen.
0: En die yoga-matjes die liggen daar al?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: En het vindt plaats op ons nieuwe podium dit jaar. We hebben een paar veranderingen doorgevoerd sinds vorig jaar. We leren het landgoed natuurlijk ook beter kennen. Ja. Dus we snappen ook beter hoe het publiek zich beweegt eroverheen. Dat is natuurlijk altijd een beetje uitproberen, dat zo'n eerste editie. Maar we hadden aanvankelijk vorig jaar het kinderpodium vrij achter op het terrein. Nou, dat is natuurlijk wel ver lopen voor die kleine beentjes. Dus die hebben we dichter bij het kasteel gebracht.
0: Ja.
1: Waardoor we daar een plek vrij hadden. En daar hebben we nu het nieuwe podium in de Luwte gemaakt. En dat is eigenlijk onze podium om even te ontprikkelen. Dus er is inderdaad yoga, maar er zijn ook klankschaalsessies. En er is ook een soundbath met rustgevende muziek of dansage.
0: Het is eigenlijk meer een hele aparte, rustgevende plek.
1: Ja, mocht je even een soort van vol zitten van de optredens, dan kun je daar even weer opladen.
0: Klinkt heel erg leuk, Tamar. Maar wat kost nou zoiets? Hè? Als ik je kan misschien alle drie de dagen willen. En wat betaal je daar nou voor?
1: Nou, voor de precieze prijzen, dat spijt me dat ik dat niet uit mijn hoofd weet, moet je vooral op de website kijken, www.wonderfeel.nl. Maar de weekendtickets zijn achterin de €70 voor een dag. Dus je betaalt per dag, waarvoor je ruim 35 optredens krijgt. En we hebben in totaal 119 activiteiten over die 3 dagen. Dus dat is
0: je kan
1: is
0: alle
1: veel.
0: 3 dagen. Ik en heb de vrijdag op de site gelezen. Dan kun je een soort combi-ticket kopen.
1: Ja,
0: dus dan kun je voor de
1: 3 dagen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar je kan natuurlijk ook kiezen voor 1 van die dagen.
1: Ja.
0: Je had het over de website. Welke website is dat? En zijn er nog wel kaarten?
1: Er zijn nog kaarten, zeker. Voor alle 3 dagen. Het gaat natuurlijk hard. Zeker
0: Stel,
1: de zaterdag en de vrijdag.
0: Ik wil met mijn kinderen komen. Welke dag kan ik dan het beste kiezen?
1: Nou, als ze boven de 12 zijn, zou ik zeker voor de vrijdag gaan.
0: Ja.
1: En onder de 12 zou ik of de zaterdag of de zondag kiezen. Wat het beste uitkomt. Die zijn echt allebei heel erg leuk.
0: En de website?
1: www.wonderfeel.nl.
0: Heel makkelijk. www.wonderfeel.nl. En van hoe laat tot hoe laat gaat het allemaal gebeuren?
1: Op vrijdag gaat het terrein rond 3 uur open. Begint het om 4 uur. Tot 11 uur is het programma. En zaterdag en zondag begint het een stuk eerder. Is het eerste concert om 11:30. Dus gaat het terrein om 10:30 open. En zondag ook.
0: Ja.
1: Ja, en
0: even voor alle
1: door.
0: Duidelijkheid, want het kasteel zelf of het landhuis zelf kun je ook bezichtigen, maar dat zit er niet bij in, hè?
1: Nee, we hebben 2 activiteiten in het kasteel. Op zaterdag en zondag is er een inleiding door Annemaartje Lemerijs, voormalige componist der Nederlanden. Zij geeft een soort inleiding op de dag en dat vindt plaats in het kasteel.
0: In het kasteel.
1: In het kasteel, maar
0: en
1: verder
0: is jouw kaart dan ook geldig in het kasteel?
1: Daar worden aparte kaartjes voor verkocht.
0: Daar worden aparte kaartjes. Dus dat mensen daar even rekening mee houden. Dat als ze het huis willen gaan bezichtigen, dat niet met hetzelfde kaartje kan.
1: Nee, maar het Grand Café Groeneveld is wel geopend, dus dat is wel bereikbaar.
0: Ja.
1: En je kunt ook het kasteel bezoeken kort tijdens Wonderfeel, maar dat gebruiken wij dus niet.
0: Nee, jullie gebruiken het niet. Grand Café is open. Ook een hele fijne plek. En er staan ook food trucks. Dus mensen kunnen ook lekker eten, lekker drinken.
1: Er is van alles wat.
0: Er is van alles
1: van
0: wat.
1: Van pizza tot een high-end mooie Wonderfeel restaurant.
0: Nou kijk.
1: De chef-kok.
0: Nou kijk. Nou, even samenvattend. Vrijdag, zaterdag, zondag. Vanaf het eind van de ochtend. Dan gaat het open.
1: Zeker.
0: Tot, middag. Tot laat, 11 uur zo'n beetje.
1: Ja.
0: En er moeten kaarten gekocht worden natuurlijk om te kunnen parkeren.
1: Ook dat.
0: Dat
1: is wel heel fijn.
0: Dat is ook wel heel fijn, want anders heb je geen plek. Goed, Tamar, ik denk dat het een fantastisch weekend gaat worden. Vol met prachtige muziek, mooie bezigheden voor kinderen. Ja, en lekker eten en drinken. Ja, wat wil je dan nog meer? Mooi weer. Nou, dat gaat er ook aankomen.
1: Ja, ik heb ontzettend zin in.
0: Ik dank jou hartelijk voor het langskomen. Ik wens je een mooi weekend toe.
1: Dank je wel.
0: Geniet ervan, want jij zit in de organisatie, maar jij gaat ook genieten ervan.
1: Absoluut. Ik heb een dikke grijns op mijn gezicht. Dan.
0: Ja, en gelukkig zijn er nog wat kaarten te krijgen. Dus luisteraars, ik zou zeggen, ga naar de website en ga het meemaken. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: We gaan eruit voor wat muziek. En daarna is het alweer tijd voor het weer met Klaas Bijker.
2: Allemaal eruit.
3: Was 1-0 met de rust.

0: Heerlijke muziek hier bij Eemland 1 Actueel. Dit was Fleetwood Mac van het album Rumours met Don't Stop. En dan is het tijd voor het weer.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Nou, weet je wat nou zo leuk is, Klaas?
2: Ja.
0: Nou, we hebben jou aan de lijn en hier breekt de zon door. Nou, is dat leuk of niet?
2: Oh, dat is hier insgelijks.
0: Ja. Nou, zo zie je maar. Jij bent toch altijd het zonnetje in huis, hè?
2: Nou, regen is ook voor mij vaak heel welkom, hoor.
0: Ja.
2: Singing in the rain.
0: Singing in the rain. Gaan we een keer samen doen. Lijkt me leuk. Wat gaan we... Nou, het zonnetje breekt door, dus ik zou zeggen... Los, wat gaat het weer doen vandaag?
2: Ja, dat zonnetje dat is bescheiden vandaag hoor. Breekt af en toe door, maar er zijn ook wolkenvelden. Het is wel overwegend droog. Ja, het kan een beetje spatten. Er komt wel een onbetekend vlak lage drukgebied vanuit de Noordzee op ons af. Dus dat betekent dat morgen ook een klein beetje kan regenen en dat de zon weer heel bescheiden aanwezig is. Temperaturen vandaag aan de magere kant, een graad of 22. Morgen misschien iets meer, de temperatuur iets hoger, een graad of 24. En dan donderdag komt echt een wat actiever regengebied op ons af. Want ten noorden van ons is er veel depressieactiviteit. Scandinavië is koud en nat. Maar wij doen daar eventjes een beetje aan mee op donderdag. Dus dan kan er 2 tot 5 millimeter vallen. Een ook bijna zonloze dag, dus nauwelijks een zon. En daarna komen weer hoge drukgebieden dichterbij en kan de temperatuur weer flink stijgen.
0: Oh.
2: Tussen de 25 en 30 graden denk ik hoor. Dus dat zijn niet die temperaturen die we gehad hebben, maar toch flink zomers. En ja, dat zou dan een dag of drie duren. Maar er is ook een minderheid van de modellen geeft aan dat het daarna weer een hittegolf aanbreekt met 30 tot 35 graden.
0: Ik val een beetje stil, Klaas, als ik dat hoor.
2: Ja, nee, maar dat hoeft helemaal niet door te gaan. Officieel duurt het maar kort, 25, 30 graden en gaan we daarna weer koeler weer. En zou er ook wat meer regen kunnen vallen. Maar goed, ook... opnieuw een tropische periode of een hittegolf is mogelijk.
0: Is mogelijk.
2: Ja, maar
0: we
2: dus
0: doen het even.
2: Daarover de komende dagen meer.
0: Ja, inderdaad. En we doen het even rustig aan hè, met het weer dan. En dat is eigenlijk ook wel weer prettig om een beetje bij te slapen. En, want mensen zijn moe van die hitte.
2: Ja. Nee, er is veel koelte de komende dagen en ook een beetje regen. En of er weer een hittegolf komt, is nog lang niet zeker, maar het zou kunnen. Maar we gaan dus uit van aanhoudend koel weer en later weer wat regen.
0: Nou, jij houdt ons op de hoogte. Iedere dag weer, Klaas. Ik dank je voor vandaag. Fijne
2: dag.
0: En tot morgen.
2: Tot morgen.

0: We kennen haar van de 99 Luftballon. En dan praat ik over Nena. En dit was het nummer Nur geträumt. Ik denk dat heel veel mensen gedroomd hebben vannacht van een overwinning van Oranje. Maar ja, dat is helaas een nachtmerrie geworden. Die liggen eruit. Dus laten we maar over mooie dingen gaan dromen. Zoals bijvoorbeeld de kampioenschappen cross voor atleten. Want die worden gehouden in 2027-2028 in Soest. De nationale titelstrijd wordt dan geïntegreerd in de Silvestercross moet ik zeggen, die elk jaar op 31 december plaatsvindt in de Lange Duinen in Soest. Ja, op dit moment zijn de voorbereidingen al in volle gang en daarover praat ik met voorzitter van de Silvestercross, Evert ten Katen. Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het om dat nieuws te ontvangen dat de KNAU, hè, de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, deze toewijzing heeft gedaan?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk zeer vereerd mee en heel blij mee, omdat dat toch ook een stuk waardering voor het evenement als geheel is. En daarmee genereren we natuurlijk toch ook weer een hoop aandacht op het evenement.
0: Ja,
1: en,
0: absoluut.
1: De cross die we in deze prachtige omgeving organiseren.
0: Ja, maar dat houdt natuurlijk ook in dat er heel veel werk gelijk aan de winkel is, lijkt mij. Want ja, dan moet je natuurlijk voorbereidingen gaan doen.
1: Ja, klopt. Dus daar zijn we ook al mee bezig. We hebben ook de afgelopen maanden eigenlijk een evaluatie gehad intern met het bestuur van waar willen we de komende 5 jaar met de cross naartoe.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar kwamen ook wat dingen uit en dat valt heel mooi samen met de voorbereidingen voor het nationaal kampioenschap. Dat een aantal dingen rond terreininrichting, parcours en dergelijke we daar wat in willen aanpassen.
0: Ja, wat neem mij even mee, want wat moet ik me dan voorstellen? Wat moet je dan allemaal aanpassen voor zo'n groot evenement?
1: Nou ja, we hadden bijvoorbeeld dat de toegangsweg zeg maar naar eigenlijk het centrale evenemententerrein, die kruiste bijvoorbeeld het parcours 2 keer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als je dan nog grotere drukte krijgt, is dat gewoon niet handig.
0: Nee.
1: Want op het moment dat de atleten passeren, kunnen de bezoekers en de vertrekkende bezoekers niet doorlopen. Laat staan dat er eventueel verkeer doorheen moet.
0: Ja, precies. Dus dat is inderdaad iets wat je dan...
1: Dat zijn die dingen die we dan aanpassen. En dat willen we dus in dit jaar voeren we dat al door. Ook om te kunnen zien of het allemaal zo functioneert zoals we het in gedachten hebben.
0: Ja, want
1: zodat
0: over
1: we in
0: hoeveel...
1: 2027 echt gesteld staan.
0: Precies, want ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, je hebt toch ruim tijd. Maar over hoeveel mensen praat je dan? Want laten we even zeggen, van hoeveel mensen zijn er op die Silvestercross normaal gesproken zo'n beetje zonder dit grote evenement? Dus,
1: Afgelopen jaar hadden we zeg maar zo'n 5000 deelnemers.
0: Ja.
1: En dus dat is dan zowel over de 30ste als de 31ste. En wij verwachten daar dus duidelijk wel een stijging in 2027.
0: En waar denk
1: en
0: je dan
1: 28
0: aan?
1: Uiteraard.
0: En waar denk
1: en dat
0: je?
1: Heeft, kijk, dat kan zo 500 tot 1000 meer zijn.
0: Dat is toch aardig wat?
1: Ja.
0: He, en al die mensen willen parkeren natuurlijk. En,
1: precies.
0: Ja,
1: precies.
0: En die willen ergens staan om te kijken.
1: Juist.
0: Ja, dus dat kost nog even wat aanpassingen. En met wie doen jullie dat eigenlijk, al die aanpassingen?
1: Ja, dat doen we primair met ons bestuur. En daarna natuurlijk met al onze vrijwilligers. Want die moeten we daar ook deelgenoot van maken.
0: Ja, dus een hele groep mensen bij elkaar, hè?
1: Ja. We hebben zo'n 200, 230 vrijwilligers jaarlijks die erbij betrokken zijn.
0: Ja.
1: Maar het vraagt natuurlijk ook overleg met de gemeente Soest over de vergunning en alles wat daarbij komt kijken. Want ja, ook de veiligheid en alles moet natuurlijk wel gewaarborgd zijn.
0: En helpt de gemeente goed mee?
1: Nou, ze zijn zelfs bezig met een nieuw evenementenbeleid. Dus daar kijken wij wel, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, naar uit. Maar de gemeente is in ieder geval enthousiast dat dit kampioenschap in Soest wordt georganiseerd.
0: Ja, dat zou je
1: dus
0: toch
1: dat
0: denken.
1: Dat is sowieso een positieve grondhouding.
0: Nou, inderdaad. Dus dan mag je wel wat vragen, vind ik, hè, Evert.
1: Ja,
0: maar ook qua beveiliging en zo kan ik me zo voorstellen. Hè, om dat allemaal in goede banen te leiden.
1: Precies.
0: Wat betekent dit nou eigenlijk voor Soes, maar ook voor jullie zelf als organisatoren van die Silvestercross, dat dit Nederlands kampioenschap, dat gewoon naar Soest komt? Wat gaat dat voor jullie betekenen?
1: Voor zover ik weet nog niet eerder gebeurd dat het crosskampioenschap of een nationaal kampioenschap zelfs voor de atletiek in Soest is geweest. Dus dat is sowieso al een opsteker. Nou is het crosskampioenschap niet het grootste nationaal kampioenschap binnen de atletiek, maar dat maakt niet uit. Wij zijn er in ieder geval zeer vereerd mee dat het hier naar Soest komt. En daar willen we uiteraard ook de nodige aandacht aan schenken.
0: Ja.
1: En ons beste beentje voorzetten om dat tot een succes te maken.
0: Nou, ik denk dat dat helemaal gaat lukken. Jullie zijn al helemaal aan het voorbereiden. En als de gemeente dan ook zijn beste beentje voorzet.
1: Daar reken ik op.
0: Ja, natuurlijk. Nou, wij hier bij Eemland 1 gaan het ook in de gaten houden. En verslag doen. Ja, natuurlijk. Hè, want wij zijn daar ook trots op. En Evert, dan kan ik je alleen nog maar heel veel succes wensen. En hopen.
1: Dankjewel.
0: En zijn er wat grote namen die langskomen?
1: Nou ja, het is natuurlijk het kampioenschap van 2027. Hè? Dus we krijgen eerst nog een reguliere cross in 26 en ook het reguliere crosskampioenschap. Want de Atletiek Unie deelt dat iedere keer voor 2 jaar aan een club toe. En dus in 27, 28 zijn wij dat. En ja, ook met de atleten is het nu gewoon nog te vroeg om daar dingen over te zeggen. Want er zijn atleten die jaarlijks toch ook hun programma bepalen.
0: Hmm.
1: Of soms ook geblesseerd kunnen raken en dan
0: dat
1: opeens uitvallen.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd nog in het ongewisse. Maar wij volgen uiteraard het veld. Dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, Evert ten Kate, dank je wel voor nu. En ik weet zeker, we gaan elkaar tegen die tijd zeker spreken. En
1: absoluut.
0: Dank je en ik wens je een fijne dag toe.
1: Jullie van hetzelfde.
0: Dank
1: en succes met het programma.
0: Dank je wel, dat gaat lukken. Dag.
1: Goed zo, dag.

0: Een beetje reggae hier bij Emeland 1. Actueel met Bob Marley en zijn Wailers. En dan zijn we toe aan onze vaste wandelrubriek. Want ja, iedere dinsdag vraag ik aan Harry Wees allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden voor het wandelen. En aangezien de Nijmeegse Vierdaagse dichterbij komt en tienduizenden wandelaars zich op gaan maken voor via vier dagen kilometers, doorzettingsvermogen, blaren en andere ongemakken om uiteindelijk op die vierde dag vol trots over die Via Gladiola te kunnen lopen. Ja, wandelliefhebber Harry Wees weet als geen ander dat een goede voorbereiding het halve werk is. Dus daarover ga ik hem het naadje van de kous vragen. Harry, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, hallo Harry. Ja, het is nou niet bepaald wandelweer geweest, hè, in die hitte.
1: Het was wel erg heet om te wandelen.
0: Nou,
1: anderzijds,
0: hè,
1: is het ook goed om eens een keer in de warmte te wandelen. Want in Nijmegen kan het ook warm zijn.
0: Nou.
1: En dan ben je er toch een beetje op voorbereid en is je lichaam daar ook een beetje op aangepast.
0: Nou ja, hoe het gaat worden qua weer, dat weten we nu natuurlijk nog niet, Harry.
1: Nee,
0: maar kun jij wat praktische tips geven om fit aan de start te kunnen verschijnen?
1: Nou, om fit aan de start te verschijnen moet je zorgen dat je goed uitgerust bent, goed gegeten hebt, ook genoeg eten bij je hebt voor onderweg. Dat is ook heel belangrijk. En ja, rustig aandoen.
0: Rustig aandoen. Wat zijn nou echt goede dingen als we het over eten hebben om bij je te hebben?
1: Nou ja, persoonlijk neem ik gewoon alleen brood mee. Maar je kunt ook allerlei energiekoeken en dergelijke meenemen. Ook genoeg drinken bij je hebben. Ja, dat is toch het belangrijkste.
0: Ja. Ja, dus wel goed eten onderweg. Dat is zeker belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Waar zitten nou de uitdagingen? Want ja, als je één dag gaat lopen, gewoon voor jezelf of met een groepje. Maar als je die vier dagen en dan die ellenlange kilometers. Waar komen dan de uitdagingen om de hoek kijken?
1: Nou, als ik nou kijk naar het aantal uitvallers tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, dan zie je dat er een piek ontstaat op de tweede dag.
0: Ja.
1: Kennelijk zijn er heel veel mensen, beginnelingen met name, die niet gewend zijn om twee dagen achter elkaar te wandelen. Dus een van de belangrijkste adviezen is, zorg dat je op tijd begint met ook twee dagen achtereen te wandelen.
0: Ja. En moet je dan zelfs, Harry, niet meer dan twee dagen achter elkaar wandelen? Dat je lichaam daaraan gewend raakt?
1: Ja, dat kan ook. Je kunt ook meer dagen. Er zijn ook meerdere vierdaagses in Nederland. Je kunt. En het nadeel van Nijmegen is, je bent verplicht een bepaalde afstand te lopen. Die verplichting heb je niet bij andere vierdaagses. Je zou bijvoorbeeld al eerder een vierdaagse kunnen lopen met een kortere afstand.
0: Ja, dat is ook een goeie. Hè, dat je lichaam daar vast een beetje ook op voorbereid is. En als we het nou over voetproblemen hebben. Hè, en niet alleen blaren, maar je kan allerlei problemen aan je voeten gaan krijgen. Hoe kan je dat voorkomen?
1: Begin op tijd met afstanden te lopen. Bouw het rustig op. Begin niet te snel te lopen. En neem voldoende rust onderweg. Dat zijn allerlei, heb goede schoenen, ook heel belangrijk. Dat zijn allerlei punten om zo min mogelijk blessures op te lopen.
0: Ja, ik denk dat je ook niet nieuwe schoenen moet kopen vlak voor die tijd.
1: Nou, ik heb dat wel eens gedaan.
0: Ja, heb jij dat wel eens gedaan?
1: Ja, ik heb dat wel eens gedaan.
0: En hoe ging dat?
1: Perfect.
0: Oh ja.
1: Maar ik moet wel één ding bij zeggen. Het was precies hetzelfde model als die ik al had en waar ik fantastisch op liep. Dus ik wist waar ik aan begon.
0: Kijk, dat is ook een goede tip. Weet wat voor schoeisel je aandoet.
1: Ja.
0: En ga niet een nieuw modelletje of mooi modelletje proberen vlak voor die tijd.
1: Nee, dat moet je zeker niet doen. Je moet wel weten dat die schoen goed zit en dat merk je alleen maar door de langere afstanden op te lopen. Een schoen die kan best wel goed zitten tot 20 kilometer en daarna problemen gaan opleveren. Ja. Dat moet je zien te voorkomen.
0: Ja, nou, daar heb je een waar woord. Nou, Harry, al met al toch wel wat uitdagingen voor mensen die van plan zijn die vierdaagse te gaan lopen. En toch wel dingen waar je van tevoren goed op moet voorbereiden. Ik denk dat we alle tips wel zo'n beetje besproken hebben. Of heb jij nog een tip?
1: Nee. Ja, op internet zie je bij, even kijken, www.sportzorg.nl een heel schema staan van een trainingsschema voor de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is misschien wel handig om eens te bekijken.
0: Dat denk ik ook. www.sportzorg.nl Sportzorg.nl. Nou, Harry Wees.
1: En dan
0: Wees.
1: Zoek je op wandelen en dan kom je er vanzelf terecht.
0: Heel goede tip. En verstandig ook om even te bekijken als je mee gaat doen aan wat voor lange afstandenwandeling dan ook. Ik dank je weer voor vandaag. Ik wens je een mooie dag toe. Fijne wandelingen. Want jij gaat ook weer op pad natuurlijk.
1: Ja, ik wil zo toch nog wel even een klein ommetje gaan maken.
0: Nou, heel veel toi toi en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag. Dag. Harry, dag.

0: allemaal eruit.
1: Was 1-0 met de rust.
0: Ze gaan eruit.
2: Dank u wel voor het luisteren op deze dinsdag 30 juni naar 1&1 Actueel. Ja, u hoorde het, we moesten het nog even één keer laten horen. Nederland ligt eruit en dan heb ik het over het WK voetbal. Morgen wordt u toch weer een beetje bijgepraat door Ramon Werensen over de geschiedenis van het Nederlands elftal. Ja, en deze komt er dan ook bij. En ja, laten we hopen gewoon op volgende keer beter. Dat zeggen wij altijd hier in Nederland. Volgende keer beter. Ik dank u voor het luisteren van vandaag. En om 12 uur dan wordt het programma herhaald. En dan kunt u het nog allemaal even terugluisteren. Hou ons al in de gaten op de socials en op onze website 1&1.nl. Zoals ik al zei, morgen zijn we er weer met meer nieuws en achtergronden uit uw eigen regio. Bedankt voor vandaag. Fijne dag allemaal. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.
1: Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf met Kid Creole en de Coconuts uit de jaren 80. 1981, Que Pasa, Nino Popeye. Dat was eigenlijk volgens mij de eerste single waarmee ze een klein hitje scoorden. Daarna kwamen al die grote hits, Annie, I'm Not Your Daddy, Stool Pigeon en noem ze maar op. Maar dit was volgens mij de eerste hit. Music Memories, dat betekent we gaan weer een uur lang terug in de tijd. We gaan weer kijken in de jaren 60, 70, 80, 90. We gooien er wat Nederlandstalig tussendoor. We pakken er wat recent werk bij en dan is het recept weer compleet. Van de jaren 80 gaan we altijd door naar de jaren 90. En dat doen we met niemand minder dan het bandje Baccarat. En hun hitje uit de jaren 70. Sorry, but I'm a lady.

ZZ Top, Mannen met Baarden en Viva Las Vegas, hun uitvoering daarvan. En nou we het toch over Mannen met Baarden hebben, ik vond het wel leuk om deze er even achteraan te draaien. Fungus uit de jaren 70, een kapernvaren.

Hij is wel grappig. Ik heb de tekst er even bij gezocht. En dat laatste zinnetje, dat heb ik nooit begrepen. En nu snap ik hem ineens. Die hebben waarden, zij varen mee. Jawel, dus als je eens een keer een shantykoor tegenkomt, dan komt deze vast en zeker voorbij. Dit was een hitje uit de jaren 70 van Fungus. En van de jaren 70 gaan we naar de jaren 60. Met de New Beats en Bread and Butter.

Van is trouwens niet helemaal de goede versie, want het hoort echt een staand eind te hebben dit. En deze hoor ik een fade-out. Goed, dat was ik niet, hè? Ik zat niet aan de knoppen te schuiven, dus dat je niet denkt dat ik het gedaan heb. We gaan even naar de jaren 70, 1974. Dit was een klein hitje. Maar daar ga ik je niet mee lastigvallen, hoor. Dit was een betere hit. En ook leuk om weer even te draaien. The Rubettes en de Jukebox Jive.

Shaggy en Bombastic. En ja, het is rappen en we blijven een klein beetje bij rappen. Zo dadelijk gaan we Late Night Session draaien van het bandje Beef. Misschien wel eens van gehoord, maar luister er maar eens eventjes naar. Maar eerst eventjes Falco uit de jaren 80.

0: jou ook al ken je het nummer misschien niet. Het is toch wel lekker om eens eventjes te horen hoor. Beef, ze bestaan helaas niet meer. Late Night Session, ik heb ze twee keer live mogen zien. En er is ook een heel mooi unplugged van MTV is er ergens wel te vinden van deze band. Ga maar eens even kijken. Late Night Sessions hier op Emeland 1. Tijd voor een rustpuntje. The Green Green Grass of Home. Here's Mr. Sir Tom Jones.
1: The old hometown looks the same.

0: Hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.
1: Wagenchauffeur. Ik heb altijd.
2: Hij heeft altijd.
1: Een goed humeur. S'morgens vroeg. Sta ik op.
2: Staat hij op.
1: En drink ik koffie.

Ja, mocht hij een beetje in je hoofd blijven zitten. Dat was ook een beetje de bedoeling. Er is een wat nieuwere versie van. Dan hoor je niet die dubbele stem. En dan is het een beetje een après-ski versie geworden. Huub Hangop en het vrachtwagenchauffeurslied hier op Eemland 1. En dit is Hathaway.

Sting en The Englishman in New York. En dan, ja, dan kijken we op de klok en dan zien we dat zo'n uur, dat vliegt echt voorbij. Tijd om afscheid van je te gaan nemen. Ik zeg toch heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met een nummer wat verknoeid is door Gonchompie. Smokey. Sally.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlandse elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1.

0: Goedemorgen allemaal en welkom bij 101 Actueel op deze dinsdag 30 juni. Ja, ik hoop dat u een beetje wakker bent intussen. Want ja, voor al diegenen die vannacht een beetje uit zijn gegaan of zelfs op zijn gebleven. Ja, die zijn met een teleurstellend gevoel de bed weer ingegaan. Want Nederland heeft verloren. En dan wel met penalties en dan verloren van Marokko. Ja, de jongens hebben hun best gedaan, maar ja, het mocht niet zo zijn. Dus alle oranje vlaggen en vlaggetjes en versiering kan weer de kast in. Tot over een paar jaar en dan gaan we het gewoon weer opnieuw beginnen. Vandaag, op de laatste dag van deze maand, beginnen we bij 101 Actueel met de zomerprikkel. Dit houdt in dat we regelmatig een studiogast hebben die uitgebreid komt vertellen over zijn of haar specialiteit, een bijzonder evenement of andere leuke zomerse wetenswaardigheden. Vandaag is dat Tamar Bruggeman en zij vertelt over Wonderfeel, een prachtig festival voor jong en oud. Verder bij 101 Actueel vandaag de Nederlandse kampioenschappen cross voor atleten komen naar Soest. Klaas Bijker brengt ons bij op de hoogte van wat het weer gaat doen vandaag. En onze vaste wandelrubriek met Harry Wees. Reden genoeg om even lekker bij te komen van de afgelopen nacht en te gezellig te blijven luisteren naar 101 Actueel. En ik zou zeggen, we gaan eerst beginnen met muziek. Dus blijf erbij.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: 1969, The Summer of Love, Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. Hij werd grijs gedraaid in die dagen. We gaan naar een prachtig festival en dat heet Wonderfeel. En voor de 12e keer wordt het georganiseerd dit jaar. 7 podia, 350 muzici, een prachtig landgoed en lekker eten en drinken. Ja, wat wil je dan nog meer? En dan heb ik het over de Summer of the Summerfeel, wou ik zeggen. Ja, dat
1: ook mooi. Ook mooi.
0: Ja, ook mooi. Misschien voor een idee voor volgend jaar. Wonderfeel heet het. En bij mij aan tafel vandaag Tamar Bruggeman. En zij kan daar alles over vertellen, want ze zit in de organisatie. Tamar, van aanstaande vrijdag, hè, 3 juli, klopt, tot en met zondag, vormt het prachtige landgoed Groeneveld in Baren het decor van dit mooie festival. Ja, ik zei het al, 12 keer een andere plaats?
2: Nee, 10 keer heeft het plaatsgevonden op buitenplaats Schapenburg in Schravenland, aan de andere kant van Hilversum.
0: Ja.
2: En nu dus voor de 2e keer in Baarn.
0: Ja, vorig jaar ook, hè?
2: Vorig jaar ook.
0: Was het wat minder mooi weer dan dit weekend?
2: Ja, toen was het op de zondag vrij regenachtig.
0: Ja.
2: Maar gelukkig zijn de voorspellingen nu zien er heel goed uit.
0: Nou, dus daarom.
2: Daar ben ik echt ongelooflijk blij
0: mee. En
2: het wordt
0: ook niet echt bloedheet, hoop ik.
2: Gelukkig niet.
0: Ja, maar er is daar heel prachtig schaduw. Maar voor de mensen die Groeneveld niet kennen, kan je me een beetje meenemen door dat prachtige park?
2: Nou, het is inderdaad echt een ongelooflijk mooi park van Staatsbosbeheer. En het begint natuurlijk met Kasteel Groeneveld. Maar wij gebruiken met Wonderfeel eigenlijk alleen maar het hele terrein. Als ik het goed onthouden heb, is het ongeveer 23 hectare. Het gaat vrij lang door. En uiteindelijk, inclusief die mooie vijver, aan het einde. Er is natuurlijk heel veel water. Mensen zullen het misschien hier uit de omgeving kennen, wanneer je gaat wandelen met de hond. Het is een heerlijke hondenuitlaatplek.
0: Ja.
2: Dit weekend dus voor Festival Wonderfeel. Het is echt met heel veel bomen, water. Het is echt een hele fijne plek om voor een combinatie van muziek en natuur.
0: En natuur.
2: Het heeft iets rustgevends om door de natuur te wandelen van podium naar podium. Ja, het is echt een prachtige locatie waar we naartoe zijn verhuisd.
0: Nou,
2: ik ben heel
0: inderdaad.
2: Blij mee.
0: Ik denk dat het prachtig bij elkaar zal komen. 12e keer wordt het nu gehouden. Wat voor soort festival is het?
2: Het is eigenlijk altijd, al die 12 edities, een combinatie geweest van heel veel soorten muziek. Dus de basis is klassieke muziek, maar we doen ook vrij veel jazz. We hebben ook niet-westerse muziek of wereldmuziek, zoals sommige mensen het noemen. Soms ook singer-songwriters, een klein beetje pop, schuurt het zo her en der tegenaan. Dus het is echt een mix. We hebben ook literatuur en poëzie.

0: En er wordt ook zelfs yoga gedaan.
1: Yoga hebben
0: we daar moeten we straks nog even over hebben. Ja.
1: Dat is altijd een hit op Wonderfeel.
0: Ja. Ja, is dat zo?
1: Ja, zeker. Dus echt, daar beginnen we nu de zaterdag en de zondag mee. Yogamatjes. En dan op Canto Ostinato van Simeon ten Holt.
0: Kijk.
1: Uitgevoerd door het Nederlands Saxofoon Octet. Wordt er dan een uur lang geyogaat. Heerlijk.
0: Nou, ja, heerlijk. Nou, ik krijg er al helemaal zo'n sfeerbeeld bij. Hè?
1: Ja.
0: Weet je dat ruisen van die bomen zo om je heen. En dan die mooie stille vijver. En dan in alle rust die yoga.
1: Ja, die
0: op
1: yoga.
0: Op die prachtige muziek. Nou.
1: En soms is het ook wel echt, ook knettert het hoor. Er zijn ook genoeg momenten waarop mensen gaan dansen. Of wat later op de avond, als bijvoorbeeld nu vrijdag Jungle by Night speelt. Nou, dat weet ik zeker. Gaan de bankjes aan de kant en
0: wordt
1: er gedanst.
0: Nou, werken jullie altijd met een thema? En dit jaar is het thema thuis. En waar staat dat dan voor, thuis?
1: Nou, vorig jaar zijn we dus naar Landgoed Groeneveld verhuisd. En schreef een van de kranten over die eerste editie op die nieuwe locatie. Nou, Wonderfeel is thuis op nieuwe locatie bij Landgoed Groeneveld. Toen dachten we, nou thuis. Ja, wat betekent dat eigenlijk?
0: Ja.
1: Eigenlijk die vraag ook die jij stelt. Wat betekent dat? En ja, is dat dan inderdaad een plek waar je landt? Kun je ook thuis voelen op meerdere plekken? Of is het meer... misschien een gevoel of een geur of een herinnering. Dus dat hebben we eigenlijk een beetje onderzocht met een lijn door het programma. Niet alle optredens vallen binnen dit thema, maar een heel aantal wel. Vooral geprogrammeerd door onze gastcurator Kenzai Kuchikoli. En dat raakt eigenlijk al aan al die kanten. Bijvoorbeeld vroege spinvis. Kun je ook je eigen nummer, hij treedt op komende vrijdag met ons eigen orkest.
0: We gaan straks de artiesten doornemen.
1: Ja. En die vroegen we van wat zou je dan, wat past daarbij? Nou ja, dan heeft hij ook nummers waarin bijvoorbeeld wordt gedanst door de keuken in een pyjama. Nou ja, dat
0: en
1: heeft
0: dat gevoel
1: soort
0: van thuis.
1: Maar ook de niet vanzelfsprekende kant van thuis voor mensen die geen directe plek hebben om zich thuis te voelen door migratie of omdat ze moesten vluchten. En ook dat komt aan bod. In
0: eigenlijk een heel mooi thema.
1: Ja, ik vind het werd ook steeds mooier. Ik kreeg ook echt af en toe kippenvel van de programma's die we terugkregen en wat mensen dan vertelden over wat thuis voor hen betekent.
0: Ja.
1: We hebben het ook aan alle artiesten gevraagd. Of ensembles. Al die quotes van hen hebben we in ons programmaboekje opgenomen. En dan gaat het echt van de geur van vers gekookte rijst tot met mijn familie en vrienden samen zijn. Of de verbondenheid met elkaar voelen.
0: Mooi thema.
1: Ja.
0: Heel mooi thema.
1: Dank
0: nou,
1: je.
0: Ik zei het al, we gaan straks praten over de podia en over wie gaan er allemaal optreden. Wat is er allemaal te doen? We gaan eerst even tussenuit voor de muziek. En dan kom ik bij je terug. En ik ben heel benieuwd. Want 350 artiesten, dat is niet niks. Hè?
1: Nee, dat zijn er veel.

0: Tom Jones kwam voorbij met It's Not Unusual. Nee, en wat zeker ook niet unusual is, is dat we praten met Tamar Bruggeman over het prachtige Wonderfeel Festival, wat aanstaand weekend op landgoed Groeneveld te beluisteren is en mee te maken en te voelen. Welkom terug. U luistert naar Emeland 1 actueel op deze dinsdag, de laatste dag alweer van deze maand. Tamar, 7 podia. Verspreid over dat hele landgoed. En ja, heel veel muzici die op gaan treden. Kan je er even een paar bekende namen noemen?
1: Ja, heel graag natuurlijk.
0: Je noemde net al Spinvis.
1: Ja, hij opent het festival samen met ons eigen Wonderfeel Festival Orchestra onder leiding van Leonard Evers. Nou, daar zie ik enorm naar uit. Zijn nummers gearrangeerd voor orkest.
0: Mm-hmm.
1: En diezelfde dag is ook Remy van Kesteren er. Met de harpist Remy van Kesteren. Die,
0: dat is weer heel anders, hè?
1: Heel anders.
0: Hele andere klanken die dan weer klinken.
1: Ja, en hij treedt op met Marcel Veenendaal van Direct. Dus dat, ja, ze hebben een prachtig nummer, The Crown. Ja, dat wordt echt heel bijzonder.
0: Mm-hmm.
1: En die avond sluiten we af met Jungle by Night, zoals ik zei. Dus ja, dat wordt heerlijk dansen. En in het weekend zijn er ook, ja, bijvoorbeeld trouwens hier uit Baarn. Komt Shanna Malkin samen met La Sfera Armoniosa. Zij is sopraan.
0: Die ken ik, ja.
1: En
0: ja,
1: zingt fantastische Vivaldi-aria's. En diezelfde dag is ook speelt ons eigen orkest ook een pianoconcert van Mozart. 21ste pianoconcert met Ein of Jarden. Zie ik ook enorm naar uit. En op zondag staan bijvoorbeeld Clean Pete. Dat was vorig jaar een enorme hit. De twee zussen zingen allebei en hun eigen nummers. En verweven met klassieke muziek. Ze brengen een heel koor mee dit jaar. En dat, ja, dat ging vorig jaar, als er een dak op had gezeten op Wonderfeel, dan was het er al gevlogen. Ja, dat was echt fantastisch. Dus ze dachten, ja, nou heel graag dat ze, ja, terugkomen.
0: Hoeveel bezoekers verwacht je zo'n beetje gedurende, nou, laten we zeggen, vrijdag begint het, dan heb je de zaterdag en de zondag. Dus hoeveel mensen verwacht je dat ze gaan komen?
1: Ja, ik denk zo rond de 9000. Dus natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Want ja, we verkopen nu natuurlijk ook nog kaarten. Maar ik denk rond de 9000, waarvan ja, ik denk toch wel zo'n 1200, misschien 1300 kinderen.
0: Dat is heel, ja, wat, hè?
1: Ja. We hebben ook een uitgebreid kinderprogramma.
0: Ja, laten we het daar eens over, ja, hebben. Want wat is er voor de kinderen te beleven?
1: Nou, we hebben twee speciale kinderarea's. Het heet Het Dorp. Het een is een podium waar ja, kindervoorstellingen of familievoorstellingen spelen.
0: En moet ik dan denken aan toneel of moet ik denken aan
1: nee, het is altijd met muziek.
0: Dus altijd
1: het is,
0: met muziek.
1: Ja, en ook wel met,
0: en met
1: toneelspel
0: beweging?
1: Soms ook. Dus
0: kunnen de kinderen lekker...
1: Het is vaak interactief, ja, inderdaad. Soms is het ook wel wat rustiger luisteren. Maar er is ook, zijn veel workshops. Dus je kunt komen kleien met Chantal de Wolde of knutselen, muziekinstrumenten knutselen van gerecycled materiaal. Of we hebben ook, fantastisch vind ik dat, de waardeloze winkel, waar je nou, dingen die waardeloos lijken kunt inleveren voor flutten en iets eigenlijk zelf waarde geven door, nou ja, door het ruilen in die winkel.
0: En als ik dan aan kinderen, nou ja, denk, hè, dan welke leeftijdsgroep zeg jij van, nou, dat is geschikt om mee te nemen naar dit mooie festival?
1: Ja, alle kinderen natuurlijk.
0: Alle leeftijden, ik denk, wel, denk
1: ik. Ik denk, zeg maar, tot en met 12 jaar is, denk ik, het weekend heel erg geschikt. Voor alle familievoorstellingen en de kinderactiviteiten. Ja. Zo, zeg maar, de lagere school. En ik denk dat de Wonderfeel Friday Night, dus deze vrijdag, is zeker voor tieners. Ja, leuk genoeg is bijvoorbeeld zo iemand als Spinvis is enorm populair, ook,
0: ja,
1: bij de jongeren.
0: Absoluut waar, absoluut waar. Dus ook voor kinderen.
1: En die hebben gratis toegang tot en met 18 jaar.
0: Kijk, ja, leuke bijkomstigheid, leuke bijkomstigheid. Dus er is genoeg aanbod voor kinderen, voor jong en oud. Hè?
1: Ja,
0: ja,
1: absoluut.
0: Het is voor iedereen.
1: Ja.
0: Nou is er ook yoga.
1: Ja,
0: ja, en dat vond ik heel verrassend toen ik dat zo las over het programma. Ik denk yoga. Ik denk, ja, wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
1: Nou ja, precies eigenlijk zoals yoga gaat. Het is dus een beetje yin yoga. Dus veel houdingen. De downward facing dog komt zeker voorbij. Maar het is op muziek. Dus zoals ik net ook vertelde van Canto Ostinato. Ja, dat is heerlijk. Dat geeft een heerlijke bed om al die yoga-standen op te doen.
0: En die yoga-matjes die liggen daar al?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: En het vindt plaats op ons nieuwe podium dit jaar. We hebben een paar veranderingen doorgevoerd sinds vorig jaar. We leren het landgoed natuurlijk ook beter kennen. Ja. Dus we snappen ook beter hoe het publiek zich beweegt eroverheen. Dat is natuurlijk altijd een beetje uitproberen, dat zo'n eerste editie. Maar we hadden aanvankelijk vorig jaar het kinderpodium vrij achter op het terrein. Nou, dat is natuurlijk wel ver lopen voor die kleine beentjes. Dus die hebben we dichter bij het kasteel gebracht.
0: Ja.
1: Waardoor we daar een plek vrij hadden. En daar hebben we nu het nieuwe podium in de Luwte gemaakt. En dat is eigenlijk onze podium om even te ontprikkelen. Dus er is inderdaad yoga, maar er zijn ook klankschaalsessies. En er is ook een soundbath met rustgevende muziek of dansage.
0: Het is eigenlijk meer een hele aparte, rustgevende plek.
1: Ja, mocht je even een soort van vol zitten van de optredens, dan kun je daar even weer opladen.
0: Klinkt heel erg leuk, Tamar. Maar wat kost nou zoiets? Hè? Als ik naar je kan misschien alle drie de dagen willen. En wat betaal je daar nou voor?
1: Nou, voor de precieze prijzen, dat spijt me dat ik dat niet uit mijn hoofd weet, moet je vooral op de website kijken, www.wonderfeel.nl. Maar de weekendtickets zijn achterin de €70 voor een dag. Dus je betaalt per dag, waarvoor je ruim 35 optredens krijgt. En we hebben in totaal 119 activiteiten over die 3 dagen. Dus dat is
0: je kan dat is alle veel. 3 dagen. Ik
1: en
0: heb
1: de vrijdag
0: op de site gelezen.
1: Goedkoper.
0: Dan kun je een soort combi-ticket kopen.
1: Ja,
0: dus dan kun je voor de 3 dagen. Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar je kan natuurlijk ook kiezen voor 1 van die dagen.
1: Ja.
0: Je had het over de website. Welke website is dat? En zijn er nog wel kaarten?
1: Er zijn nog kaarten, zeker. Voor alle 3 dagen. Het gaat natuurlijk hard. Zeker de zaterdag en de vrijdag.
0: Ik wil met mijn kinderen komen. Welke dag kan ik dan best kiezen?
1: Nou, als ze boven de 12 zijn, zou ik zeker voor de vrijdag gaan.
0: Ja.
1: En onder de 12 zou ik of de zaterdag of de zondag kiezen. Wat het beste uitkomt. Die zijn echt allebei heel erg leuk.
0: En de website?
1: www.wonderfeel.nl.
0: Heel makkelijk. www.wonderfeel.nl. En van hoe laat tot hoe laat gaat het allemaal gebeuren?
1: Op vrijdag gaat het terrein rond 3 uur open. Begint het om 4 uur. Tot 11 uur is het programma. En zaterdag en zondag begint het een stuk eerder. Is het eerste concert om 11:30. Dus gaat het terrein om 10:30 open. En zondag ook.
0: Ja.
1: Ja, en
0: even voor alle
1: door.
0: Duidelijkheid, want het kasteel zelf of het landhuis zelf kun je ook bezichtigen. Maar dat zit er niet bij in, hè?
1: Nee, we hebben 2 activiteiten in het kasteel. Op zaterdag en zondag is er een inleiding door Anne-Maartje Lemerijs. Voormalige componist der Nederlanden. Zij geeft een soort inleiding op de dag. En dat vindt plaats in het kasteel.
0: In het kasteel.
1: In het kasteel. Maar
0: en
1: verder
0: is jouw kaart dan ook geldig in het kasteel?
1: Daar worden aparte kaartjes voor verkocht.
0: Daar worden aparte kaarten. Dus dat mensen daar even rekening mee houden. Dat als ze het huis willen gaan bezichtigen, dat niet met hetzelfde kaartje kan.
1: Nee, maar het Grand Café Groeneveld is wel geopend. Dus dat is wel bereikbaar.
0: Ja.
1: En je kunt ook het kasteel bezoeken kort tijdens Wonderfeel. Maar dat gebruiken wij dus niet.
0: Nee, jullie gebruiken het niet. Grand Café is open. Ook een hele fijne plek. En er staan ook food trucks. Dus
1: zeker.
0: Mensen kunnen ook lekker eten,
1: absoluut.
0: Lekker drinken.
1: Er is van alles wat.
0: Er is van alles
1: van
0: wat.
1: Van pizza tot een high-end mooie Wonderfeel restaurant.
0: Nou kijk.
1: De chef-kok.
0: Nou kijk. Nou, even samenvattend. Vrijdag, zaterdag, zondag. Vanaf het eind van de ochtend. Dan gaat het open.
1: Zeker.
0: Tot, ja, middag. Tot laat, 11 uur zo'n beetje.
1: Ja.
0: En er moeten kaarten gekocht worden natuurlijk om te kunnen parkeren.
1: Ook dat.
0: Dat
1: is wel heel fijn.
0: Dat is ook wel heel fijn, want anders heb je geen plek. Goed, Tamar, ik denk dat het een fantastisch weekend gaat worden. Vol met prachtige muziek, mooie bezigheden voor kinderen. Ja, en lekker eten en drinken. Ja, wat wil je dan nog meer? Mooi weer. Nou, dat gaat er ook aankomen.
1: Ja, ik heb ontzettend zin in.
0: Ik dank jou hartelijk voor het langskomen. Ik wens je een mooi weekend toe.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan, want jij zit in de organisatie, maar jij gaat ook genieten ervan.
1: Absoluut. Ik heb een dikke grijns op mijn gezicht.
0: Ja, hè? En gelukkig zijn er nog wat kaarten te krijgen. Dus luisteraars, ik zou zeggen, ga naar de website en ga het meemaken. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: We gaan eruit voor wat muziek. En daarna is het alweer tijd voor het weer met Klaas Bijker.
2: Allemaal eruit.
3: Was 1-0 met de rust.

0: Heerlijke muziek hier bij 1 Band 1 Actueel. Dit was Fleetwood Mac van het album Rumours met Don't Stop. En dan is het tijd voor het weer.
1: Het weerbericht voor 1 land en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Nou, weet je wat nou zo leuk is, Klaas?
2: Ja.
0: Nou, we hebben jou aan de lijn en hier breekt de zon door. Nou, is dat leuk of niet?
2: Oh, dat is hier insgelijks.
0: Ja. Nou, zo zie je maar. Jij bent toch altijd het zonnetje in huis, hè?
2: Nou, regen is ook voor mij vaak heel welkom, hoor.
0: Ja.
2: Singing in the rain.
0: Singing in the rain. Gaan we een keer samen doen. Lijkt me leuk. Wat gaan we... Nou, het zonnetje breekt door, dus ik zou zeggen... Los. Wat gaat het weer doen vandaag?
2: Ja, dat zonnetje dat is bescheiden vandaag hoor. Breekt af en toe door, maar er zijn ook wolkenvelden. Het is wel overwegend droog. Ja, het kan een beetje spatten. Er komt wel een onbetekend vlak lage drukgebied vanuit de Noordzee op ons af. Dus dat betekent dat morgen ook een klein beetje kan regenen en dat de zon weer heel bescheiden aanwezig is. Temperaturen vandaag aan de magere kant, een graad of 22. Morgen misschien iets meer, de temperatuur iets hoger, een graad of 24. En dan donderdag komt echt een wat actiever regengebied op ons af. Want ten noorden van ons is er veel depressieactiviteit. Scandinavië is koud en nat. Maar wij doen daar eventjes een beetje aan mee op donderdag. Dus dan kan er 2 tot 5 mm vallen. Een ook bijna zonloze dag, dus nauwelijks zon. En daarna komen weer hoge drukgebieden dichterbij en kan de temperatuur weer flink stijgen. Tussen de 25 en 30 graden denk ik hoor. Dus dat zijn niet die temperaturen die we gehad hebben, maar toch flink zomers. En ja, dat zou dan een dag of drie duren. Maar er is ook een minderheid van de modellen geeft aan dat het daarna weer een hittegolf aanbreekt met 30 tot 35 graden.
0: Ik val een beetje stil, Klaas, als ik dat hoor.
2: Ja, nee, maar dat hoeft helemaal niet door te gaan. Officieel duurt het maar kort. 25, 30 graden en gaan we daarna weer koeler weer. En zou er ook wat meer regen kunnen vallen. Maar goed, ook opnieuw een tropische periode of een hittegolf is mogelijk.
0: Is mogelijk. Ja, we
2: dus
0: doen het even.
2: Daarover de komende dagen meer.
0: Ja, inderdaad. En we doen het even rustig aan hè, met het weer dan. En dat is eigenlijk ook wel weer prettig om een beetje bij te slapen. En, want mensen zijn moe van die hitte.
2: Ja. Nee, er is veel koelte de komende dagen en ook een beetje regen. En of er weer een hittegolf komt is nog lang niet zeker, maar het zou kunnen. Maar we gaan dus uit van aanhoudend koel weer en later weer wat regen.
0: Nou, jij houdt ons op de hoogte. Iedere dag weer, Klaas. Ik dank je voor vandaag. Fijne
2: dag.
0: En tot morgen.
2: Tot morgen.

0: We kennen haar van de 99 Luftballon. En dan praat ik over Nena. En dit was het nummer Nur geträumt. Ik denk dat heel veel mensen gedroomd hebben vannacht van een overwinning van Oranje. Maar ja, dat is helaas een nachtmerrie geworden. Die liggen eruit. Dus laten we maar over mooie dingen gaan dromen. Zoals bijvoorbeeld de kampioenschappen cross voor atleten. Want die worden gehouden in 2027-2028 in Soest. De nationale titelstrijd wordt dan geïntegreerd in de Silvestercross moet ik zeggen, die elk jaar op 31 december plaatsvindt in de Lange Duinen in Soest. Ja, op dit moment zijn de voorbereidingen al in volle gang en daarover praat ik met voorzitter van de Silvestercross, Evert ten Katen. Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het om dat nieuws te ontvangen dat de KNAU, hè, de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, deze toewijzing heeft gedaan?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk zeer vereerd mee en heel blij mee, omdat dat toch ook een stuk waardering voor het evenement als geheel is. En daarmee genereren we natuurlijk toch ook weer een hoop aandacht op het evenement.
0: Ja, en, absoluut.
1: De cross die we in deze prachtige omgeving organiseren.
0: Ja, maar dat houdt natuurlijk ook in dat er heel veel werk gelijk aan de winkel is, lijkt mij. Want ja, dan moet je natuurlijk voorbereidingen gaan doen.
1: Ja, klopt. Dus daar zijn we ook al mee bezig. We hebben ook de afgelopen maanden eigenlijk een evaluatie gehad intern met het bestuur van waar willen we de komende 5 jaar met de cross naartoe. Mm-hmm. Nou, daar kwamen ook wat dingen uit en dat valt heel mooi samen met de voorbereidingen voor het Nationaal Kampioenschap. Dat een aantal dingen rond terreininrichting, parcours en dergelijke, we daar wat in willen aanpassen.
0: Ja, wat even, neem mij even mee, want wat moet ik me dan voorstellen? Wat moet je dan allemaal aanpassen voor zo'n groot evenement?
1: Nou ja, we hadden bijvoorbeeld dat de toegangsweg, zeg maar, naar eigenlijk het centrale evenemententerrein, die kruiste bijvoorbeeld het parcours 2 keer. Mm-hmm. Ja, als je dan nog grotere drukte krijgt, is dat gewoon niet handig. Nee. Want op het moment dat de atleten passeren, ja, kunnen de bezoekers en de vertrekkende bezoekers niet doorlopen. Laat staan dat er eventueel verkeer doorheen moet.
0: Ja, precies. Dus dat is inderdaad iets wat je dan
1: aan... Dat zijn
0: die
1: dingen die we dan aanpassen. En dat willen we dus dit jaar voeren we dat al door. Ook om te kunnen zien of het allemaal zo functioneert zoals we het in gedachten hebben.
0: Ja, want over
1: hoeveel... 2027 echt gesteld staan.
0: Precies, want ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, je hebt toch ruim tijd. Maar over hoeveel mensen praat je dan? Want laten we even zeggen, van hoeveel mensen zijn er op die Silvestercross normaal gesproken zo'n beetje zonder dit grote evenement? Dus,
1: Afgelopen jaar hadden we zeg maar zo'n 5000 deelnemers.
0: Ja.
1: En dus dat is dan zowel over de 30ste als de 31ste. En wij verwachten daar dus duidelijk wel een stijging in 2027.
0: En waar denk je dan aan?
1: En 28 uiteraard.
0: En waar denk je?
1: En dat heeft, kijk, dat kan zo 500 tot 1000 meer zijn.
0: Dat is toch aardig wat?
1: Ja. Ja.
0: En al die mensen willen parkeren natuurlijk. En,
1: precies.
0: Ja,
1: precies.
0: En die willen ergens staan om te kijken.
1: Juist.
0: Ja, dus dat kost nog even wat aanpassingen. En met wie doen jullie dat eigenlijk, al die aanpassingen?
1: Ja, dat doen we primair met ons bestuur. En daarna natuurlijk met al onze vrijwilligers. Want die moeten we daar ook deelgenoot van maken.
0: Ja, dus een hele groep mensen bij elkaar, hè?
1: Ja. We hebben zo'n 200, 230 vrijwilligers jaarlijks die erbij betrokken zijn.
0: Ja.
1: Maar het vraagt natuurlijk ook overleg met de gemeente Soest over de vergunning en alles wat daarbij komt kijken. Want ja, ook de veiligheid en alles moet natuurlijk wel gewaarborgd zijn.
0: En helpt de gemeente goed mee?
1: Nou, ze zijn zelfs bezig met een nieuw evenementenbeleid. Dus daar kijken wij wel, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, naar uit. Maar de gemeente is in ieder geval enthousiast dat dit kampioenschap in Soest wordt georganiseerd.
0: Ja, dat zou je
1: dus
0: toch denken.
1: Sowieso
0: dat
1: is sowieso een positieve grondhouding.
0: Nou, inderdaad. Dus dan mag je wel wat vragen, vind ik, hè, Evert.
1: Ja,
0: maar ook qua beveiliging en zo kan ik me zo voorstellen. Hè, om dat allemaal in goede banen te leiden.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Wat betekent dit nou eigenlijk voor Soest, maar ook voor jullie zelf als organisatoren van die Silvestercross, dat dit dat kampioenschap, dat Nederlands kampioenschap, dat gewoon naar Soest komt? Wat gaat dat voor jullie
1: dat
0: betekenen?
1: Is voor zover ik weet nog niet eerder gebeurd dat het crosskampioenschap of een nationaal kampioenschap zelfs voor de atletiek in Soest is geweest. Dus dat is sowieso al een opsteker. Nou is het crosskampioenschap niet, nou ja, zeg maar, het grootste nationaal kampioenschap binnen de atletiek, maar dat maakt niet uit. Wij zijn er in ieder geval zeer vereerd mee dat dat hier naar Soest komt. En daar willen we uiteraard ook de nodige aandacht aan schenken.
0: Ja.
1: En ons beste beentje voorzetten om dat tot een succes te maken.
0: Nou, ik denk dat dat helemaal gaat lukken. Jullie zijn al helemaal aan het voorbereiden. En als de gemeente dan ook zijn beste beentje voorzet.
1: Daar reken ik op.
0: Ja, natuurlijk. Nou, wij hier bij Eemland 1 gaan het ook in de gaten houden. En verslag doen. Ja, natuurlijk, hè, want wij zijn daar ook trots op. En Evert, dan kan ik je alleen nog maar heel veel succes wensen. En hopen.
1: Dankjewel.
0: En zijn er wat grote namen die langskomen?
1: Nou ja, het is natuurlijk het kampioenschap van 2027. Hè. Dus we krijgen eerst nog een reguliere cross in 26 en ook het reguliere crosskampioenschap. Want de Atletiek Unie deelt dat iedere keer voor 2 jaar aan een club toe. En dus in 27, 28 zijn wij dat. En ja, ook met de atleten is het nu gewoon nog te vroeg om daar dingen over te zeggen. Want er zijn atleten die jaarlijks toch ook hun programma bepalen.
0: Mm.
1: Of soms ook geblesseerd kunnen raken en dan
0: dat
1: opeens uitvallen.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd nog in het ongewisse. Maar wij volgen uiteraard het veld. Dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, Evert ten Katen, dankjewel voor nu. En ik weet zeker, we gaan elkaar tegen die tijd zeker spreken. En
1: absoluut.
0: Dank je en ik wens je fijne dag toe.
1: Jullie van hetzelfde.
0: Dank
1: en succes met het programma.
0: Dankjewel, dat gaat lukken. Dag.
1: Goed zo, dag.

0: Een beetje reggae hier bij Emeland 1. Actueel met Bob Marley en zijn Wailers. En dan zijn we toe aan onze vaste wandelrubriek. Want ja, iedere dinsdag vraag ik aan Harry Wees allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden voor het wandelen. En aangezien de Nijmeegse Vierdaagse dichterbij komt en tienduizenden wandelaars zich op gaan maken voor vier dagen, kilometers, doorzettingsvermogen, blaren en andere ongemakken om uiteindelijk op die vierde dag vol trots over die Via Gladiola te kunnen lopen. Ja, wandelliefhebber Harry Wees weet als geen ander dat een goede voorbereiding het halve werk is. Dus daarover ga ik hem het naadje van de kous vragen. Harry, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, hallo Harry. Ja, het is nou niet bepaald wandelweer geweest, hè, in die hitte.
1: Het was wel erg heet om te wandelen.
0: Nou,
1: anderzijds is het ook goed om eens een keer in de warmte te wandelen. Want in Nijmegen kan het ook warm zijn.
0: Nou.
1: En dan ben je er toch een beetje op voorbereid. En is je lichaam daar ook een beetje op aangepast.
0: Nou ja, hoe het gaat worden qua weer, dat weten we nu natuurlijk nog niet, Harry.
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Kun jij wat praktische tips geven om fit aan de start te kunnen verschijnen?
1: Nou, om fit aan de start te verschijnen, moet je zorgen dat je goed uitgerust bent, goed gegeten hebt, ook genoeg eten bij je hebt voor onderweg. Dat is ook heel belangrijk. En ja, rustig aandoen.
0: Rustig aandoen. Wat zijn nou echt goede dingen als we het over eten hebben, om bij je te hebben?
1: Nou ja, persoonlijk neem ik gewoon alleen brood mee. Maar je kunt ook allerlei energiekoeken en dergelijke meenemen. Ook genoeg drinken bij je hebben. Ja, dat is toch het belangrijkste.
0: Ja, dus wel goed eten onderweg. Dat is zeker belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Waar zitten nou de uitdagingen? Want ja, als je één dag gaat lopen, gewoon voor jezelf of met een groepje. Maar als je die vier dagen en dan die ellenlange kilometers, waar komen dan de uitdagingen om de hoek kijken?
1: Nou, als ik nou kijk naar het aantal uitvallers tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, dan zie je dat er een piek ontstaat op de tweede dag.
0: Ja.
1: Kennelijk zijn er heel veel mensen, beginnelingen met name, die niet gewend zijn om twee dagen achter elkaar te wandelen. Dus een van de belangrijkste adviezen is, zorg dat je op tijd begint met ook twee dagen achtereen te wandelen.
0: Ja. En moet je dan zelfs, Harry, niet alvast meer dan twee dagen achter elkaar wandelen? Dat je lichaam daaraan gewend raakt?
1: Ja, dat kan ook. Je kunt ook meer dagen. Er zijn ook meerdere vierdaagses in Nederland. Je kunt. En het nadeel van Nijmegen is, je bent verplicht een bepaalde afstand te lopen. Die verplichting heb je niet bij andere vierdaagse. Je zou bijvoorbeeld al eerder een vierdaagse kunnen lopen met een kortere afstand.
0: Ja, dat is ook een goeie. Hè, dat je lichaam daar vast een beetje ook op voorbereid is. En als we het nou over voetproblemen hebben. Hè, en niet alleen blaren, maar je kan allerlei problemen aan je voeten gaan krijgen. Hoe kan je dat voorkomen?
1: Begin op tijd met afstanden te lopen. Bouw het rustig op. Begin niet te snel te lopen. En neem voldoende rust onderweg. Dat zijn allerlei, heb goede schoenen, ook heel belangrijk. Dat zijn allerlei punten om zo min mogelijk blessures op te lopen.
0: Ja, ik denk dat je ook niet nieuwe schoenen moet kopen vlak voor die tijd.
1: Nou, ik heb dat wel eens gedaan.
0: Ja, heb jij dat wel eens gedaan?
1: Ja, ik heb dat wel eens gedaan.
0: En hoe ging dat?
1: Perfect.
0: Oh ja.
1: Maar ik moet wel één ding bij zeggen. Het was precies hetzelfde model als die ik al had en waar ik fantastisch op liep. Dus ik wist waar ik aan begon.
0: Kijk, dat is ook een goede tip. Weet wat voor schoeisel je aandoet.
1: Ja. Ja.
0: En ga niet een nieuw modelletje of mooi modelletje proberen vlak voor die tijd.
1: Nee, dat moet je zeker niet doen. Je moet wel weten dat die schoen goed zit en dat merk je alleen maar door er langere afstanden op te lopen. Een schoen die kan best wel goed zitten tot 20 kilometer en daarna problemen gaan opleveren. Ja. Dat moet je zien te voorkomen.
0: Ja, nou, daar heb je een waar woord. Nou, Harry, al met al toch wel wat uitdagingen voor mensen die van plan zijn die vierdaagse te gaan lopen. En toch wel dingen waar je van tevoren goed op moet voorbereiden. Ik denk dat we alle tips wel zo'n beetje besproken hebben. Of heb jij nog een tip?
1: Nee. Ja, op internet zie je bij, even kijken, www.sportzorg.nl een heel schema staan van een trainingsschema voor de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is misschien wel handig om eens te bekijken.
0: Dat denk ik ook.
1: www.sportzorg.nl
0: Sportzorg.nl. Nou, Harry Wees.
1: En dan zoek je op wandelen en dan kom je er vanzelf terecht.
0: Heel goede tip. En verstandig ook om even te bekijken als je mee gaat doen aan wat voor lange afstandenwandeling dan ook. Ik dank je weer voor vandaag. Ik wens je een mooie dag toe. Fijne wandelingen. Want jij gaat ook weer op pad natuurlijk.
1: Ja, ik wil zo toch nog wel even een klein ommetje gaan maken.
0: Nou, heel veel toi toi en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag. Dag. Harry. Dag.

voor het luisteren op deze dinsdag 30 juni naar 1Land1 Actueel. Ja, u hoorde het, we moesten het nog even één keer laten horen. Nederland ligt eruit en dan heb ik het over het WK voetbal. Morgen wordt u toch weer een beetje bijgepraat door Ramon Werensen over de geschiedenis van het Nederlands elftal. Ja, en deze komt er dan ook bij. En ja, laten we hopen gewoon op volgende keer beter. Dat zeggen wij altijd hier in Nederland. Volgende keer beter. Ik dank u voor het luisteren van vandaag. En om 12 uur dan wordt het programma herhaald. En dan kunt u het nog allemaal even terugluisteren. Hou ons al in de gaten op de socials en op onze website 1land1.nl. Zoals ik al zei, morgen zijn we er weer met meer nieuws en achtergronden uit uw eigen regio. Bedankt voor vandaag. Fijne dag allemaal. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Nina. It's one of Bobby V's biggest hits. All right, right now I've got Mark Rudolph of North Hollywood, California on the line. Mark, are you there?
1: Yeah.
0: Mark Rudolph.
2: Ik heb deze nooit eerder gedraaid, maar dat was van The Carpenters. Heel gek. En een stuk radioprogramma uit Amerika. The Night Has a Thousand Eyes. Nou, dat zal er wel. Dekker Radio gaat terug naar 1984. The Romantics. Met zwaar slagwerk, zullen we maar zeggen. Ze zal zo wakker worden gemaakt, hè? Niks voor mij. Ik zou rechtop in bed zitten. Talking in your sleep namelijk. Lekker uit.

Big Splinter Boy. Oh, die ga ik vaker draaien, hoor. Charlie Puth. Met TH op het end. En Kenny G. Saxofoon natuurlijk. En Cry. Pas geleden uitgebracht. En dit is lekker oud. Maar dit verouderd niet. Want het gaat over zomer op je radio.

Zomersplein van High Life. Het Duitse gezelschap kwam uit Hannover, Deutschland. En dit was een hit uit 1984, dat is lang geleden. Hé, hé, Marlene, raak me maar die creme. Ja. Geef de zonnebrand eens aan. Mooi hoor. Dek Radio gaat een hele leuke diepe duik in het archief doen. Met Rose Royce. Ken je dat gezelschap nog? Is it love you're after?

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor het lange onderzoek naar de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Ze werd 6 jaar geleden dood langs de weg gevonden. De excuses zijn voor zowel de verdachte als de nabestaanden. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis ontstaan, zegt het RIVM. Door spoorproblemen in Rotterdam rijden er de komende dagen geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Ook is er vertraging op de route naar Brussel en Parijs. In Rotterdam vloog een grote kabelgoot in Rotterdam in brand. Een reparatie duurt zeker tot vrijdag. Het weer, bewolking en soms zon, misschien een enkele bui bij zo'n 23 graden.

inmiddels stok en stok aan deze. Uit 1974 komt die Honeybee van Gloria Gaynor. Dekker Radio deel 2. En Fernando is er. Maar dan in het Spaans met ABBA uit 1976. En daarna Mark Broussard met Time is a Thief.

Een van die bekende nummers van de Rolling Stones, Waiting on a Friend. Onvoorstelbaar dat ze op dit ogenblik aan het werk zijn om een nieuw album samen te stellen. Met nieuwe muziek. Nou, ik weet wel, als Dekker Radio die in bezit heeft, dan hoor je die vanzelf voorbij komen, hoor. Zeker weten. En wacht ik nog wel even op mijn vrienden, de Rolling Stones, toch? Zo, nou is wat Nederlandstalig. Wesley Bronkhorst heet hij en zij heet Samantha Steenwijk. En het is een romantisch lied blijkbaar, In mijn armen.

een album uit. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Nou, als ik nou toch lawaai maak, dan maar meteen even Beckman Turner en Overdrive uit de kast gehaald. Roll on down the highway. Decca Radio, yeah!

Dit is gevaarlijke muziek hoor, trouwens, als je in de auto zit. Heb je de neiging steeds meer gas te geven? Niet doen, hè? Kijk uit wat je doet. Gevaarlijk programma hoor, Dekker Radio. Back with Turtle Overdrive. En heel lang geleden, Roll On Down The Highway. Oh, goed opschieten. Kijk op de klok, zegt jongen, het gaat zo'n uur gauw voorbij. BVD, Dozy, Bicky, Mega, Ditch. Save me. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, dag. Toedeloe.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Hey boys, hier komt hij dan.

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Hallo, leuk dat jullie weer luisteren naar een uurtje Rock All Over The Years. Blues All Over The Years in plaats van Rock All Over The Years. Ja, dit uur veel Nederlandse blues, maar ook Bret Hart, Joe Bonamassa, Carrie Moore, Janis Joplin. En ja, wat zien we nog meer? Q65 misschien, wat zien we nog meer voorbij komen? Of zien we, wat horen we natuurlijk voorbij komen? Ik heb nog geen idee. Vorige week zijn we begonnen met Kirby in the Blizzards met het nummer Somebody Will Know Someday. Ja, en ik vond Kirby natuurlijk zo geweldig mooi. Dus ik denk, ik ga weer met Kirby beginnen. Alleen dit keer met het nummer Windows of My Eyes.

You in the Business, oftewel Harry Musquet met het nummer Windows of Mars natuurlijk. Harry Musquet, ja, beste man. Ik had het ook vorige week al gezegd, het is al een jaar of 10 geleden overleden. Hij is geboren in Assen, overleden in Rolde. En hij is natuurlijk bekend geworden in zijn periode uit Grollo. Schitterend leuk plaatsje in Drenthe. Met een heel leuk museum van Harry Musquet. Als je daar in de buurt bent, ik zou het aanraden om toch eens eventjes naar het museum toe te gaan. Kaartjes kun je kopen bij een vlakbijgelegen restaurantje. En het is allemaal hartelijk, allerhartelijkst daar zo. Echt bezoek waard. Gaan we verder met Gary Moore. En hij heeft een nummer gemaakt. Ja, het past natuurlijk helemaal in dit programma. Story of the Blues. Ja, en deze beste man is ook alweer helaas een jaar of 10 geleden overleden. Beetje gelijk met Harry Musquet. We gaan draaien van hem. Ik zei het al, Story of the Blues.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Ja, Kerry Moore, Story of the Blues. Ja, eigenlijk heb je het hier niets meer aan toe te voegen. Zo'n prachtig nummer. Ja, de beste man overleed op zijn vakantie een jaar of 10 geleden. Dat hoor je wel vaker. Dan komen ze uit zo'n heftige wereld, zo druk. En dan komen ze eens tot rust. En dat schijnt dan fataal te zijn. Helaas, voor de beste man. We gaan verder met Bad Heart en Joe Bonamassa. Ook zo'n span wat natuurlijk schitterende bluesmuziek gemaakt heeft. Joe Bonamassa heeft Bad Heart min of meer gered van... ik wil niet gelijk zeggen van de dood, maar hij heeft haar wel weggehaald uit de drugswereld, waar ze toch wel een beetje in beland was. En ze hebben ook een heel mooi nummer gemaakt. En dat nummer dat heet I'll Take Care of You.

Beth Hart en Joe Bonamessa, I'll Take Care of You. Er is ook nog een kortere uitvoering van dit nummer. En dat duurde maar 3 minuten zoveel. Maar ik vond deze lange uitvoering wel lang. 5 minuten 13. Vond ik erg schitterend mooi. Gaan we verder met onze vrienden The Blues Dimension. Ja, daar kan ik eigenlijk niet veel over vertellen. Ze komen uit de omgeving van Den Haag. Het is uit de jaren 60. Ze hebben hele leuke nummers gemaakt. En die staan op albums zoals Red, White, Blues, etc. etc. Maar ze zijn niet zo bekend geworden als de Q65 of de Hakes. Of ja, al die bandjes op die daar vandaan kwamen. Cold Earring, The Motions, etc. etc. Dus we gaan gewoon naar ze luisteren. Blues Dimension met The Battlefield of Love.

0: Blues Dimension, Battlefield of Love. Ja, we zullen zeggen, nee, de blues. Zou het weten hoe ik het anders moet noemen. En heel veel weet ik niet zo gek van ze. Het is echt zo'n typisch jaren 60 bluesbandje uit Nederland. En ja, als je deze albums nog kunnen krijgen, Red and White Blues. Het is een serie, daar zijn allemaal schitterende nummers op, zoals deze. Blues Mansion, John and the Revelators. Wat staat er dan meer op? Q65 natuurlijk. QB, de Bintangs, Rob Hoeken. Ja, noem maar op, et cetera, et cetera. We gaan verder met Phil B. Ja, een jongen. Ja, het is geen jongen meer, het is ondertussen een ruim volwassen man. Geboren in Brabant, woont op het moment in Limburg. En ik heb vorig jaar heb ik een hele leuke gesprekjes gehad met hem, een paar keer. Hele aardig event. Ik was vrij laat begonnen eigenlijk met zijn muziekcarrière. En ik heb een heel mooi nummer van Phil B. Live at the Moulin Blues. Het album is van 2 jaar geleden. En het heet Soulshine Blues. Nee, gewoon Soulshine heet het gewoon.
1: Deze kennen jullie vast wel. Je mag keihard mee zingen.

Janis Joplin, Cosmic Blues en Farewell Song. Ja, helaas maar 27 jaar geworden. En daarbij behorend tot de club van 27. Met nog diverse anderen zoals Jimi Hendrix en Amy Winehouse en nog enkele anderen. Geen gezonde business, helaas. Maar het is niet anders. We gaan verder met de Q65. Ja, die hebben natuurlijk ook hele leuke muziek gemaakt. Ook een bandje uit Den Haag, de jaren 60. En zeg natuurlijk al, anders heb je natuurlijk geen Q65. En van de Q65 gaan we horen I Just Can't Wait.

De Q65, I Just Can't Wait. Haagse jongens. Ze kwamen gewoon een beetje uit de buurt van degene die de Haag een beetje kennen. Boerwijk, Zuiderpark, die omgeving. Er zijn er ook enkele van helaas niet meer in leven. Dus een reunie van deze band, de Q65, zit er dus niet meer in. Ja, we zitten al langzaam aan de tijd. En wie hebben natuurlijk ook nog blues gemaakt? De Rolling Stones vorige week, heb ik laten horen. Maar zelfs de Beatles hebben een bluesnummertje gemaakt. En het heet Yeah Blues. Nou, daar gaan we dus eventjes snel naar luisteren.

En zo is aan dit uurtje Blues All Over the Years ook alweer een einde gekomen. We gingen van de Blues Dimension naar de Q65, naar de Beatles, Janis Joplin, Bad Heart, Joe Bonamassa, Q in the Blizzards en Phil B. Mijn naam is Wim den Heijer en tot de volgende keer. Groetjes, doei doei.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond Jan Berg.

Ja, deze blijft natuurlijk een heerlijke plaat. Hij is van de Margriet Eshuis Band. Back Pearl was het hier van de plaat terug uit het jaar 1982. U bent er weer mee, een nieuwe aflevering van het programma Bonte. Ik ben Jan Berg en ik draai ze lekker voor u de komende uur. Stella Lefty, muziek anno 2026, Barsten. Oh,

0: gewoon zomaar een lekker stukje hedendaags muziek van Stella Lefty. Barsten was de titel van de plaat. Ik vind het een lekker nummer.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee verder. Jaren 60, dan zijn we gewend hele korte plaatjes te hebben. Maar deze maal hebben we een wat langere te pakken. We gaan naar het jaar 1968 met deze van Barry Ryan. Samen met de Majority. Dit is Eloise.

0: Ja, dat was nog wel een song hè, in die tijd. Deze van Barry Ryan. Eventjes terug naar het jaar 1968. Het lied van Eloise, zullen we maar zeggen.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bonte muziekverzameling in het jaar 2005 met Studio en Paulina. SOS. Muziek uit 2005.

0: A Studio en Paulina, 2005. SOS, titel van de plaat.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Spreek Prins Nieuw werk hier zo van... Nee, helemaal niet. Daar zijn we helemaal nog niet aan toe. We gaan iets... Eerst naar 2011 nog even. Dat nieuwe komt straks. Within Temptation is dit en Faster. Even opletten, Jan.

Ja, muziek uit 2011, hij is van Within Temptation. Faster, de titel van de plaat. En dan nu wel dat nieuwe nummer, deze van Joy Adams. Dit is Girl, You're Getting Old.

0: Girl, You're Getting Old, de nieuwe plaat van Joy Adams. En ja, dat komt uit Nieuw-Zeeland. De muziek komt uit alle hoeken van de wereld mijn kant op gestuurd elke week.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan 1996, zo'n heel gek plaatje. Ja, het moet ook niet gekker worden, hè. Dit zijn de Drie Musketeers.

0: Ja, de typische point-point muziek uit de jaren 90, 1996. De Drie Musketiers waren dat. En dat moet niet gekker worden. Nou, het moet zeker niet gekker worden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Daar gaan we heel eventjes rustig mee richting het half uur met deze uit 1972. David Gates en zijn band Brad. Baby, I'ma want you.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld in de fout met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt. Het leger gaat beter opletten bij oefeningen tijdens droge periodes. Ze scherpen de regels aan nadat er bij zulke oefeningen 2 maanden geleden grote natuurbranden ontstonden. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. Alleen in het binnenland wat stapelwolken bij 23 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Muziek uit 1988 van Mel en Kim. Ja, dames hadden een dikke hit in dat jaar. Onder andere met deze That's the way it is. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling. Gaan we eens naar de muziek van 2026. Wat dacht u daarvan? Ariana Grande. I hate that I made you love me.

0: I Hate That I Made You Love Me, de nieuwe plaat van Ariana Grande in het jaar 2026. Nou, ze maakt wel meer platen natuurlijk, maar dit is er eentje van in ieder geval. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met die Alan Price set. I Put a Spell on You. Later overigens een dikke hit geworden in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival.

0: Met het janken, de Hammond orgeltje erin. Deze 1966, de Alan Price set. I put a spell on you.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: 2002 gaan we heen. Met The Calling. Dit is Adrian.

0: De muziek van The Calling uit 2002, deze Adrian, zo heette het.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Het nieuwe plaatje van Sylvia Garcia hebben we hier zo. The Summer is Here. Nou, zo is het ook maar net.

muziek van het jaar 2015. Anouk en The New Day. Bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid gaan nemen van u. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook weer vandaag met heel veel plezier gedaan. Reageer op het programma, kan en mag altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ik wens u een fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met de Belgische groep Trinity. We gaan even telefoneren. 002-345-709, that's my number. Daar een nieuw werk van Jason Twisters. You'll better play in all. En daarna nog instrumentaal. Proberen we hem nog af te sluiten voor zover dat past. Drie Beatrice Kaal Trio. En bedankt het spiek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond, hartelijk welkom bij de zomerse afleveringen van Puntjes op de I. En we begonnen met echte zomerse muziek, de nieuwe single van Kees Bouwman en Peter Liberom. Kees komt uit Soest en Peter hier uit Baren. Dus een leuker en een mooier begin kunnen we toch niet hebben bij deze uitzending van Puntjes op de I. Waarin we vanavond teruggaan naar de zomer van precies 50 jaar geleden. Ja, je hoort het hele weekend al. Die zomer van 50 jaar geleden, die was zo warm hebben we het nooit gehad. Nou ja, tot deze zomer, hè, die zomer van 2026. Maar die zomer van 50 jaar geleden, die was echt heel bijzonder warm. En er kwamen ook een heleboel zomerhitsen uit in die periode. Echt heel erg veel. Ik heb er iets van 80 gevonden. Ik ga ze de komende 2 of 3 weken met je doornemen. En dat doen we in blokjes van 3 vanavond. Behalve dus die eerste plaat waar we mee begonnen, want die is splinternieuw. Kees kwam vorige week nog langs hier in de studio om hem zelf te presenteren. En toen heb ik gezegd, ja Kees, ik ga deze plaat natuurlijk van je draaien. En daarom heb ik aan de belofte gehouden. En straks om 8 uur doen we het ook weer nog even. Dus de hele zomer lang Kees Bouwman en Peter Liberom dus bij Puntjes op die. En vanavond dus de zomerhits van 1976. De hits van 50 jaar geleden met straks nog een stukje Tour de France van 50 jaar geleden. Laatste etappe. Weet je nog wie hem op? Nee? Nou, blijf maar luisteren. Dan weet je het straks zo rond 7:30 gaan we het fragmentje laten horen van de tour van toen. Nou, zullen we het eerste blokje maar gaan beginnen? Wie komen er allemaal aan? Nou, Diana Ross komt eraan met Love Hangover. Earth and Fire, What a Difference Does It Make? En dit viertal won 50 jaar geleden het Eurovisie Songfestival in Den Haag. Want het jaar daarvoor had Tietz ingevonden met Dingedon. Dus Nederland mocht het Songfestival organiseren. Ik heb het over Brotherhood of Man. Daar beginnen we mee. Save all your kisses for me. Ja, dan moet ik wel de goede hebben. Zullen we dan eerst maar naar die andere gaan? En dan gaan we eerst even naar Earth and Fire. En ik heb het verkeerde van Brotherhood of Man uitgezocht. En we gaan naar What a Difference Does It Make. Ook lekker hoor. Johnny.

De zomerhits van 1976. De zomerhits van 50 jaar geleden. Love Hangover van Diana Ross. Nummer werd ook nog aangeboden aan Marvin Gaye, maar die wilde het niet opnemen. Dus ik dacht, Diana Ross, doe jij het maar. Die stond eigenlijk ook niet zo te springen, maar het leverde er wel een Grammy Award op in 1976. Love Hangover dus van Diana Ross. Daarvoor nog de winnaars van het Eurovisie Songfestival uit 1976. Brotherhood of Man, Save Your Kisses For Me. En we begonnen met de plaat die ik eigenlijk als tweede wilde draaien. Onze eigen Earth on Fire met What a Difference Does It Make. En dat zongen ze destijds nog op het Veronica-schip bij de allereerste uitzending van Veronica in april 1976. En ze stonden ermee in de zomer in de top 40 van 1976. Tot 9 uur vanavond. Uitsluitend zomerhits van 50 jaar geleden. Er komt weer een blokje van 3 aan. Elton John en Kiki Dee staan op het lijstje met Don't Go Breaking My Heart, Paul McCartney and Wings en City Love Songs. Maar eerst zijn hier The Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.

0: Elton John en Kiki die bereikten nooit de eerste plaats van de top 40. Ze bleven altijd maar op twee steken met Don't Go Breaking My Heart. Maar het is wel een echte evergreen geworden. Don't Go Breaking My Heart uit de zomer van 1976. Daarvoor nog Paul McCartney en Wings and Silly Love Songs. En we begonnen met het country duo uit Florida. David en Homer Bellamy, de Bellamy Brothers. En Let Your Love Flow was een van hun twee hits die ze hadden in Nederland. En deze hadden ze dus in de zomer van 1976 en heette Let Your Love Flow. Het is 2,5 minuten over 7:30. Dit is 1-1. We zijn er tot 9 uur met puntjes op de i. En ik heb even een fragment uitgezocht. Aankomende zaterdag begint hij weer, de Tour de France. En dat was in 1976 net zo. Maar die laatste etappe die gaat altijd naar Parijs, naar de Champs-Élysées. En wie won daar 50 jaar geleden? Gerben Karsten. Dus ik denk, ik ga even een fragmentje uitzoeken van precies 50 jaar geleden van die laatste etappe van de Tour van 1976. Daarna gaan we gewoon weer lekker verder hoor, met lekkere zomerse muziek van precies 50 jaar geleden. Julien Clerc komt er onder andere aan, Fox komt eraan en onze eigen Lia Velasco.
1: En als ik de beelden nu goed zie, ja, Gerben Karsten is nog steeds alleen. Gerben Karsten is alleen. Hier aan de binnenkant van het publiek zal hij het dan toch gaan maken. Wat een geweldige prestatie moet dat zijn. Daar komen de motoren en ik kan zien wat ik wil, maar ik zie nog niks. Ik denk dat Gerben Karsten hier onder het publiek gaat winnen. Ik kan het nog steeds niet zien. Hieronder, ja, Gerben Karsten. Ja hoor, Gerben Karsten voor Freddy Martens. Oh, de hand op het hoofd. Dit was zijn mooiste prestatie van de Tour. Hij had het aangekondigd. Hij wilde winnen op de Champs-Élysées. En hij wint het ook. Precies zo als hij ging winnen in Bordeaux, waar het was, waar hij wegliep, doet hij het ook nu. En ik vertel u, het is een grote overwinning voor iedere wielrenner om op de Champs-Élysées te winnen. Maar hier komt hij inderdaad aan. Theo, je moet een beetje buigen. Gerben! Wakker mij, kan je hier opstappen, Gerben? Want ik heb geen draad meer over. Ja.
2: Hij moet naar de televisie toe. Gerben, heel even. Hoe is dat gegaan? Hoe is het gegaan?
3: Ik ben al 2 kilometer verdwenen. Was Ben Toglio.

Eén weekje stond hij op nummer 1 in de top 40. Julien Clerc en dit melodie. De zomerhits van 1976. Fox draaide we ook nog met Single Bed. Dat was op 27 mei 1976. De allereerste Tros paradeplaat. De Tros begon ermee op Hemelvaartsdag 1976. En ze hadden ook nog twee nieuwe programma's op die dag. De Europarade, middags met Ferry Maat. En de Polderpopparade met Ad Roland. Met daarin uitsluitend Nederlandse, Nederlandstalige en Nederlandse producties. En wie stond er in die die Polderpopparade? Natuurlijk Leo Vidlasco. En die draaiden we net ook met 5:05 p.m. Want Leo, die komt gewoon uit Amsterdam en heet eigenlijk gewoon Lia de Vries. En ze scoorden een lekkere zomerhit in 1976 met 5:05 p.m. Another Saturday Night. Ik heb er weer drie voor je. Drie zomerhits van precies 50 jaar geleden. Billy Joel komt eraan. Jimmy James en de Vagabonds. En ook Corrie Konings had een grote hit in 1976. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

Ja, ook hij was erbij, 50 jaar geleden. Billy Joel, James. Mooie rustige klanken in de zomer van 1976. Daarvoor nog Jamie James en de Vagabonds. En Now is the Time. En Cordy Konings scoorde weer eens een top 10 hit. Na Huilen is voor jou te laat in 1971. In 1976 opnieuw top 10 voor haar. Met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En dit is de laatste voor dit eerste uur. Een nummer 1 hit voor onze eigen Ferrari. Sweet Love. Tot zo, na achter met nog veel meer zomerse muziek van 50 jaar geleden.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Welkom terug bij Eenmand 1. Welkom terug bij Puntjes op de I met de zomerhits van 50 jaar geleden. De zomerhits van 1976. Maar we begonnen natuurlijk ook dit uur weer met Kees Bouwman en Peter Liberon. Kees uit Soest en Peter Gierard Baren. En ze hebben een leuke plaat gemaakt. En die gaan we de hele zomer lang ook draaien aan het begin van elk uur van Puntjes op de I. Omdat het nou eenmaal zomer is en wij een heleboel zomerhits draaien. Vanavond de zomerhits van 1976. Ik heb er zoveel dat ik volgende week denk ik ook wel de zomerhits van 1976 ga draaien. Dus dat wordt leuk. Wat gaan we nog doen? Het komende blokje, laat ik maar zeggen. Casey and the Sunshine Band komen eraan met Shake Your Booty. Uit Baren ook. Nico Haak, want daar woonde hij tot zijn dood. Moezijn uit 1976, inderdaad. En The Four Seasons, Oh What a Night, daar beginnen we mee. December 1963. Blijf lekker luisteren tot 9 uur met de zomerhits van 50 jaar geleden.

Na het succes van That's the Way I Like It uit 1975 probeerden ze het in 1976 opnieuw en dat lukte. Shake Your Booty was een top 10 hit voor Casey en The Sunshine Band. Nico Haak draaiden we daarvoor met Moes Hein, een bewerking van Music, Music, Music. Een liedje uit de oorlogsperiode, geloof ik. Nico Haak overleed op 13 november 1990 hier in de gemeente Baren op slechts 51-jarige leeftijd. En we begonnen met een groep die al in de eindjaren 50 en jaren 60 hit na hit scoorde. En toen was het even stil, maar ze waren weer terug, hoor, midden jaren 70. The Four Seasons met Frankie Valli, die trouwens inmiddels 92 jaar is en still going strong. Ze hadden een grote hit in 1976 met Oh What a Night. En dat plaatje Oh What a Night werd later veel gebruikt in de nachtuitzendingen van Veronica in de jaren 80. En The Four Seasons hadden nog een hit, dat was Silver Star. En die gaan we waarschijnlijk in een ander blokje draaien, volgende week misschien. Want dat was ook een hit in de zomer van 1976. Nou, hebben we dit blokje gehad, gaan we naar het volgende blokje. Wat komt eraan in het volgende blokje? Nou, mooie Nederlandstalige muziek van Mackie McNeil, Terug naar de Kust. Henk Mazel had een grote top 10 hit met Jungle Rock. En een echte klassieker vinden wij nu wat is het? Bij 17,5 minuten over 8. The Real Thing, You to Me Are Everything.

Mackie McNeil terug naar de kust. En Mackie McNeil had haar sporen natuurlijk al lang verdiend. Samen met Big Mouth. Als Mountain McNeil met How Do You Do in de jaren 70. Maar ze kon het ook solo goed. When You're Gone was haar eerdere hit. En in de zomer van 76 stond ze in de top 10 met Terug naar de kust. Daarvoor nog een man die één weekje nummer 1 stond in de zomer van 1976. Hank Mazzell en Jungle Rock. Hoewel die man helemaal geen Hank heette. Hij heet eigenlijk gewoon William Mazzell. Maar een jazzjockey die vond hem wel een beetje lijken op William, hoe heet die man ook alweer? Die countryzanger, Don Williams. Dus die dacht, hey, ik noem jou gewoon Hank. Hank Williams. Ja. En we begonnen met een lekkere oude en bekende die we nog heel vaak horen. You to me are everything van The Real Thing. Ik heb eens even gekeken in de oude omroepgids. Wat was er nou op de radio te luisteren? Bijvoorbeeld op een maandag op Hilversum 3, zoals dat toen heette. Nou, om 7 uur begon de KRO. Het was wel de Afro maandag, maar om 7 uur begon de KRO. Met Drie op je boterham met Henk Bouwman. Dat was zo'n programma met muziek. Maar er werd ook uitgelegd hoe je een uitkering kon aanvragen, geloof ik. Daarna werd het echt Avro om 9 uur. Pep op 3 met Meta de Vries. Om 10 uur non-stop muziek in de arbeidsvitamine. En Krijn Toringa begon om 11 uur met Drie draait op verzoek. Postbus 700, een verzoekplatenprogramma. Drie tussen de middag. Joost mag niet eten. Joost en Draaien van 12 tot 2. En om 2 uur begon Jan Steeman met Popcontact. Om 3 uur de hitmeester Ad Visser en om 4 uur Kees van Zijtveld. Dan even de NOS van 6 tot 7, niet met de avondspits, want dat was er nog niet, maar wel Joost en Draaien met het NOS-maal. Om 7 uur gevolgd door 3 loopt achter Let's Twist Again, een bron van Jan van Veen. De Super Clean Dream Machine, dat ken je waarschijnlijk ook nog wel. Ad Visser begon om 8 uur en om 9 uur de 9 uur Jazz Show van Meta de Vries. Om 10 uur vanavond laat Dick Poons en Candlelight met Jan van Veen besloot de maandagavond van de Afro. Nou, hè, weet je wat dat ook weer? 50 jaar geleden zag de radio er dus zo uit. Ik heb er weer 3 voor je. Michel Vuguin komt eraan met Ringeding. De Classics uit Limburg hadden een zomerhit met Sunshine Baby. En deze ken je vast nog wel, hoor. Ja, die ken je zeker nog wel. Brian Ferry, Let's Stick Together. MUZIEK

Michel Fugain en Ring en Ding. Misschien niet zo bekend als Une Belle Histoire, maar wel een lekkere zomerhit uit 1976. Daarvoor nog uit Limburg, uit Stramprooi kwamen ze. The Classics met Sunshine Baby. Het was hun allergrootste hit, My Lady of Spain uit 1972 was voor mij veel groter. Maar ik heb het opgezocht in de boeken. Nee, die heeft nooit de top 10 behaald. En dit Sunshine Baby wel. Dus dit is toch echt de allergrootste hit geweest van The Classics in 1976. Het hele oeuvre dus van de classics. Maar Lady of Spain ga ik dan al een keertje wel eens weer eens draaien. En we begonnen het blokje van 3 met Brian Ferry met een lekkere klassieker, Let's Stick Together. Het is 9:50. Nog 20 minuten, de grootste zomerhits van 50 jaar geleden. En daar komen er weer 3 aan. Donna Summer staat op het lijstje met Could It Be Magic. Tina Charles met I Love to Love. En we beginnen nu met misschien wel de grootste zomerhit van dat jaar. Live muziek, zo'n leuke soort mondharmonicaatje aan het begin. Ik heb het over Peter Frampton, want hij scoorde een hele grote zomerhit in de zomer van 76. Dit is Show Me The Way.

Could It Be Magic van Donna Summer. Een van die lekkere zomerhits van 50 jaar geleden. Daarvoor nog Tina Charles met I Love to Love. En we begonnen met misschien wel een van de lekkerste zomerhitsen uit 1976. Peter Frampton en Show Me The Way. Want dat was echt ja, de zomerhit, vind ik, van 1976. Hoewel, The Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary was ook een lekkere. Maar die draai ik deze week niet. Volgende week ik heb er iets van 80 gevonden. Dus ik ga volgende week verder met 1976. Voor deze uitzending heb ik er nog twee voor je klaar liggen. De Rubettes komen er zo aan met You're the Reason Why. Maar we gaan eerst even naar Maxine Nightingale. Right back where we started from.

Ja, ze hadden natuurlijk al een hele grote hit gehad in de 74 met Sugar Baby Love. Maar in 76 deden ze opnieuw You're the Reason Why, The Rubettes. En dit waren ze, de zomerhits van 1976. Althans, deel 1, want volgende week gaan we gewoon verder hoor, met al die lekkere zomerhits. Onder andere ABBA komt langs. En nou, wie zullen we nog meer doen? Ja, misschien wel Vicky Leander, als je weet maar nooit. Volgende week dus even na 7, deel 2 van de zomerhits van 1976. Straks na 9 uur, Bert Win met een heleboel live muziek. Ze waren al aan het oefenen, dus dat komt allemaal goed. Blijf lekker luisteren naar 1-1. Tot in ieder geval tot 11 uur en eigenlijk gewoon de hele dag. Tot volgende week maandag even na 7.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
1: Er zat bij mij op de balie een knop en dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
2: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
1: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
0: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
3: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
0: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
1: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
0: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
2: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog en dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald. Eemland
6: 1. In deze aflevering gaat het over de jaarrekening 2025 van de gemeente Baarn en ook over de perspectiefnota 2027-2030. De algemene beschouwingen komen eraan en er komt een nieuw college aan. Dat zijn de zaken waar we het over gaan hebben in deze uitzending. Maar voordat het zover is, gaan we eerst naar muziek.

0: En dat was hem, Gerard Joling. Het nummer Maakt Me Gek. We gaan een beetje de zomer in qua muziek. Maar we gaan wel de serieuze kant op. Want we hebben het over de gemeenteraad van Baren. En de laatste cyclus voor het zomerreces is best een heel belangrijke. Ik zei het al, de jaarrekening, de perspectiefnota, algemene beschouwingen. En er komt een nieuw college aan. Dat komt nog allemaal goed voordat het vakantie is. Een heel belangrijk onderwerp altijd in deze periode is de perspectiefnota. En die perspectiefnota, daar praat ik mee over met wethouder Hugo Prakke. En dat hebben we in kleine stukjes verdeeld. Op de website van Eemland 1 kun je het complete verhaal over de perspectiefnota 2027-2030 en de jaarrekening 2025 vinden. In deze uitzending hebben we het in 3 stukjes geknipt. En het eerste deel laten we je nu horen. Wethouder Hugo Prakke.
1: Vanuit Vorstelijk Baarn, wethouder aan tafel.
0: De serie podcast met de wethouders van de gemeente Baarn. In deze podcast praat ik met wethouder Hugo Prakke, met de financiën van Baarn in zijn portefeuille. Mijn naam is Kees Veerling. Aanleiding is het uitkomen van de jaarstukken over 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. Hoe is 2025 afgesloten? Positief of negatief? En wat gebeurt er met de resultaten over 2025? Welke mogelijkheden biedt die perspectiefnota? En hoe zit het met het ravijnjaar? En is het niet lastig voor deze wethouder om deze stukken te presenteren in een overgangsperiode naar een nieuwe coalitie met mogelijk andere ambities? Wethouder, hartelijk welkom in de podcast.
2: Ja, goedendag.
0: 2025, en dan hebben we het over de jaarstukken. Dat is altijd zo'n beetje in de maand juni het geval dat die afgesloten worden. Ja. Wat kunt u erover zeggen?
2: Nou, we kunnen er heel veel over zeggen, want het is een dik boekwerk van meer dan 200 pagina's die eigenlijk terugkijkt op het afgelopen jaar. En het eerste gedeelte van de jaarstukken gaat gewoon ook over wat we allemaal hebben gedaan. Dus het geeft echt een heel mooi overzicht of het nou gaat over zaken die we hebben gedaan in het sociaal domein of in de openbare ruimte of op het gebied van onderwijs. Dus dat wordt allemaal beschreven om te kijken van, goh, hebben we de doelstellingen en ambities die we wilden behalen voor dat jaar.
0: Ja.
2: Is dat wel of niet gelukt?
0: En dat zijn eigenlijk 9 domeinen, geloof ik.
2: Dus we hebben 9 hoofdstukken, paragrafen. Ja. En, waarin het gaat over de dienstverlening, over verkeer. Nou, eigenlijk alles wat de gemeente doet. En dat is dus vrij uitgebreid. Dat proberen we eigenlijk in die 9 hoofdstukken te beschrijven. En eigenlijk is dat natuurlijk het belangrijkste. Want dat is wat inwoners ervaren.
0: Ja.
2: En laat gewoon zien van dat je op sommige punten, hè, op woningbouw, dat je denkt, nou, we hebben veel gedaan, maar nou, er mag nog wel een tandje bij. Wat ook inwoners natuurlijk ervaren. Energietransitie die loopt. Dus het is heel divers. Het geeft een mooi inkijkje in waar we allemaal mee bezig zijn. Maar ja, de hoofdmoot wordt vaak natuurlijk gelegd op de financiën.
0: Ja.
2: En wat is het resultaat? Dus we zijn op zich tevreden dat we het jaar kunnen afsluiten met een positief resultaat van iets meer dan 1 miljoen euro wat we wat we in ieder geval boekhoudkundig onderaan de streep overhouden.
0: Ja. En is dat nou een kwestie van de afgelopen jaar of het afgelopen jaar zuinig zijn dat het overhouden is? Of komt dat ook door projecten die bijvoorbeeld niet gestart zijn en op een later tijdstip uitgevoerd gaan worden?
2: Ja, het is echt een combinatie van factoren. Dus wat we eigenlijk zien is dat we wel de afgelopen jaren steeds strakker zijn gaan begroten. Dus dat we eigenlijk alle, noemen we vaak de lucht in de begroting, er wel uit hebben gehaald. Doordat er natuurlijk al druk is geweest op de budgetten. Dus dat we heel erg kritisch al bij de begroting hebben gekeken. Nou, wat verwachten we nu? Hoeveel gaan we nu uitgeven op die verschillende onderdelen? En dat maakt dat je, als er tegenvallers zijn, dat je dat best lastig is om dat eigenlijk weer op te vangen. Omdat het zo krap begroot is.
0: Ja.
2: Maar dan zie je ook weer dat je weer soms weer inkomsten hebt die je niet had verwacht. Dus aan de ene kant de grootste post, de tegenvaller is eigenlijk op de jeugdzorg.
0: Ja,
2: dus daar geven we echt
0: meer aan uit dan.
2: En ook echt veel meer aan uit. Dus dat loopt echt in de miljoenen.
0: Maar het is ook lastig natuurlijk dat om dat goed te begroten.
2: Zeker.
0: Omdat het een open eindfinanciering is. Je weet niet hoeveel cliënten je hebt waar je geld voor moet spenderen.
2: Nee, dus we zeggen inderdaad altijd vaak, weet je niet inderdaad hoe lang die trajecten duren waar die.

0: om. Dus dat zijn enorme bedragen. Ja. En dus 9,4 miljoen die wij daarop hebben uitgegeven in de gemeente Baren. En dan is het inderdaad heel snel van, nou, als het toch anders loopt dan we hadden verwacht, ja, dan heb je al snel dat je een negatief resultaat hebt, wat echt in de miljoenen loopt.
1: Ja.
0: En de maanden daarna hebben we ook weer meevallen als het gaat over de opvang van Oekraïners. Daar krijgen we geld voor vanuit de landelijke overheid. En daar krijgen we weer ruim een miljoen meer dan wat we hadden verwacht. Of die we eigenlijk niet mogen begroten. Dus dat is dan weer een meevaller. Dus uiteindelijk is het een soort van... En er zijn, wat je zei Kees ook, ja, we hebben gewoon bepaalde investeringen. Maar bijvoorbeeld ook in de openbare ruimte, als het gaat over wegen of straten. Nou, we zijn wel met twee grote projecten, Laag Vuurse en de Vondellaan, bezig. Maar daar zat ook wat vertraging in. Dus daar geef je eigenlijk veel minder op uit in die investeringen dan wat je eigenlijk had gewild. En soms is het ook gewoon lastig om aannemers te vinden en uitvoerders te vinden. Dus, het is best lastig om op een begroting van 80 miljoen precies te voorspellen wat je in een jaar gaat uitgeven. En dus je hebt altijd een marge van een enkele miljoen de ene kant of op de andere kant dan op.
1: Ja. Dat lijkt dan weinig, hè? Op 80 miljoen, 1 miljoen. Maar het is natuurlijk blijft nog steeds een ongelooflijk groot bedrag.
0: Nee, dat klopt. Ja, maar eigenlijk is het 1%. Hè? Ja. Dus eigenlijk hebben we het over zeg maar 1%. Dus in je eigen huishouden, als jij het verwacht dat je het volgend jaar dat uitgeeft en je blijft er uiteindelijk daar binnen 1% positief. Nee, dan denk ik dat je het goed hebt gedaan. Dus dat. Ja.
1: Nou, dat is zeker het geval. Maar we hebben dus zo'n beetje een miljoen over.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er met dat geld?
0: Ja, ook daar zit dus eigenlijk het grootste gedeelte, de 2/3, 6,5 ton. Die hebben wij gekregen vanuit de landelijke overheid. En dat heet dan de realisatiestimulans. Dat is om woningbouw te stimuleren, nieuwbouwwoningen. Dus daar krijgen wij een bedrag voor. Dat is die 6,5 ton vorig jaar. Maar die hebben we daar nog niet aan uitgegeven. Dus die zetten we nu in de reserve om er wel aan uit te geven. Dus eigenlijk is het resultaat 3,5 ton in de plus. Want met die 6,5 ton kunnen we niks anders doen dan het aan het stimuleren van
1: Dat is geoormerkt geld.
0: Is echt geoormerkt geld. Dus dat besteden we daar aan. Dus dat andere gedeelte, dat gaat naar onze spaarpot, naar de algemene reserve.
1: Algemene reserve.
0: Ja.
1: Die algemene reserve, daar is ook altijd veel over te doen.
0: Zeker.
1: Hoe groot die moet zijn en hoeveel daar minimaal in moet zitten.
0: Ja.
1: Hoe staat het ervoor op het ogenblik?
0: Ja, dus wat we met de raad hebben afgesproken is dat daar vanuit de risico's en tegenvallers, dat we eigenlijk zeggen, rond de 10 miljoen, dat zou eigenlijk mooi zijn dat we daar in die spaarpot hebben zitten. Dan, als er dan wat gebeurt in de komende jaren, dan kun je dat in ieder geval opvangen vanuit die 10 miljoen. Hij staat nu, eind van vorig jaar komt hij op 17,8 miljoen uit. Dus dat is ruim boven die 10 miljoen.
1: Ja.
0: En er wordt inderdaad regelmatig over gezegd dat er veel daaruit wordt genomen. En dat is ook zo, want het is uiteindelijk ook geld van inwoners. Hè. Dat zijn we met z'n allen opgebracht. Maar het is niet een doel van de gemeente om een hele grote spaarpot te hebben.
1: Nee.
0: Maar daarom hebben we wel ook in het bericht erbij gezet. Aan het begin van deze periode, eind 2022. Toen stond de algemene reserve op 16,6 miljoen. Dus eigenlijk in die afgelopen 4 jaar is die met 1 miljoen nog gestegen. Dus daar is aan de ene kant. Dus als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, de jaarresultaten, dan hebben we eigenlijk elk jaar nu dan 1 miljoen. Maar daarvoor 2 miljoen, 3 miljoen, 3 miljoen. Dus eigenlijk 10 miljoen overgehouden. Dus dan gaat veel in die algemene reserve. Maar daar pakken we ook gewoon voor incidentele zaken pakken we daar ook gewoon heel veel weer uit. Omdat je het op die manier dan ook kunt betalen voor de voorzieningen of voor opgaven die we hebben.

0: Lekkere vrouwelijke muziek. Kauma is de groep en het nummer Lambada, eens een grote zomerhit. En hoe het deze zomer gaat worden, we gaan het misschien zo meteen nog even draaien. Cheerio, het nummer wat ook hoge ogen gooit om de zomerhit van 2026 te worden. Maar voordat het zover is, gaan we eens luisteren naar deel 2 van het interview wat ik had met wethouder Hugo Parker over de jaarrekening en de perspectiefnota 2027-2030.
1: Als een 10 miljoen moet er eigenlijk wel in zitten om die onverwachte zaken op te kunnen vangen. Volgens mij is dat ook een verplichting, of niet? Is dat,
2: nee, op zich is er wel zo dat er een norm is vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat je eigenlijk, die norm is eigenlijk 1. Dus als je een risico's identificeert rond de 10 miljoen, dan is eigenlijk ook wel de norm dat je daar qua weerstandsvermogen, dat zo mooi, ook eigenlijk 10 miljoen in die pot hebt zitten. Als je eronder komt, dat kan. Ik heb ooit meegemaakt dat de gemeente vroeg van, goh, wat gebeurt er nu als ik een negatieve algemene reserve heb? Daar wist ook de provincie daar niet het antwoord op. Dus het is wel zaak dat je hem gewoon op orde hebt. Maar elke gemeente kan daar, elke raad kan daar andere afwegingen in maken. Maar wij sturen in ieder geval die 10 miljoen, dat het eigenlijk de ondergrens zou moeten zijn. Ja.
1: Eigenlijk hetzelfde als bij een huishouden. Het is altijd prettig om een reserve te hebben. De wasmachine moet kapot kunnen gaan. En, dus je moet hem kunnen vervangen.
2: Precies, dus het is echt over risico's hebben we het dan. Stel, dat gaat dan over bijvoorbeeld informatiebeveiliging. Stel dat er een keer een hek is of wat anders gebeurt. Nou, dan heb je opeens onverwachte uitgaven. Stel dat er, het gaat ook over het klimaat, de klimaatadaptatie. Stel dat er nou een enorme regenbui komt en een gedeelte overstroomt of zo, bij wijze van spreken. En dan heb je gewoon wat geld achter de hand nodig. En dus lijst van iets van 20 risico's die we hebben benoemd met elkaar, die op die 10 miljoen uitkomt. Ja.
1: Dan de perspectiefnota. Die komt ook elk jaar in deze periode. Ja. Allereerst, wat is het?
2: Ja, de perspectiefnota is eigenlijk de opmaat naar de begroting. Dus in oktober bespreken we met de Raad de begroting voor 2027. De provincie eist ook dat je voor 15 november die begroting inlevert. Maar als je dat
1: die moet sluitend zijn.
2: Die moet sluitend zijn, inderdaad. Maar als je dat in oktober bespreekt en er zijn nog allerlei wensen en andere, dan heb je eigenlijk te weinig tijd om dat nog te veranderen. Dus daarom zeggen we eigenlijk, we voeren nu het gesprek. Ook de algemene beschouwingen zijn op dit moment, dus dan begin juli nu.
1: Ja.
2: Waarin dus de fracties kunnen meegeven, waar moeten we extra investeren? Waar moeten we misschien extra bezuinigen? Zodat we dat kunnen meenemen in de zomerperiode. Dan maken we eigenlijk de begroting. Want dan kunnen we dat gewoon in de uitwerking meenemen. En kun je het debat in oktober voeren over eigenlijk de richting die nu al mee is gegeven.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk de opmaat. Ja.
1: En als we kijken naar die richtingen die daar dan in staan op dit moment.
2: Ja.
1: Wat zijn de belangrijkste punten die naar voren komen?
2: Ja, dat eigenlijk dus aan de ene kant laat ook de jaren zien dat we er gewoon op zich stevig voor staan qua financiën. Maar dat wel de onweersbuien op ons afkomen. En dat is niet nieuw, want we hebben natuurlijk ook al afgelopen jaar voor 2 miljoen tot 3 miljoen aan bezuinigingen eigenlijk al ingeboekt in de begroting. Dus die moeten ingevuld worden. Maar als je nu kijkt wat er nog bij komt, dan moet er eigenlijk nog extra bezuinigd gaan worden. Omdat we hebben gezien dat bijvoorbeeld tussen de jeugdzorg waar we het over hadden, dat vraagt om extra budget. Dus daar doen we wel het voorstel richting de Raad om daar gewoon structureel 1,1 miljoen extra aan te besteden. Want anders hou je elk jaar een tekort.
1: Ja.
2: Nou, dat moet je nu gewoon in de begroting opnemen. Dus daar zit 1,1 miljoen in. Die zorgt dat we in het rood zakken. Maar daarnaast ook vanuit de Raad is er echt de ambitie op iets van veiligheid. Dus meer toezicht en handhaving. Dat hoor je ook veel op straat.
1: Ja.
2: Dus daarin doen we het voorstel aan de Raad om daar 400.000 euro extra in te investeren. En als laatste ook op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, hebben we de afgelopen jaren veel vanuit de spaarpot initiatief gedaan. Dat moeten we ook structureel meer doen. Dus daar komt ook nog meer dan 200.000 euro bij. Dus we hebben een aantal, wel beperkt, maar een aantal dingen waarvan we zeggen, daar moeten we extra geld voor hebben.
1: Ja.
2: Ja, en dat zorgt ervoor dat we, er moet eigenlijk wel betaald worden. En een gedeelte kunnen we opvangen door wat financieel technische oplossingen. Maar goed, dan blijft er nog steeds een gat over. Van iets van 3 ton. Nou, daar doen we richting de Raad. Hebben we daar een aantal voorstellen voor. Of keuzemogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen van, wat zouden we nu wel of niet verder uitgewerkt willen hebben.
1: Dat is best een lastige.
2: Zeker.
1: He, want welke keuze ga je maken? Het doet altijd ergens pijn.
2: Het doet altijd ergens pijn. Dus ik vind het altijd het belangrijkste. En dat hebben we eigenlijk vorig jaar bij de bezuinigingen ook gezegd. Is dat we eigenlijk een aantal uitgangspunten hebben. Dus we hebben eigenlijk gezegd, mensen voorop, niet de stenen. Dus we gaan niet knabbelen aan bestaanszekerheid of armoedebeleid. Of zaken waarin inwoners gewoon soms in hun portemonnee. Of op het gebied van ondersteuning dat voelen. Dus dan gaat het eigenlijk om de stenen. Dus misschien moeten we bepaalde investeringen in gebouwen iets later doen. Moeten we kijken naar straten, wegen? Kunnen we dat op een andere manier dan invulling geven? Dus dat is een uitgangspunt wat we blijven hanteren. Maar ook dat we zeggen dat we eigenlijk meer een grote beroep doen op inwoners om misschien bepaalde zaken over te nemen. Nou, dat heb je gezien in de discussie rondom de volière Hettenkamp.
1: Ja.
2: Maar zo zullen er misschien nog wel meer zijn waarvan we zeggen, ja, wij kunnen het eigenlijk niet betalen, maar kunnen we met de inzet van vrijwilligers of met andere financiering dat wel voor elkaar houden. En je ontkomt er niet aan, dat leggen we ook wel aan de raad voor, door te zeggen, we hebben natuurlijk ook aan de inkomstenkant, de OZB was bij de vorige bezuinigingen, is dat verder niet aangedraaid. Nou, dat zou nu een knop kunnen zijn waar je nu wel aan kunt gaan
1: draaien. Het is altijd een hete hangijzer, hè, de OZB, om die wel of niet te verhogen. Ja. Eventueel alleen met de inflatiecorrectie. Ja. Want daar zijn verschillende partijen toch wel zo van, daar gaan we niet aan zitten. Maar ja, soms ontkom je er natuurlijk niet aan, hè?
2: Nee, ja, dat is de politieke afweging. Dus wat we gewoon zien in de afgelopen 4 jaar, dat we inderdaad alleen die inflatiecorrectie hebben toegepast. En dan dus die bezuinigingen hebben opgevangen door echt gewoon minder geld dan uit te gaan geven. Ja, dan zou je inderdaad nu kunnen zeggen, misschien moet je wel aan die knop van de OZB gaan draaien. Maar als je dat niet doet, dan moet je ergens anders die bedragen gaan vinden. En dus dat is de politieke keuze die voor ligt. Ik wil wel benadrukken dat we hebben wel een vergelijking gemaakt van, goh, wat verwacht nou eigenlijk het, zeg maar, de landelijke overheid dat we een OZB zouden ophalen. Ja, dan kom je uit op ongeveer 7,5 miljoen. En we halen ter vergelijking iets van 6,5 miljoen op. Dus je kunt eigenlijk al zeggen, goh, waarom hebben we hem
1: die knop laag?
2: Ja, waarom hebben we die in de afgelopen jaren, of echt in de afgelopen misschien 20, 30 jaar, elke keer daar heel prudent mee omgegaan. En dat is op zich mooi voor inwoners. Maar je ziet dus wel dat je dan die miljoen die je dan niet via de OZB ophaalt, dat moet je dan wel op een andere manier gaan halen.

0: En dat was hem. Misschien wel de grote zomerhit van 2026. We zullen het nog niet helemaal weten, want dat weten we natuurlijk pas aan het eind van de zomer. Maar het was hem wel. Cheerio van Justin de Wild. Stond vorige week nog op nummer 1 in de top 40 en is dit keer verhuisd naar positie nummer 2. We hadden een uitgebreid gesprek met wethouder Hugo Pakker over de jaarrekening 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. Het laatste deel van dat gesprek, dat laat ik je nu horen.
1: Want de inkomsten van de gemeente bestaan eigenlijk uit twee onderdelen. Hè? Ja. Gedeelte wat via het Rijk binnen gaat komen en een gedeelte wat binnenkomt door diensten die de gemeente doet waar geld voor gevraagd legers.
2: Ja, precies. Ja. Ja, nee, dus eigenlijk zijn het inderdaad de drie takken. Dus je hebt het gemeentefonds, dat is eigenlijk de grootste. Ja. Dus dat krijgen we vanuit de landelijk. En dan heb je inderdaad zeg maar nog de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting. Dat zijn echt de belastingen die we doen. Waarin die gaan gewoon eigenlijk ook naar de algemene middelen. Dus die kunnen we aan van alles nog wat uitgeven. En daarnaast heb je, en daar kijken we ook naar, echt de legers die je hebt. Nou, bijvoorbeeld voor je paspoort of als je verbouwingvergunningen wil aanvragen. En die willen we ook daar kijken we wel naar echt. Ja, meer kostendekkend nog gaan maken. Doordat we echt de kosten die we daarvoor maken, dat we die ook in rekening brengen.
1: Ja. Dan, hoe zit het dan met het ravijnjaar? Want dat zit er ook aan te komen.
2: Ja, dat is eigenlijk de grootste.
1: Allereerst, wat is het precies?
2: Ja, het ravijnjaar was eigenlijk ooit bedacht door het Rijk, doordat er gewoon bezuinigd wordt. 3 miljard was het uiteindelijk wat in dat gemeentefonds minder in zou komen in 2026. Nou, de vorige kabinet heeft daar wel wat gedempt. Dus dat geld is eigenlijk nog maar iets van 1,5-2 miljard. En verschoven naar 2028. Dus daar komt gewoon in dat gemeentefonds in die totale pot. Komt gewoon 1,5 miljard, 2 miljard minder. En ik heb het aan de raad ook laatst laten zien. Ja, dat als je kijkt gewoon naar wat wij ontvangen in 2028 ten opzichte van nu, dan is dat gewoon 2,3 miljoen minder aan geld.
1: Dat is best heel veel.
2: Ja, dus daarom is ook eigenlijk die bezuiniging komt niet omdat we nou zelf zo overdreven gek hebben gedaan in de afgelopen jaren, laat ik het zo zeggen. Maar het komt gewoon dat je minder geld krijgt vanuit de Rijksoverheid. En dat moeten we uit de lengte of de breedte zien opvangen.
1: Dus eigenlijk ben je nu al aan het voorsorteren op dat jaar 2028, waar dus substantieel minder binnen gaat komen.
2: Ja, nou, wat we nu wel zeggen is, ook omdat je natuurlijk nu in deze fase zit richting een nieuw college van, nou, we moeten in ieder geval 2027 sluitend zien te krijgen. En dat gebeurt, laten we nu zien welke mogelijkheden daarvoor zijn. Er komt ook vanuit de Rijksoverheid nog weer rondom jeugdzorg, bijvoorbeeld aan het begin van het komend jaar, ook nog wel misschien dat er nog weer extra geld bij gaat komen. Dus Kees, ik noem het altijd dagkoersen die we hier hebben als het gaat over die financiën. En dat blijft het. En dat blijft gewoon heel moeilijk om zeg maar 2, 3, 4 jaar echt vooruit te kijken. Want je wilt ook niet, dat was ook één zo'n lijn. Je wilt nu niet dingen wegbezuinigen. En vervolgens en dan ben je het kwijt. Ja. En dan komt er volgend jaar opeens toch weer extra geld vanuit Den Haag. En dan denk je, ja, dat is toch ook heel, heel jammer. Dus, dus als je één keer het, even plat gezegd, het bosbad dichtgooit, omdat je dat denkt, nou, dat kan ik nu niet meer betalen in de komende jaren. En er komt op een andere manier toch vanuit de landelijke overheid extra geld. Dan denk je, potjandorie, hadden we dat
1: nog niet gedaan. Ik gaf het al een klein beetje aan. Het is lastig om deze stukken te presenteren in die overgangsperiode naar een nieuwe coalitie. Want mogelijk gaan de accenten toch iets verschuiven. En dan heb je dingen op papier gezet nu. Maar je hebt wel een basis, denk ik.
2: Nee, dat is eigenlijk inderdaad. We hebben altijd een meerjarenbegroting. En eigenlijk in die begroting, nou, ik weet niet precies het percentage, maar ik denk dat 80-85% ligt eigenlijk
1: wel.
2: Ja, we hebben gewoon natuurlijk personeel in dienst. We hebben subsidies die we aan de speeldoos of aan pitbaren. Ja, daar kun je ook niet opeens van het ene moment op het andere moment mee stoppen. Dus ik denk 80% zeker. Dat ligt eigenlijk vast. Dus het gaat eigenlijk over wat kun je beïnvloeden. Ja, en daar kan inderdaad een nieuwe coalitie andere keuzes in maken. Dus daarom zijn we nu eigenlijk heel terughoudend geweest. Dus eigenlijk alleen jeugdzorg, extra geld, toezicht en handhaving, veiligheid, daar extra geld en die digitalisering. En voor de rest is het inderdaad dan aan een nieuwe coalitie, nieuwe college. Om te zeggen, nou, waar willen we geld bij? Maar dan is het meteen de vraag ook,
1: waar gaat het dan vanaf?
2: Waar gaat het vandaan komen? Daarom is zijn we heel terughoudend met allerlei nieuwe voorstellen en hoe we dat gaan ontdekken.
1: Het geeft natuurlijk wel een prima basis om op verder te werken voor een nieuwe coalitie.
2: Zeker.
1: Want je hebt nu in ieder geval, je begint niet bij nul. Dus dat.
2: Dus het is ook vaak gewoon accenten die je kunt verzetten. En je zit natuurlijk gewoon nu in die tijdsklem dat Die behandeling in oktober moet zijn. Dus je kunt ook niet zeggen, nou, we wachten op een nieuwe coalitie, een nieuw college. Die beginnen vanaf nul zo'n begroting op te bouwen. Dan ben je gewoon te laat.
0: Dan ben je te laat. Ja.
2: In de accenten kun je dat nog wel doen. Ja.
0: Ja. En je moet een sluitende begroting leveren. Hè?
2: Dat is de sluitende begroting. En daar is er vaak ook nog wel wat discussie over wanneer is die sluitend. Maar dat is echt wanneer je dus structurele uitgaven door structurele inkomsten gedekt hebt. En de provincie vraagt eist of het eerste jaar, dus 2027, of het laatste jaar, dat is 2030. Nou, wij kiezen er eigenlijk altijd voor om dat het eerste jaar te doen. Mm. Of de eerste twee jaar willen we eigenlijk, maar in ieder geval het eerste jaar. Dus daar sturen we nu op en daarvoor geven we de handvatten aan de raad.
0: Ja, sluitende begroting. De provincie vraagt dat. Dus wat wilt u dat er beslist gerealiseerd wordt de komende periode qua begroting?
2: Ja, dus wat we eigenlijk zeggen is dat we, ja, wat we noemen het duurzaam financieel beleid. Dus je wilt eigenlijk niet dat er heel ad hoc ingegrepen moet worden. Dus die basis die er nu staat en die begroting die er nu ligt, die zorgt ook voor rust. Op het geheel. En dan kun je nog best zeggen, we hebben extra uitdagingen. En dat hebben wij de afgelopen jaren ook gedaan. En daarvoor kun je natuurlijk best bijvoorbeeld naar die spaarpot kijken. We weten dat er ook 20 miljoen vanuit de Barentse Zoom gaat komen.
0: Dat is ook nog een... En die komt ook in die algemene reserve.
2: Die komt ook in die algemene reserve. Dus ik zou eigenlijk zeggen, doe nou gewoon vanuit de lopende begroting. Daar kunnen we alles mooi structureel mee doen. En als je zegt, ik wil extra geld hebben om wegen of straten aan te pakken of stoepen aan te pakken, of ik wil groot bedrag in de speeldoos stoppen, dat mag allemaal. Maar kijk dan ook over, wat ga je nou met die 20 miljoen van de Barentse Zoom? En ga je die ook iets mee doen waar je de komende 30, 40, 50 jaar profijt van hebt. Dus ik ben erg voorstander om dat op een of andere manier neer te zetten als een soort van investeringsfonds voor de langere termijn. En niet dat je nou zegt, ik heb 20 miljoen en ik ga er elk jaar een paar miljoen uitpakken om onze tekorten te dekken. Want dat is volgens mij niet duurzaam. Maar je moet wel een plan hebben, idee hebben van wat je er wel mee wilt gaan doen. Want alleen maar op de bank zetten in de spaarpot, dat is ook een beetje zonde.
0: Ja. Hoe gaat het verder? Oftewel, deze jaarstukken en perspectiefnota, die worden besproken in de gemeenteraad. Ja. Hoe verloopt dat?
2: Ja, het begint op 24 juni met informatie in de raadscommissie. Dus dan kunnen de fracties allemaal vragen stellen. Daar is nog op 22 juni ook openbaar meer een technische sessie. Dus daar geven we alle uitleg aan de raadsleden. En alle achtergronden kunnen ze eigenlijk alle vragen daar ook over stellen. En dan is het op 1 juli is het in de debat. Dus dan kunnen, en dan zijn er ook de algemene beschouwingen. Hè? Dus dan kunnen alle politieke partijen daar ook nog hun vergezichten over meegeven. En dan op 8 juli is het besluit in de raad. En dan is die vastgesteld. Maar goed, ik weet 4 jaar geleden, ik was er zelf bij, hadden we een informatie in de raad nog met het oude college. En toen was de installatie van het nieuwe college. En er was eigenlijk debat in de raad met het nieuwe college. Dus ja, we zitten even te kijken hoe dat nu gaat lopen.
0: Ja. Dat is eigenlijk een lastige interimperiode, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, het is lastig omdat wij daar nu vanuit het huidige college ook dit stuk al maken en neerzetten. En je weet, parallel lopen natuurlijk de coalitieonderhandelingen. Daarin kun je nog niks meenemen omdat er verder nog niks op tafel ligt. Dus dat maakt het lastig. Maar goed, dat is elke 4 jaar, dus daar komen we ook alweer uit.
0: Ja. Nou, volgens mij zijn we helemaal bijgepraat over de perspectiefnota en de jaarstukken over 2025. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
2: Graag gedaan.
3: Tot zover vanuit Vorstelijk Baarn, wethouder aan tafel. Presentatie Kees Veerling.
0: En dat was hem, het uitgebreide stuk over de jaarrekening 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. En wil je het nog eens een keer terugluisteren, dan kan dat. Dan ga je naar de website van eemland1.nl. En dan zie je daar bovenaan een beetje aan de rechterkant podcast staan. En de eerste podcast die daar opdoemt, dat is het verhaal wat we net hadden met wethouder Hugo Prakke. Dus rustig nog een keer terugluisteren. Dat is altijd mogelijk via de website van Eemland 1. Oh, dit is ook zo'n heerlijke gouden ouwe.

0: Kees Veerling.
1: Ah, heerlijke muziek was dat ook alweer van jaren geleden. Papa Chico, en dan hebben we het over niemand minder dan Tony Esposito. De gemeenteraad die komt nog weer voor de laatste cyclus bij elkaar. Ze zijn net begonnen. De informatie in de raad is geweest. Aanstaande woensdag 1 juli, dan om 8 uur... wordt de jaarrekening, die perspectiefnota, en worden ook de algemene beschouwingen gehouden. Dan krijgt elke partij 5 minuten de gelegenheid om aan te geven wat ze eventueel nog willen. En accenten kunnen leggen in die nieuwe perspectiefnota. En dat daarna komen dan meestal ook moties nog om dat te ondersteunen. Dat aanstaande woensdagavond in de gemeenteraad van Baren. Maar omdat het een hele lange vergadering dreigt te worden, is die in tweeën geknipt. En is ook donderdag 2 juli vanaf 8 uur 's avonds. Dan worden onder andere de voorbereidingskosten voor de Barense Zoom besproken. En er komt een raadsinformatiebrief aan de orde, en die gaat over de overschrijding van de jeugdzorg. Afgelopen tijd zijn we geconfronteerd met een overschrijding van 1,4 miljoen euro die er meer is uitgegeven aan de jeugdzorg dan er was begroot. Dan heb je dus of te voorzichtig begroot. Maar, ik had het er met wethouder Hugo Park ook al over, je weet ook nooit over hoeveel cliënten het precies gaat. Over hoeveel mensen je het hebt die zorg nodig hebben en welke zorg ze precies nodig hebben. En dat noemen we met zo'n mooi woord een open eindfinanciering. En dat zorgt er dan ook voor dat er dus in dit geval dus flink wat meer geld uitgegeven is. Gemeenteraad wil daar het fijne van weten. En wat doet het college dan? Die maakt een raadsinformatiebrief om de gemeenteraad op de hoogte te stellen. En deze raadsinformatiebrief die is op de agenda gezet door een van de partijen om uitgebreid te kunnen bespreken. Nou, dat aanstaande woensdagavond om 8 uur en donderdagavond ook om 8 uur. En beide avonden kun je meekijken bij Eemland 1, want beide avonden worden uitgezonden op Eemland 1 vanaf 8 uur 's avonds, de gemeenteraad van Baren.

Dr. Elben en Sing Hallelujah. Woensdag 8 juli, dan is de laatste raadsvergadering van de gemeente Barend voor het zomerreces. Die begint een half uur eerder, niet om 8 uur, maar om 7:30. Dat heeft te maken met het benoemen van een nieuwe kinderburgemeester in Barend. Een gebeuren wat elk jaar opnieuw. Elk jaar hebben we een nieuwe kinderburgemeester. Afgelopen tijd is er vanuit de gemeente druk geweest om kinderen van groep 6 en groep 7 te enthousiasmeren om zich op te geven voor die functie van kinderburgemeester. En 8 juli om 7:30, dan wordt als eerste de kinderburgemeester, de nieuwe kinderburgemeester benoemd en afscheid genomen van de oude kinderburgemeester. En dan komen natuurlijk de jaarrekening, perspectiefnota en mogelijke moties aan de hand van de algemene beschouwingen aan de orde. En dan zou je zeggen, dat is de laatste vergadering. Nee, dat is niet het geval, want donderdag 9 juli en dan op een heel apart tijdstip om 6:30 s'avonds, dan komt er nog een raadsvergadering en dat is echt de allerlaatste voor het zomerreces. En dan komt het coalitieakkoord aan de orde en hebben we de installatie van het nieuwe college. Nieuw college, nieuwe wethouders. Eén wethouder die blijft zitten, dat is Hugo Parken. Na 6 jaar in Baren al wethouder te zijn geweest, gaat hij weer voor een periode van 4 jaar door namens D66. Simon Brenner die wordt wethouder namens het CDA en 50PLUS. En Anna Stierenberg wordt de nieuwe wethouder. Zij komt uit Soest, is al wethouder geweest wordt wethouder voor de VVD. Afgelopen week sprak ik daarover met fractievoorzitter Hanneke Struik-Kramer van D66, Rick van Hardeveld van het CDA en John van Loon van 50PLUS. En die interviews die kun je terugluisteren door naar de site te gaan van Eemland 1. En ga dan naar nieuws en dan in de linkerkolom, beetje onderaan, zie je staan Formatie Gemeente Barend, deel 11. En dan kun je die interviews eventueel nog terugluisteren. Dat dus aan de donderdag 9 juli. En let op, 6:30 begint die vergadering. En ook die wordt uitgezonden door Eemland 1. En dat is natuurlijk ook het geval met de vergadering van 8 juli, die om 7:30 begint. Zo, het is maar even tijd weten. We zijn weer helemaal op de hoogte van alles wat er in gemeenteland in Barend gebeurt. Hebben we nog muziek? Jazeker. Dit is Boney M.

Pipa de Luna, en dat was hem van Boney M. Ze hadden de grootste hit natuurlijk met Rivers of Babylon, maar dit was er ook eentje die juist in de zomer best wel lekker meeging. We hebben nog één te gaan en dit zijn ze, de Gibson Brothers, Que Sera, Mi Vida.

0: Kees Veerling.
1: Ja, en dat was hem, de laatste die we konden draaien. De Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. En dan blijft de eindtune over. De items van deze uitzending. En dan heb ik het over het interview wat ik had met Hugo Pakker. Kun je terugvinden op de website van Eemland 1. En dan ga je naar podcast. En de eerste die je tegenkomt aan de linkerkant, dat is de podcast met Hugo Pakker over de jaarrekening en de perspectiefnota. En wil je de fractievoorzitters van CDA, D66 en 50PLUS horen over het coalitieakkoord? Kijk dan ook op de website en kijk dan bij eemland1.nl/nieuws. En dan in de linkerkolom onderaan, daar vind je de interviews die ik met hen had. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baarnse Naald hier bij Eemland 1. Mijn naam is Kees Veerling, graag tot volgende week.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
1: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
0: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
2: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voeste.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer 2.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja klopt. En het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies. We hebben je, geloof ik, 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen. Maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies. Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? En vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb. Nee. Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tadaa, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meet het echt, waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de leg.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Oh, dat ging ook goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in de tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakan Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee, maar dat was wel typisch. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je daar nog meer? Ja. Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Brouwerij Belgium. Daar zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee. Ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus
1: je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Er komen natuurlijk veel meer studenten
1: kritisch
0: aan.
1: Publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Het wordt dus tijd dat die Erik Lauw richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En dat is een korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

Eric Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een hele andere, heel andere figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: Dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet. Hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Hij heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.
2: Step away from the madness. Breathe the cold air deep in my lungs and submit to the sadness. Commit to withdraw from the battle. Gotta jump ship and

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonius en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonius, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Dayes. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voesten aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: het ja, was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Nataria Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ambient Jazz Ensemble. Ja, we gaan het laatste nummer alweer tegemoet.
1: Jeetje.
0: Voordat ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer. Mo van der Does, altsaxofoon. Wietse Voermans, tenorsaxofoon. En Thijs Klaassen op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben jij Ambrosia 2, althans die cd-hoes, ben je aan het signeren voor mij. Dat doe je op met een vloeiende pen.
1: Met een vloeiende pen.
0: En een aantal nummers van deze cd, die ga je ook spelen.
1: Ja, het nee, alles zelfs.
0: Jullie gaan alles spelen.
1: Ja, spelen het programma integraal van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet gewoon een beetje een wisselwerking van laten we dat... Nee,
1: nee, nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal. Ja. Ja.
0: Oh, ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig! Vega Trails.
2: Dit is Eemland 1.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
4: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
3: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
5: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
3: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
6: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
7: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom Ruud Woester. Je hebt al een uur hooi op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vindt. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen. Dat ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar ik heb wel
0: in de wandelgangen heb ik dat wel gehoord.
1: Ja,
0: ik ook, ja. Maar goed, het is leuk om gewoon zeg met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo Alessandro. Ja. En mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend. En een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe per uit?
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen, al die studenten. Helemaal wegspelen, die jongens. Of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja. Nee, Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus ja. Dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Virgilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè?
1: Nee.
0: Nee, dat is iets anders, maar goed.
1: Oké, okay. Ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Blackstar. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is... daar ligt de lat. Maar... ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat als mm-hmm. je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 9:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in Italiaanse of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, dat, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraat zat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoor. Nee, is helemaal niet waar. Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darivac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Dit komt uit Frankrijk? Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij, sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Een Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele, ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de groef, zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is, dat dus, is moeilijk is te niet duiden. Te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind?
0: Ja.
1: Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja, ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb.
0: Nee?
1: Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
0: Ja, John Engelsje zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek.
1: Ja.
0: Dat doe je met de drums.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat doet Roy Haynes ook.
1: Absoluut.
0: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: proberen.
0: We
1: doen ons best, hè?
0: Miles Davis, ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké. Okay.
0: 26 mei, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk, of andersom. Jeroen de Valk doet met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. De muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles, ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, is dat 2022? Dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat
1: was zijn tweede
0: oud.
1: Quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je,
1: oh, ja?
0: Van wie is hij? Hij godsnaam aan het trompetteren.
1: Oh, ja, hij moest het ook leren, hè? Dat, hij was erbij aan het begin.
0: En zo maar, is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè? Die milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Voesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een, dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Dus alleen klarinet en piano.

0: Raw Beans met dat prachtig klarinet. Je hoort hem bijna niet meer, die klarinet.
1: Nee.
0: Die is aan het afsterven.
1: Nou ja, misschien komt hij een beetje terug. Maar
0: daar kan jij voor zorgen natuurlijk.
1: Ik doe natuurlijk mijn
0: best. Je doet je best. We gaan naar het laatste nummer. Maar dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van Ruud Voesten. Natuurlijk, dat is jammer. Voor de tweede keer zit je hier.
1: Nou.
0: Dus weer prima bevallen, denk ik.
1: Het was heel leuk, toch?
0: We hebben mooie muziek meegemaakt. Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Nee, ja. Maar ja, goed. We stellen daar even Miles Davis tegenover. We gaan jou zien. Komende zaterdag om 8:30 in Artichoke in Soest. Dan ga je alles spelen van Ambrosia 2. Dus ook dit nummer, Raw Beans. Echt prachtig.
1: Ja, leuk.
0: Prachtig, prachtig. We sluiten af met Thijs Klaassen met The Queen of Mars. Precies. Ruud Voesten, mag ik jou danken?
1: Jij bedankt, Arjan.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteller over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leed.

De hele nacht, non-stop muziek.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.